0: Een week vol herinneringen.
1: Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
0: Het beste uit 60 jaar popmuziek.
1: Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
0: De eeuwige roemlijst.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

Week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. I'm riding in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm going to Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm going to Graceland. De eeuwige roemlijst. You look perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke vrijdag op TV West, Hart voor Muziek. Swingend het weekend in met artiesten van eigen bodem.
1: Kom erbij en luister mee. En doe gezellig met ons mee. Hart voor Muziek.
0: Hart voor Muziek. Elke vrijdag vanaf 5 uur en daarna in herhaling.
2: Alleen

0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Radio West is op zondag niet te missen. Tussen 7 en 9 is het lekker wakker worden met A te Been in Klassiek op West. Daarna vertelt Rogier van der Zanden wat je kunt doen op zondag in Uit.
1: Goedemorgen, 9:10. Fijn dat je weer luistert naar het Uit-programma voor de regio.
0: Om 10:00 verzoekplaten in Muziek van alle tijden. Tussen 12 en 2 Adres Onbekend met Ron Kas.
2: Met familie en liefde en vriendschap die voelt als familie.
0: Van 2 tot 5 als De Dag van Toen met Kevin Brouwer.
3: Met alleen maar muziek uit de 60s, 70s en 80s. Een top toen en Kevins muzikale rad.
0: Om 5:00 de herhaling van Muziek van alle tijden. Om 7:00 de herhaling van Klassiek op West. En tussen 9 en 11 doen we het rustig aan in Romantiek op West.

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Roparun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Roparun. Doneer vandaag.
1: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
3: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
4: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
5: Ik heb mijn baard laten staan voor eeuwige roem vandaag. Zometeen hoor je wel waarom. Het 6 uur regio-nieuws met Reinhard Roemer.
6: Staat je netjes. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandsplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte snel aangehouden. Het is volgens de politie nog niet duidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex. De inschrijving voor de eerste editie van de Hague Marathon start vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Ze kunnen voor €90 een startbewijs bemachtigen. Wat het parcours wordt, is nog altijd niet bekend. Meer regionieuws om 6:30, nu het overige nieuws.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je fitter worden, maar vind je beginnen met bewegen lastig? Je bent niet de enige. De Bas van de Goor Foundation helpt je graag. Start met wandelen. In een groep, gewoon bij jou in de buurt. Op een rustig tempo en samen met een wandelbegeleider. Meedoen is gratis. Vind jouw wandelgroep op startenmetwandelen.nl.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
9: Fitter worden en meer bewegen? Dat kan. Begin met wandelen via startenmetwandelen.nl. Bewegen is goed en leuk.
11: De eeuwige roemlijst.
4: met Tjerk Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Easy Top en Give Me All Your Loving. Ik heb mijn sleutelhanger al klaargelegd. Mijn baard tot aan het bureau, mag ik wel zeggen. Ik probeer me in te leven in de muziek, mensen. ZZ Top natuurlijk, helemaal jaren 80. Het komt uit in september 1983 in Amerika op single. Maar in Nederland wachten we er nog mee tot november 1984. Veel mooie vrouwen ook altijd in hun clips. En wat me opvalt is dat eigenlijk vrijwel alleen mannen op dit nummer hebben gestemd.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Dat is toch even een scheiding der seksen die
2: je plaatsvindt. Dat is wel waar, inderdaad. Ja. Dus, was me nog niet opgevallen eigenlijk. Koen van der Sterren bijvoorbeeld uit de Meerst, die heeft opgestemd. En ook Freek van den Berg uit Rijswijk. Enkele die erop hebben gestemd. Want het is natuurlijk een hele lijst als je op 347 staat.
0: Het is denk ik ook wel stoere mannenmuziek.
2: Dat is het denk ik, ja.
0: Toch?
2: Ja. Ik denk het. Ik vind het wel leuk eigenlijk. Hoor. Ik had erop kunnen stemmen.
0: Nou, dat is dan toch jouw mannelijke kant die ineens naar boven komt drijven. Ja. Het betekent wel, mensen, dat we gewoon zo hopsakee ongemerkt weer eigenlijk op dag 5 aangekomen zijn van de eeuwige roemlijst. Het gaat hartstikke snel en we vervelen ons nog lang niet. We gaan er nog wel even mee door. Sterker nog, ik heb in de wandelgangen gehoord, tot zaterdagmiddag 3:00. Maar het zijn dan ook in totaal maar liefst 860 platen, hè, die eeuwige roemstatus al hebben bereikt. Ja, dankzij ons allemaal.
2: Ja, we zijn dus gisteren wel over de helft gegaan. Dus dat geeft toch een lekker gevoel. Dat betekent ook dat we nu echt bij de goede muziek gaan komen, hoewel ik al heel veel leuke nummers langs horen komen. Dit uur gaan we bijvoorbeeld ook heel veel mooie muziek draaien.
0: Ja, heel veel. Luister maar eventjes.
1: Eeuwige roem.

0: eeuwige roem.
1: Oh, dat komt er allemaal aan. En Erik komt er ook aan. Hè? Erik, je bent er ook?
2: Ja, ik ben er.
1: Ja, ja. Je gaat lekker naar buiten?
2: Zeker weten. Maar dan ook weer naar binnen. Want Sinterklaas komt er ook aan.
1: Tuurlijk.
2: Voor je het weet is het weer zover.
3: Je hebt ook je lange baard alvast
2: Ja, ook een beetje die baard. Ze ziet top, Sinterklaas. En ik ga kijken, want ze zijn alweer bezig met de goede dingen van Sint voor iedereen.
1: Nu al?
2: Ja.
1: Ongelooflijk.
2: Ze hebben een ondernemersontbijt. En die je moet er vroeg bij zijn om de boel in gang te trekken, denk ik.
1: Ja, nou, succes.
2: Ja, ik ga er.
3: Eet smakelijk ook.
1: Ja, eet smakelijk. Laat de innerlijke stoomboot in je omhoog komen. Ja. Oh, we zitten ook allemaal door elkaar. Dat wordt een leuke dag zo. Goed, nou, we gaan lekker beginnen, mensen.
2: Veel plezier, jongen.
1: Ja, met Neil Diamond.
3: Ik durf niks meer te zeggen.
1: Nee, doe maar niet. En de song sung blue.

0: Neil Diamond staat er veelvuldig in, ook op 346 met Song Song Blue. En er zit een klassiek toontje eigenlijk in dit nummer. Want het is geïnspireerd op Mozart's Piano Concerto nummer 21. En dan weet je gelijk welke ik het over heb natuurlijk.
1: Ik kan hem zo uit de kast halen. Ja, wat goed zeg.
0: Ja, vind ik toch wel leuk. Dat hoor je toch wel bij heel veel muziek. Hè? Dat het ergens vandaan komt, bijvoorbeeld uit de klassieke muziek. Vind ik wel bijzonder.
1: Iedereen laat zich toch door van alles en nog wat inspireren, denk ik ook. We zijn weer begonnen op deze vroege ochtend dus met de eeuwige roem. Jullie reageren en masse, hebben het volgens mij na je zin. Doe dat ook zeker vanmorgen weer. Een nummer wat wellicht een speciale betekenis heeft. Hoe je dit thuis of op het werk ervaart. We horen het allemaal graag, hè?
0: Ja, je kan appen naar 070-307-8080 of mailen naar westwordwakker@omroepwest.nl. En dan kan je ook inderdaad reageren op de muziek, of je ervan geniet, of je naar de open dag komt. Ben ik ook wel benieuwd naar of we daar de hand gaan schudden. Je kan inderdaad ook op de liedjes die we draaien, kan je reageren. Jan Korf heeft dat nog gedaan bijvoorbeeld. Ik vind het Neil Diamond een heerlijk nummer om naar te luisteren. En daarom heeft hij er ook op gestemd.
1: Juist. Nou ja, ik net zei Erik nog tegen mij, joh, je moet nog maar 2 dagen. Dat is ook gek. Want dan ga ik er natuurlijk even voor 3 maanden tussenuit. Maar bij de open dag ben ik er dus ook nog. Dus dan kunnen we elkaar nog wel even de hand schudden, wilde ik zeggen. Dat is wel leuk.
0: Het is eigenlijk jouw afscheidstournee.
1: Een soort afscheidstournee.
0: Maar tijdelijk dan, hè? Want je komt wel weer terug natuurlijk in september.
1: En wij gaan naar 3:45. Ik heb een aantal favoriete zangeressen. Chardé is er zeker één van. Smoes Operator, zo heet het nummer. En Inge Zegeling heeft daarop gestemd. Ze noemt het een prachtig nummer. En met haar zwoele stem heel fijn om naar te luisteren. En ik ben het helemaal met je eens. 3:45, ook voor jou, Inge.

0: Het betekent haar definitieve doorbraak wereldwijd. Sade, een zwoel nummer over een player die het er goed van neemt eigenlijk. 1984 en het is het begin van een reeks van successen. Sade die inderdaad zo heerlijk cool is gebleven ook altijd. En kan je melden dat een concert als je daarbij bent van haar echt een waar genot is uit eigen ervaring. We gaan even weg bij Even Geroem. We komen zo weer terug. Geen zorgen, je hoort het al, want we zijn aangekomen op de redactieburelen van deze media moloch.
1: Ik schud Even Geroem even.
0: Even weg eruit, ja, natuurlijk. Ja. Wel voorzichtig, alleen de nummers die we al gehad hebben.
1: Ja, en ook
0: niet, want we hebben ze volgend jaar weer nodig.
1: Oh, sorry.
2: Heb je wel het plakband?
0: Ja.
1: Ja, hij is net op de grond gevallen. Ach, maar ik raap het straks zo weer op. Okay. Sorry, CD.
0: Ja. De kranten natuurlijk. Opvallend iets wel, denk ik, in de kranten deze ochtend.
3: Wat staat er in de krant vanmorgen?
0: Ja, heel veel oranje. Wel trouwens in alle soorten en maten. Want ik zie op de voorpagina van het AD zie ik ook nog ander oranje dan ik bedoel nu ineens.
1: Ander oranje dan je bedoelt?
0: Bij dat de droogte nu al een probleem is. Daar staat een man in een oranje.
1: Ja,
0: in zo'n oranje veiligheidshesje.
1: Ja, kijk, die heb ik eruit geknipt, dus dat zie ik niet.
0: Dat zie je in het AD. Ach, die is net weggescheurd.
1: Die is net weggescheurd.
0: Ja, die man doet ook zijn werk.
1: Ja,
0: gewoon.
1: Sorry hoor. Ja, veel oranje inderdaad. Ja. Want de selectie is er natuurlijk voor het WK.
0: Ja, ik ben hem even aan het bestuderen. Ik kom er zo op terug.
1: Helemaal goed. Ga ik het over skincare hebben? Jullie komen misschien die filmpjes niet zo tegen in jullie sociale media tijdlijn. Maar het is helemaal hot and happening. Een skincare routine.
0: Oh.
1: En dan leggen influencers uit wat zij doen in de ochtend om hun gezichten en hun huid te verzorgen.
0: En dat is een hoop, hè?
1: Allemaal middeltjes en zo. Er wordt van alles erop geveegd. En dat is ook gevaarlijk, blijkt nu. Het zeggen dermatologen in het AD. Door influencers op sociale media gebruiken tieners en jongvolwassenen namelijk veel te veel cosmetica. Bijna 90% van de Nederlandse dermatologen ziet geregeld patiënten met huidproblemen. Het Alreine ziekenhuis in Leiden heeft er onderzoek naar gedaan. En die heeft ongeveer 170 Nederlandse collega's ondervraagd. Van wat zien jullie nou eigenlijk in de praktijk? Nou, veel. Want huisartsen die zien bijvoorbeeld irritatie-eczeem, clown-eczeem. Dat zijn rode, schilferige puistjes eigenlijk. Rond de mond en de neus en de ogen. Allergische reacties en acne. Door dus het gebruik van cosmetica. Je ziet online 1001 zogenaamde specialisten die een dagelijkse huidverzorging met soms al 10 of 12 stappen aanprijzen. En dat wordt steeds meer genormaliseerd, zeggen dermatologen, waaronder Sebastiaan van der Bent. En daar zitten er dus ook gevaren aan. Bijna een kwart ziet zelfs dat mensen vragen om een medische uitstel, omdat ze eerst dan die online skincare advies willen uitproberen.
0: Maar er zijn toch ook wel gewoon producten dan bij die jongeren eigenlijk nog helemaal niet nodig hebben, waar ze gewoon veel te vroeg mee beginnen.
1: Ja, dat is het inderdaad, ja. Dat zegt ook die van der Bent. Van ja, er is helemaal niks mis mee om je huid te verzorgen en aandacht te hebben voor je gezondheid. Maar er is meer aandacht voor. Er is eigenlijk te weinig aandacht voor wat er nou eigenlijk gezond is. Veel producten die zijn compleet overbodig, zegt hij. En zeker voor een jonge huid. Daar is te weinig oog voor ook de gevaren daarvan.
0: Ja. Ja,
1: en zeker als je natuurlijk 10 producten achter elkaar op je gezicht smeert. Dan lijkt me dat inderdaad sowieso al niet zo handig.
0: Maar ik heb wel zo'n filmpje gezien. Dat is één vrouw waarvan ik dacht, ja, hoe komt die ooit op haar werk of op school?
1: Ja, dat
0: ook,
1: ja.
0: Zo lang bezig.
1: Ja.
0: Die komt bij de lunch, komt ze binnen. En dan zie je gezicht niet meer.
2: Ja, die zien er dan heel anders uit.
0: Ja, heel anders.
2: Ja, dan in de spiegels morgens.
0: Het is zover. Jorin, we memoreerden het al eventjes natuurlijk. Zij gaan het doen. Zo koppen de kranten. Ze hebben er allemaal eigenlijk aandacht voor. Want de bondscoach heeft gisteren de selectie definitief bekendgemaakt. Ronald Koeman. De 26 spelers die met het Nederlandse elftal op jacht gaan naar WK-goud. Grote verrassing van Koeman. Marten de Roon, de 35-jarige middenvelder van het Italiaanse Atalanta miste 2 jaar geleden het EK door een blessure. Kwam daarna echt geen minuut meer in actie voor Oranje. Maar daar is hij weer. En een ander verrassende naam is die van aanvaller Summerfield. Die heeft nog nooit in Interland gespeeld. Nou, dat is toch opmerkelijk. Nederland speelt zondag 14 juni de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. De Roon die is super blij en verrast, zegt hij in het AD, door zijn rentree in Oranje. En die wil er vol voor gaan. En hij zegt, dit voelt nu als een revanche voor dat gemiste EK. Hoe heeft Koeman dan een beetje eigenlijk die selectie gemaakt? Waar kiest hij voor? AD Sportwereld zegt dat hij kiest voor topniveau, veelzijdigheid, karakter, daar is dat woord weer.
1: Ja.
0: En loyaliteit, want over karakter was natuurlijk wel even iets te doen. Omdat Joey Veerman er niet zo blij mee was, dat hij alsmaar hoorde dat hij vanwege zijn karakter niet mee mocht. Dat zegt nu Koeman zelf ook wel, dat het een beetje misschien een rotwoord is geworden. Voetbalkwaliteit is het eerste selectiecriterium, maar toch zeker ook wel karakter. Hoe je daar op het veld staat en met welke mentaliteit. En ook loyaliteit is voor Koeman wel een dingetje. Trouw wordt beloond. En het is ook handig als je een beetje multifunctioneel bent.
1: Ja, dat je op meerdere plekken kan staan. Ja, dat is op zich wel logisch. Ja. Frimpong bijvoorbeeld er niet bij. Hè? Dat is de opvallendste afwezige. Dat lees ik nog even in de Telegraaf. Hij is er natuurlijk veel bij geweest de afgelopen jaren. Maar fysiek niet helemaal. Hè? Een beetje wisselvallig. Dus
0: dat is een beetje pingpong, hè? Dat is het een beetje. Sorry. Zondag 14 juni. Ik moet wel echt een paar maanden uit.
1: Ja, dat is echt nu. Het is echt
0: Zondag 14 juni gaat het gebeuren. Nederland, Japan. De start in Debs.
1: Ja. En in Den Haag mag je s'nachts ook gaan kijken. Ja. Hè? In cafés trouwens. Ja.
0: En,
1: dat was ook gisteren nieuws.
0: En de horecaondernemers mogen gratis de tv aanzetten. Hè? De NOS mag daar niet voor laten betalen.
2: Nee. En tot 6 uur open blijven. Toch?
0: Ik kan dus ook gewoon kijken, want ik ben vrij.
1: S'nachts. Ja. Oh, dan kun jij verslag doen. Dat mag niet.
0: Nee, dat mag niet.
2: En wij kunnen meteen door dan. Ja, toch? Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko kan op brede steun in de Tweede Kamer rekenen. Met het akkoord wordt het mogelijk om kleinere criminelen en verdachten eenvoudig onderling uit te leveren. Nu is uitlevering op basis van VN-verdragen vooral beperkt tot zware internationale criminaliteit, zoals terrorisme, georganiseerde drugshandel en grensoverschrijdende misdaad. Dat is niet altijd aan te tonen, verklaart VVD-Kamerlid Julisse Elian. De beperkingen die de huidige verdragen hebben. Dat terwijl Marokko volgens het Kamerlid al heel lang een toevluchtsoord voor criminelen uit de mokromafia is. Zo'n verdrag helpt. Ik reken erop dat er nu meer uitleveringen plaatsvinden, zegt het Kamerlid. Bilaterale verdrag rekt deze grenzen op tot het soort delicten waarop minimaal een jaar celstraf staat, zoals moord, mishandeling, witwassen en fraude. Daarnaast kunnen beide landen straks eenvoudiger verdachten aan elkaar overdragen.
0: Ja, nou, dat is wel bijzonder dat dit is afgesloten. Hè? Dat hebben ze wel een tijdje over gedaan. Ook nog even Marilyn Monroe feliciteren. Ze is natuurlijk niet meer, maar 100ste verjaardag zou ze hebben gevierd. En de Telegraaf staat er uitgebreid bij stil dat ze meer dan een sekssymbool was. En dat ze haar sterrenstatus ook inzetten, bijvoorbeeld tegen iets als racisme. Dan ook nog een beetje een verjaardag vieren als je de krant vandaag leest. Met een taart erbij en een kaarsje erop. Of een vulde koek misschien ook. Dat is ook cool. Terug naar de eeuwige roem. Cliff Richard en Daddy's Home.

0: uit te houden. Ook heel het einde van de nummer van Cliff Richard en Daddy's Home. 1981 ook te zien in een televisiespecial van de BBC tijdens een live concert in Londen. En Reinhard Roemer had ineens een
1: Ja, ik ken het. Ik ken het van iemand anders, namelijk van Jermaine Jackson. En dat klopt, want hij heeft Daddy's Home ook uitgebracht in 1973. En die had er toen ook een hit mee.
0: Jan Konings heeft er onder andere op gestemd. Natuurlijk, Cliff, in de jaren moest je een keuze maken. Het was hij of Elvis. Het was in ieder geval 344 in de eeuwige roemlijst.
2: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
3: Hugo Wilmar begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
4: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
3: Die film won zelfs een Oscar.
5: The next awards category is for documentary pictures.
6: The winner is White Wilderness.
3: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmar. Zaterdag vanaf 5 uur, elke uur op het hele uur.
7: Alleen op TV West.
8: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
9: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
10: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
11: Omroepwestadverteren.nl.
12: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
13: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
0: 6:01. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
14: Raditjeert, goedemorgen. Goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
14: Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex. Bij een fastfoodrestaurant op de kruising van het Spui met de Spuistraat in het centrum van Den Haag is vannacht een melding geweest van een overval. Diverse politiewagens gingen erheen. Maar wat er precies is gebeurd, wordt nog uitgezocht. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Wat het parcours wordt, is nog niet bekend. Den Haag organiseert het hardloven-evenement samen met de gemeente Westland. Al wel bekend is dat de start en de finish op het Haagse Malieveld zijn. Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld.
0: En dan hebben wij hele belangrijke zaken vanmorgen te doen met, hebben we altijd eigenlijk wel, maar vanmorgen nog meer dan anders, met Jordi Bloem. Jordi, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Want ja, hoe het ontstaan is, ik weet het eigenlijk bijna al niet eens meer. Maar we zijn, dat heb je in dit programma.
1: Ja, we
0: programma.
1: Hadden een fitie natuurlijk met Huub.
0: Een fitie met Huub hadden we.
1: Want ja, wij zagen vorige week toch grootse temperaturen aankomen voor woensdag, voor gisteren dus. Mm-hmm. 30 graden en Huub zei, Nou, zo'n vaart zal het toch wel niet lopen. Ja. En toen gingen andere mensen zich er ook mee bemoeien. Dat is het
0: heeft
1: eigenlijk
0: zelfs een vaart gelopen, hè? Alleen in voor ons een dag te vroeg.
1: Een dag te vroeg.
0: Ja. Eigenlijk, ja.
1: En uiteindelijk hebben we een hele weddenschap afgesloten met heel veel mensen over hoeveel het nou eigenlijk zou worden. Welke temperatuur het gisteren de piektemperatuur zou worden.
0: In onze regio.
1: Ja.
0: Er staat een Radio West mok, zo'n nieuwe, staat er op het spel. En degene die er het dichtst bij zit, ja, die zal dus die mok winnen. Jordi, ben je daar klaar voor om het bekend te maken?
15: Ja?
0: Om het te annonceren. En dan gaan we dat nu officieel.
1: Spannend,
0: ja, ik vind het heel spannend, mensen. Dan gaat het nu officieel gebeuren. De temperatuur komt eraan. Het is geworden een schoon
15: 22,1.
0: 22,1. Gemeente ook Voorschoten, het weerstation.
1: Ja. Nou, dat is, er zitten heel veel mensen dicht bij elkaar. Het gaat tussen Diana van Tongeren en Jordi Bloem.
0: Echt waar?
1: Ja, want de een heeft namelijk 22 en de andere 22,3.
11: Oh, dat is het geen eens meer.
1: Ja, en degene die heeft gewonnen is degene met 22 natuurlijk. Zit er dichterbij. Diana van Tongeren.
0: Wat goed zeg. Jeetje.
1: Gefeliciteerd, nou, Diana.
0: Je kan zo bij het weer.
1: Ja.
0: Wat goed.
1: Maar je zat er zelf ook wel lekker dichtbij, Jordi.
11: Nou, mag het een keer.
0: Ja, dat is ook wel eens leuk, hè?
1: Heb je er toch verstand van?
14: Na al die jaren.
0: Ja, nou, die mok gaat dus naar Diana van harte. Het weer, doet het ook echt eventjes een stapje terug nog verder?
11: Nee, vandaag is het warmer dan, dan gisteren.
0: Ja.
11: Dus degenen die hoger zaten, ja, die zaten eigenlijk ook niet helemaal verkeerd. Want ja, die waren eigenlijk dan een dag te vroeg. Want vandaag, ja, denk ik dan aan zomerse temperatuur in de regio. 25, 26 graden. Misschien vlak aan zee net niet met een windje van zee. Maar over het algemeen een oostelijke wind. Die hebben we nu al. Windkracht 3. Ik kreeg zelfs een melding van een collega die is op de fiets naar werk gekomen. Vanuit haar weerkamer. En ze zegt van, zelfs koud met 11 graden in die oostenwind. Ja, mag ik een naam? Is Grita was dat.
0: Oh, ja,
11: Grita Spannenburg.
0: Ja,
11: die doet bij andere omroepen dan, dan Radio West. Maar die ken je ook nog wel van Meteogroep van vroeger. Meteoconsult,
0: ja, natuurlijk.
11: Maar goed, een prachtige start van de dag met een beetje bewolking. En die temperatuur gaat dus wel weer de hoogte in. Hè. Vanmiddag, ik zei het al, rond 25 graden. Gewoon lekker weer. Met behoorlijk wat ruimte voor de zon. Maar nog even van genieten. Want vandaag is de kans op regen nog erg klein. En de komende dagen wordt er een beetje aan gewerkt. We gaan zo langzaam maar zeker naar een heel ander weertype toe. Maar even wennen naar al die stabiliteit. En nu nog een hoge drukgebied, dat trekt naar Duitsland, maar dat neemt later wat in betekenis af. Maar morgen zorgt het ervoor dat er nog even wat warmere lucht onze kant op komt, met een naar zuid of zuidwest draaiende wind. Want de stroming gaat al een beetje veranderen. Er komt vanaf de oceaan een depressie dichterbij. Dus morgen wordt het allemaal al wat onstabieler, met misschien minder ruimte voor de zon, maar er zijn nog een flinke zonnige periode. En de temperaturen kunnen morgenmiddag dan uitkomen op waarden tussen 26 en 30 graden. Die 26 graden dan in het westen van de regio, vlak aan zee, dus vooral 30 graden rondom het Groene Hart. En dan later in de middag zal de wind weer gaan draaien naar west-noordwest. Dan begint het aan de kust wat af te koelen. En tegen die tijd zou er ook al een plaatselijke bui kunnen voorkomen. Maar ik denk dat dat in onze regio nog niet gaat gebeuren. Meer voor het zuidoosten van het land. En dat kan meteen al meteen een flinke bui zijn daar.
0: Juist, om eventjes af te koelen dus.
11: Ja.
0: Dankjewel Jordi voor ook de bekendmaking natuurlijk. En bekendmakingen voor wat betreft het verkeer nu bij monden van Tim Schaap. Goedemorgen.
15: Jazeker, goedemorgen dames en heren. Ja, de ochtendspits die begint tot en toe vrij timide in de regio. Hier en daar iets van file. En dan met name op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude. Al 10 minuten aan dagelijkse drukte.
0: Dankjewel Tim.
15: Graag gedaan weer. Dag.
14: Een timide Tim was
0: timide,
14: het.
0: Timide schaal, ja.
14: Tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten, blijf luisteren, gebruik de app of kijk op oproepwest.nl.

Dit is de Eeuwige Roemlijst met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen. Dit is Radio West.

0: Tisset en Ma Bella Mi. En dat zing je eigenlijk nog als vanzelf mee op 3.42. Hans van Eyck schreef de muziek, Peter Tetro de tekst. Hans van Eyck die ligt dan trouwens in het ziekenhuis. Heeft een verkeersongeluk gehad. En hij schrijft het lied ook echt gewoon tijdens zijn ziekbed. En hij heeft een Vlaamse fan nog een tip voor hem. Van joh, doe een beetje iets Fransigs in dat nummer. En dan komt het vanzelf goed. En de rest is eigenlijk geschiedenis.
1: En daarvoor hoorde u nog de Stones met Paint It Black op 343. De all-time favorite Stones song voor Hans Hofstede. Het is het hoogtepunt van de Stones. En ook mijn beste jaar ooit, 1966. De tweede, derde jaar van de Mulo. Betere herinneringen zijn er niet. Later nog voor de tweede keer een grote... die snap ik niet wat hij daar zegt. Anneke Roel, heeft er ook op gestemd. Een van mijn favoriete nummers. Ik heb een stuk of 17 concerten van de Stones bezocht. En ik ging ook nog regelmatig naar optredens van Flight, de Stones coverband, waar Hans Hollestelle zeker bij Painted Black de sterren van de hemel speelde. Ja. Daar ben ik ook wel nog wel eens geweest. De maker van het liedje die heeft daarin gespeeld.
0: Dat is waar, ja. Ja, en Painted Black is nog weer groot geworden door de Tour of Duty. Want daar werd het voor gebruikt.
1: Oh,
0: dat is de grap.
1: Ja, goed. Oh, ja, geen idee wat dat überhaupt is.
0: Het geeft niks. We gaan zo meteen weer verder. Want we kijken ook eventjes naar het nieuws van dit moment. De voormalige First Lady, Jill Biden, dacht dat haar man Joe Biden in 2024 tijdens het debat tegen Donald Trump een beroerte kreeg. Dat zegt ze in een interview met de Amerikaanse zender CBS News. Het debat van 2 jaar geleden verliep dramatisch voor Biden. Hij struikelde over zijn woorden en raakte de draad kwijt. Uiteindelijk trok Biden zich terug uit de race voor het presidentschap. Zijn vrouw Jill zegt dat hij hem eigenlijk nog nooit, dat ze hem eigenlijk nog nooit zo had meegemaakt.
2: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since.
3: What happened?
2: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
0: Ja, ze werd er heel bang van toen ze het zag. Er was natuurlijk heel veel kritiek toen op Jill Biden gekomen. Hè? Van dat zij eigenlijk degene was die hem maar in dat presidentschap, in die race daarvoor hield. En dat zij had moeten zeggen tegen hem van joh, stop er nou gewoon mee, want je kan het eigenlijk niet meer.
1: Ja, maar zelfs hierna heeft ze hem gesteund juist door te gaan. Nog. Uiteindelijk heeft hij zich wel teruggetrokken. Toch wel officieel uit zichzelf, maar toch wel onder hele hoge druk. En mede door dit debat. Hier zag echt iedereen van zo kan dit eigenlijk niet meer.
0: Ja, dit was echt het keerpunt, hè?
1: Ja, zeker, ja. Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag met een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. En wie weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Met die technologie kunnen elektrische auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn, zoals deze Kia.
4: Al op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. En dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
1: Ja, het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen aan het project. En voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500.
0: Ka-ching. Zwerfkatten op Schiermonnikoog die vormen gevaar voor vogels als de tapuit en het paapje. Zo'n 30 tot 50 katten eten samen 6000 vogels op, zegt Dirk Holwerda van Nationaal Park Schiermonnikoog.
5: In deze periode waarin de vogels zitten te broeden, waarin jonge vogels zijn, waarin jonge konijnen komen. Ja, dat is natuurlijk een eldorado voor die katten. En dan vreten ze een buikje lekker vol.
0: Ja, daarom worden ze nu gevangen en overgebracht naar het vasteland. Die katten die worden opgespoord met behulp van drones.
5: Ja, dat klinkt best wel een beetje als een stripverhaal. Alsof die drone de katten gaat vangen. Maar dat is niet het geval, hoor. De drone gaat uitzoeken waar de katten zitten, wat hun territorium is, welke katten het zijn. Want je kunt ze herkennen aan elke kat is anders. En daarna kunnen we ze gericht vangen met vangkooien.
0: 6000 vogels. Dat is wel even een schrans daar. Hè?
1: Nou, het zijn hele dikke katten, denk ik.
0: Tot Schiermonnikoog. Ja. Mijn hemel, zeg. Je ziet echt helemaal zo... Wap, wap, wap. Dat is hoe ze lopen.
1: Wel makkelijk vangen.
0: Ja, dat wel.
1: Ja, want die pak je zo.
0: Ja, die drone schijnt echt in slow motion eroverheen te gaan. Terug naar de eeuwige roem. Door jullie zelf samengesteld. En wat een schoonheid allemaal.

0: Zo, dat hij nog adem had daarna. Andrea Bocelli brengt het eerst solo uit en speelt het dan ook op het Sanremo Festival. En een jaar later, in 96, komt dan deze versie met de Engelse sopraan Sarah Brightman. En het haalt bij ons in de Eeuwige Roemlijst de plek 341.
1: Eventjes naar buiten, waar de vogels fluiten, zo te horen. Dat is ook muzikaliteit, hangt in de lucht. Erik Kooijman. Ja, Erik, waar ben je vanmorgen de dag een beetje begonnen?
2: Ja, ik ben op weg gegaan naar Voorburg. En ik las een berichtje in de krant dat Den Haag... Ja, dan ga ik naar Voorburg, een beetje raar misschien. Maar ik wilde een paar mooie huizen bekijken. En, want Den Haag, daar zijn de meeste huizen van een miljoen.
1: Oh?
0: Oh.
2: Ja, in Amsterdam zijn er iets meer. Maar in Den Haag is het het sterkst gegroeid. Dus de huizenprijs in Den Haag is het meest gestegen. Dus maar liefst 12.000 huizen erbij gekomen die tegen de miljoen aantikken. En dat is toch wel een beetje triest nieuws, weet je. Want dan heb je je hele leven hard gewerkt. Heb je eindelijk een miljoen. En dan staat er in dat bericht dat je niet meer behoort tot de elite.
1: Ja, nou ja, ik moet je ook wel zeggen, Erik. Ik hoorde laatst een huis, dat was ook verkocht voor een miljoen. Daar was ik ook binnen geweest. Dat ik echt dacht, maar waarom en hoezo? Het loopt af en toe ook wel uit de hand, hoor.
2: Ja, het is ook een beetje een gek huis. Want er is te weinig woning vooral. Dus, maar goed, daarom kwam ik hier terecht. Maar toen werd ik gevangen door een natuurlijk kunstwerk. Een oude eikenboom die over een zo'n bos sloot. Die een beetje uitziet als theewater. Die is helemaal over die sloot gegroeid. Aan de andere kant van de sloot staat een soort trap om hem te ondersteunen. En is die weer teruggegroeid. Dus er zit een fantastische beweging in die oude eik. Want het is echt wel een eik van 80 jaar geleden. En dan loop je het parkje binnen hier. Het is aan het eind van de Herenstraat volgens mij bij Voorburg. En dan kom je in het park Vreugd en Rust. En dan staat er een bankje, een blauw bankje. En als je daar gaat zitten, kom je er niet meer uit. Dat is een heel laag bankje.
1: Oh ja.
2: Weet je, ken je dat?
1: Ja, dat ken ik wel. Ik zal het even voordoen.
2: Ik ga nu zitten. En dan ga je opstaan. En dan krijg je weer dat geluid van... Oh. Maar, dat is niet,
1: maar is het de leeftijd of is het het bankje?
2: Het bankje is heel laag. Ja. Het bankje is echt heel laag. Maar dan staat er een bordje bij. En dat vond ik wel grappig. Dit bordje is speciaal neergezet voor sportopa Van der Vet. Ergens in 1926. Omdat hij heeft zich altijd ingezet voor jongerensport. Hij werd ook wel de sportopa genoemd. En omdat hij, toen hij 15 was, heeft hij twee kinderen uit de gracht bij de Haagse Bierkade gered. Midden in de winter.
1: Kijk.
2: Nou, dat vind ik wel mooi.
1: Dat is mooi.
2: En daarom hebben ze dit bankje voor hem neergezet. Het bankje van opa Vet.
1: En zo?
2: Waar je dus niet uitkomt.
1: Nee, ja. Dat niet. Zo liggen de verhalen eigenlijk overal op straat en in de parken en in de lanen. Erik Kooijman.
2: Ja, fantastisch hier. Ja. Ik ga nog even een beetje snuffelen aan de rhododendrons. Ze zijn bijna uitgebloeid, maar ze geven nog geur.
1: Fijn. Voor wat vreugde en rust kunt u altijd bij onze buitenpost terecht.
3: De Eeuwige Roemlijst.
1: Wij zitten hem even in zijn achteruit. Kijken wat er gebeurt. Dus even terug naar Bas, wat hij gisteren allemaal heeft uitgesproken namens jullie. 350 Joe Cocker, die had behoorlijk wat hulp van zijn vrienden daarbij.
0: 349 Lynn Anderson en Rose Garden.
1: Op 348 Robert Long en Heeft een kind een toekomst.
0: 347, daar begonnen wij vanmorgen mee. ZZ Top en Gimme All Your Loving.
1: 346 Neil Diamond, Song Blue.
0: Sade en Smooth Operator op 345.
1: En geruststellend 344 Cliff Richard, Daddy's Home hoor.
0: Ja, gelukkig. De Rolling Stones met Painted Black op 343.
1: 342, T-Set en Mabellamy.
0: En we draaiden hem net 341. Andrea Bocelli en Sarah Brightman met Time to Say Goodbye.
1: Ben je gek? We gaan nog even door.
3: De Eeuwige Roemlijst.
1: 340, John Denver en Take Me Home, Country Rose.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
2: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
3: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
4: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
5: Zo dadelijk doet een eeuwige roem de muziek eigenlijk gewoon bijna pijn. Zo mooi is het. Nu het 7 uur regio Niels met Reinhard Roemer.
6: Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Nieuwe Europese regels maken dat rondvaartbedrijven zoals Rondvaart Zoetermeer bezorgd zijn over hun toekomst. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. De bedrijven die vaak draaien op de inzet van vrijwilligers zijn bang dat het moeilijker wordt om schippers te vinden en dat sommige rondvaarten verdwijnen. En de inschrijving voor de eerste editie van de Den Haag Marathon start vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Ze kunnen voor €90 een startbewijs bemachtigen. Meer regionieuws om 19:30, nu het overige nieuws.
7: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met de Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
8: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
7: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd en daar was hij blij mee.
9: I feel fantastic!
7: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dat is voor veel mensen ook fantastisch. We gaan even naar de wegen, naar het verkeer. Tim Schaap bij de ANWB.
10: De ochtendspits staat nog in de startblokken, maar is hier en daar al wel een beetje begonnen. In de regio bijvoorbeeld op de A20 naar Gouda. Voor Moordrecht 6 kilometer en 10 minuten extra. Ook de N218 staat erbij, Spijkenisse-Oostvoorne. Vanaf Brille ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En een korte viel op de A4 nu naar Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. Ongeveer 5, maximaal 10 minuten vanaf knooppunt Ypenburg.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
12: Wij als gezondheidsfondsen maken ons zorgen om de gezondheid van onze kinderen. En vragen Den Haag, maak Nederland gezond voor ieder kind. Ben je het hiermee eens? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
1: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
2: UTS van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
1: Kijk op utsvandergeest.nl.
13: De eeuwige roemlijst.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Staying Alive van de Bee Gees. Yolanda heeft erop gestemd. Die zegt een heel handig nummer. Als je ooit iemand zou moeten reanimeren, volg het refrein met je handen. En dan denk je, is Yolanda gek geworden? Nee, zeker niet. Uit onderzoek is bekend dat Staying Alive inderdaad het ritme daarvan het meest geschikt is voor het gebruik bij het toepassen van hartmassage. Het nummer wordt dan ook heel veel gedraaid bij EHBO-cursussen. En veel van jullie harten gingen harder kloppen bij het horen ook van Staying Alive.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En dat is toch waar het allemaal om gaat deze ochtend ook weer.
2: Heel veel mensen inderdaad hebben erop gestemd. Edith bijvoorbeeld uit Amsterdam, Wim uit Rotterdam en ook Daphne uit Den Haag. Nou, alle grote steden zijn vertegenwoordigd bij de Bee Gees. En ook Evelien Wijnbergen uit toch iets kleinere plaats Kortgene in Zeeland. Die heeft erop gestemd en die hebben we even aan de lijn. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen.
2: Ja, heb je ook wel eens zo'n EHBO-cursus gedaan?
3: Ja, maar niet met dat nummer.
2: Nee? Nee, je hebt er niet op geoefend.
3: Nee. Nee. En... Je hebt wel geoefend, maar zonder, weet je, zonder muziek erbij. Maar het is wel een goede tip voor mensen die BHV-cursus gaan volgen, denk ik.
2: Ja, precies. Het is een goed ezelsbruggetje. Waarom heb je juist op dit nummer van de Bee Gees gestemd?
3: Ja, omdat het natuurlijk een nummer is uit 1977. En het nummer komt natuurlijk uit je film van Saturday Night Fever.
2: Ja, en dat heb je gezien natuurlijk.
3: Ja, en weet je wat, dan denk ik uit 1977, dat nummer is bijna 50 jaar oud.
2: Ja.
3: En het verveelt nooit.
2: Nee, het is nog steeds goed, hè? Hoe komt dat, denk je?
3: Die stemmen zijn wel apart. En hele aparte stemmen hebben ze.
2: Ja. Die film...
3: Dat is wel een heel leuk nummer. Mooi nummer.
2: Die film Saturday Night Fever, die was razend populair natuurlijk. Iedereen die wilde John Travolta nadoen. Of Sandy natuurlijk. Ja. De tegenspeler. Had jij dat ook een beetje? Dat je al die dansjes na ging doen? Bijvoorbeeld op Staying Alive?
3: Nee, niet echt.
2: Nee?
3: Maar weet je, ik vind muziek sowieso heel moeilijk om te kiezen al die nummers. Maar al het muziek die ik luister, dat geeft... vrolijkheid, muziek.
2: Ja, zo is het inderdaad.
3: En muziek ook.
2: Ja.
3: En het verveelt nooit.
2: Nee, en je brengt ook de post rond. Heb je dan ook wel eens Staying Alive opstaan om lekker snel door die brievenbussen te doen?
3: Nee, ik doe wel de post bezorgen. Doe ik vandaag ook straks ga ik weer. Maar ik heb geen muziek bij me. Dat doe ik niet. Wel concentreren op de post.
2: Ja, nou, helemaal goed. Nou, heb je hem nu in ieder geval wel gehoord. Heel erg bedankt voor je stem. En veel plezier nog, hè, met de rest.
3: Dankjewel, hè.
2: Joe, doeg.
0: Dag Evelien.
3: Hoi.
0: Ja, de post wordt bezorgd door Evelien daar. En wij bezorgen jou de hits van vroeger. Eeuwige roem.

0: de Power of Love op 338 in de eeuwige roemlijst.
1: Keep the vampires from the door.
2: Gina, ja, Gina Hartenveld heeft hem aangedragen als Eeuwig Groen Praat. Dus ja, bedankt daarvoor, want daarom kunnen wij hem nu draaien. En er is flink op gestemd. Onder andere natuurlijk door haarzelf. Ook Henny van Dijk die heeft erop gestemd. Een van de beste kerstnummers ooit met een schitterende videoclip. Ja, dat is toch een beetje de discussie. Is het nou wel een kerstplaat of niet?
0: Holly Johnson zelf, de zanger, vond van niet. Hè?
2: Nee, die vindt van niet. Het is een eerbetoon aan de liefde en haar ongekende kracht. Maar als je de clip ziet, ja, dan zitten er allemaal referenties aan kerst. Staan. Dus ja, toch een beetje wel. Het is niet zo gek dat we dat met z'n allen denken.
0: Nee, en het is ook maar wat je er zelf in hoort. Denk
2: dat
0: ik
2: is
0: altijd.
2: Het ook. Ja, ja, het is in ieder geval een prachtig nummer.
0: En een van de langere nummers in de Eeuwige Roemlijst. We maken even een uitstapje. We gaan even op rondvaart. Maar dat is misschien nog niet zo makkelijk, want nieuwe Europese regels zorgen voor zorgen bij de rondvaartorganisaties. Bijvoorbeeld bij Rondvaart Zoetermeer. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. Maar dat kost natuurlijk veel tijd en geld en ze draaien vaak ook op vrijwilligers. Dus dat is allemaal niet zo makkelijk. Vind je nog wel een schipper en verdwijnt dadelijk de rondvaart niet. Jean-Paul Strik, die hebben gestrikt vanmorgen van Rondvaart Zoetermeer. Jean-Paul, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, maken jullie echt wel zorgen over die nieuwe regels?
3: Ja, dat doen we zeker. Het gaat in juni 2028. We hebben nu een overgangsregeling om onze schippers klaar te stomen voor het examen wat ze moeten gaan doen. En de overgangsregeling is nog wel te overzien. Zoals het CBR ook aan heeft gegeven op jullie televisieuitzending. Want daar hebben ze een overgangsregeling dat ze één examen hoeven te doen. Dat is nog wel te doen. Maar vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan één schipper op te leiden die dan ook in één keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging.
0: Snap je iets van die nieuwe regels? Ik bedoel bijvoorbeeld voor de veiligheid.
3: Ja, zeker wel. Op grote open wateren, zoals bijvoorbeeld bij het IJ, maar ook rondvaartboten in Amsterdam rondvaren, is het natuurlijk druk. Snelle boten, ander water. Maar heel veel rondvaartorganisaties, zoals wij, zitten op afgesloten wateren, ondiep. Komt geen beroepsvaart, hooguit een kleine roeiboot of een kano. We varen daar heel langzaam. We willen natuurlijk de omgeving goed laten zien. We mogen daar ook niet hard varen, omdat de snelheden daar wettelijk beperkt zijn. En als je kijkt naar de statistieken, ongevallen met dat soort rondvaartorganisaties zijn er vrijwel niet. Dat gebeurt echt op de grote wateren met snelle taxiboten, veerponden. En dan moet je aan de regels houden. Dus het is logisch dat het gebeurt, maar op heel veel plekken is het eigenlijk niet proportioneel met de eisen die gesteld worden.
0: Zijn ze vergeten maatwerk te leveren?
3: Vergeten maatwerk te leveren. Deze wet is al een aantal jaren geleden vanuit Europa verplicht gesteld. Er is ook over gesproken. Toen was er nog wel tijd om eventueel aanpassingen te vragen per land op basis van de eigen situatie. Daar hebben we denk ik verzuimd vanuit de politiek om daar de maatregelen te nemen. Nu zitten we met harde eisen dat we daaraan moeten voldoen. Er zijn zeker in deze wet uitzonderingen mogelijk, maar op dit moment worden die niet gemaakt.
0: Nee, en wat voor uitzonderingen zouden dan mogelijk zijn?
3: Nou ja, je kunt op basis van de situatie en de omstandigheden zijn er in deze wet zeker wel mogelijkheden om uitzonderingen te maken. Maar dan moeten we natuurlijk gaan kijken welk vaargebied dan wel en niet daartussen gaat vallen. Is het natuurlijk een lastig proces. Maar je kunt je voorstellen, zoals in Giethoorn bij de Keukenhof, wat hele beperkte gebieden zijn waar echt helemaal geen beroepsvaart komt. Wat een heel klein beperkt gebied is. Dat kan je redelijk goed beschrijven om dat soort organisaties een wat lichter maatregel te geven.
0: Ja.
3: Zoals we nu ook met de overgangsregeling hebben eigenlijk.
0: Want als dat niet zou gebeuren, wat zou het bijvoorbeeld kunnen betekenen voor Rondvaart Zoetermeer, denk je?
3: Nou ja, we gaan de uitdaging wel aan. We gaan natuurlijk starten om onze schippers op te leiden. Een aantal zeggen al op basis van hun leeftijd, ik heb daar niet zo'n zin meer in, wat ik me voor kan stellen. Maar op het moment dat de nieuwe wet ingaat, dan wordt er dus een behoorlijke investering. En je bent minimaal een jaar onderweg, want 30 vaardagen klinkt weinig. Maar de organisatie heeft natuurlijk maar 6 maanden vaartijd in het jaar, maximaal. Dan moet je 5 keer per maand met een schipper varen. Die moet dan ook zijn examens in één keer halen. Dus als ik schippers heb die wegvallen, duurt het zomaar een jaar of langer voordat ik een nieuwe schipper kan inzetten. En niemand heeft zo'n papiertje nog op zak.
0: Nee, duidelijk. Jean-Paul Strik, we gaan kijken of er nog wat veranderd kan worden. Van Rondvaart Zoetermeer, dankjewel voor vanmorgen.
3: Graag gedaan, hè. Een fijne dag.
4: De Eeuwige Roemlijst.
0: 337. Dit is mijn...

0: Agda en de Munnik en Morgen wordt fantastisch. 2023 hadden ze er een hit mee. Het is dan voor het eerst sinds 2015 dat Thomas Agda en Paul de Munnik weer samen muziek maken onder die naam Agda en de Munnik. En ook hun eerste single dan onder die naam. Sinds 2014 waren ze weer helemaal terug van weg geweest.
1: Ja, de comeback single. En die scoorde hartstikke goed en staat dus ook bij ons in de Eeuwige Roemlijst. En dat komt door Anneke de Lange, want zij heeft hem ooit ingebracht als Eeuwige Roemplaat en heeft er nu dus ook op gestemd. En haar man heeft er ook braaf op gestemd, Ruud. Ik weet niet of het anders ruzie was geworden tussen
0: dat
1: die twee.
0: Ik, nou,
1: maar
0: ik
1: kan,
0: wel,
1: ik kan het, Anneke, hij heeft er echt op gestemd. Ik kan het bij deze bevestigen. Ja. En nog heel veel anderen natuurlijk. Bijvoorbeeld Ron Schoen uit Voorschoten, Kees Prins uit Voorburg. Zomaar een aantal namen die Agda en de Munnik hebben gestemd naar richting 337.
0: Het platenfeest is weer gaande. In Polonaise trekken ze de hele dag weer aan je voorbij. We hebben ze hier al in slagorde opgesteld. Ook leuk dat ze elkaar weer eens eventjes zien. Hebben natuurlijk veel te praten. Jij ook in de Eeuwige Roem. Ja, zeker. Wat nummertje heb jij op je rug? Ook die. Nou, zo gaat het.
1: Ik sta lekker hoger.
0: Ja, ik sta lekker hoger. Nou, dat soort rumoer vindt hier plaats eigenlijk voor de deur. En ze worden dan één voor één binnengelaten. In juli, door jullie bepaalde volgorde. En ja. We gaan toch al redelijk op weg naar die zaterdag. En naar die nummer 1.
1: Ja, en naar de open dag ook. Er wordt al flink wat voorbereid hier voor de open dag. Zo hebben wij allemaal onze auto al aan de zijkant geparkeerd, zodat er opgebouwd kan worden. En dat komt eigenlijk door Reinhard Roemer, want die is hier dan als eerste aanwezig. En die had verkeerd gelezen, dat is dus best vrijdag. Maar het is heel grappig hoe dat bij ons in onze hoofden werkt.
0: Alle auto's staan nu aan de zijkant.
1: Alle auto's. Patrick net ook heeft hem ook weer naast die van mij gezet. Ja. Wij staan allemaal als kudde dieren aan de zijkant.
0: Ja, Reinhard Roemer leest nooit wat, dus ik dacht, het is nu echt serieus.
2: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De Eeuwige Roemlijst. I'm riding in your car. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. I'm on Graceland, Graceland, Memphis, Tennessee. I'm on Graceland. De Eeuwige Roemlijst. You look perfect tonight. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3:00 en jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
3: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
10: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
11: Start nu met adverteren. En ga naar omroepwestadverteren.nl.
0: Het is bijna 7:30. Goedemorgen allemaal, dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Roemer. Reinhard, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Tjeerd. En goedemorgen, Jorinda.
1: Goedemorgen.
12: Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat precies de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex. Rondvaartbedrijven maken zich zorgen over nieuwe Europese regels. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. De regels zijn op zich goed, maar schieten een beetje door, zegt Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer.
13: Vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan 1 schipper op te leiden die dan ook in 1 keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging.
12: De bedrijven die vaak draaien op de inzetten van vrijwilligers zijn bang dat het door de nieuwe Europese regels moeilijker wordt om schippers te vinden en dat sommige rondvaarten verdwijnen. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag. De organisatie gaat uit van zo'n 7000 deelnemers. Wat het parcours wordt, is nog niet altijd bekend. Den Haag organiseert het hardloop-evenement samen met de gemeente Westland. Het is al wel bekend dat de start en finish op het Malieveld zullen zijn. Startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld. En je zou om deze zomer zomaar tegen het lijf kunnen lopen, ergens op het strand bijvoorbeeld. De 19-jarige Yannick uit Katwijk. Hij is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland. Hij traint veel, staat vaak voor de camera en krijgt veel aandacht van vrouwen. Dat komt ervan als je tot mooiste wordt uitgeroepen. Yannick moet nog wel wennen aan de titel en noemt het allemaal een beetje
14: onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond, dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen naar de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
12: En wat vindt de Katwijkse Yannick het mooiste aan zichzelf?
14: Ja, dat is natuurlijk altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Dat laat ik aan de mensen thuis over.
0: Ja, makkelijk. Jordi Bloem, goedemorgen.
15: Goedemorgen, Tjeerd.
0: Ja, en we gaan weer een beetje in de versnelling, hè, qua temperatuur.
15: Nou, ja, ik denk dat we vandaag alweer op diverse plaatsen 25 graden halen of wat meer. De zomerse temperatuur. Gisteren werd het 22 à 23 graden in de regio. Dat was even een wat minder warme dag. En ook op langere termijn lijken we toch vrij koel weer te krijgen met uiteindelijk ook buien. Daar zit de natuur natuurlijk wel om te smachten. Ik zelf nog niet zo. Maar goed, dat gaan we even afwachten. Maar op korte termijn is het nog wel stabiel door een hoge drukgebied. Dat trekt vandaag, zeg maar, over onze omgeving naar Duitsland. Betekent een oostelijke stroming, oostelijke wind. Matig, droge lucht wordt er aangevoerd. Vandaag is de warmte nog te behappen, met veel ruimte voor de eind meizon. En vanavond en vannacht dan misschien een beetje bewolking, maar voor de rest nog opklaring. En dan wordt het vannacht, morgen vroeg, minder fris dan dat het nu is. 16, 17 graden. Nu zitten we op ongeveer 12, 13. Dus die nacht wordt ook weer wat warmer. Ja, en dat belooft voor morgen, of ja, misschien juist niet belovend, een hele warme dag te worden. Want de vochtigheid wordt ook hoger, Tjeerd. Het wordt wat klam buiten de deur. Met morgenmiddag zo'n 27 tot 30 graden. Daar denk ik aan voor ons gebied. Landinwaarts kan het nog iets heter worden in het zuiden en oosten van het land. En vooral in die regio's, in die delen van het land, kan het in de loop van de middag tot onweer komen. Misschien wel stevig, met hagel en windstoten. Bij ons is er slechts een kleine kans op een plaatselijke regen of onweersbui in de loop van de middag. En daarvooruit heb je nog perioden met de zon. Ja, en als die luchtvochtigheid dan oploopt met een naar zuidwest draaiende wind, wat ik al zei, dan voelt die warmte niet zo fijn meer aan morgen overdag.
0: Ja. Nee, ik weet dat het, ja, alsof je met zo'n deken over je hoofd loopt.
15: Ja, ik ben er niet zo'n voorstander van.
0: Nee,
15: van dat weer.
0: Nee.
15: Dat heb je wat vaker in de hoogzomer.
0: We schaffen het af.
15: Nou, vanaf zaterdag wordt het al langer weer minder warm, hoor. Dan wordt er wel wat verkoeling verwacht. Wordt de lucht ook wat droger. Ruimte voor de zon. De meeste zonneschijn op zaterdag. Zondag misschien wat meer bewolking. Maar de kans op regen is dit weekend ook nog niet zo heel groot bij ons. Dus dat valt wel mee, denk ik.
0: Dankjewel, Jordi. En Tim Schaap, die is bij de ANWB.
16: Jazeker, helaas hier en daar iets van file. Geen bijzonderheden in de regio, alleen nog maar dagelijks oponthoud. Op de A4 wat file leed richting Amsterdam bijvoorbeeld. Tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet. Ongeveer 10 minuten en ongeveer 9 kilometer. Dan een stukje verderop de A4 naar Amsterdam voor Hoofddorp vanaf Roelof Arendsveen. Ook daar 5 à 10 minuutjes extra. De A12 die doet ook mee, die stapt zojuist het podium op richting Utrecht. Tussen Gouda en Reewijk 5 kilometer en 10 minuten alweer. En voordat je de A12 op kunt, file op de N11 vanuit Leiden. Vanaf Bodegraven 3 kilometer en precies 6 minuten.
0: Dat is eigenlijk file met een sjerp.
16: Ja, podium. Mooi hè?
0: Ja, prachtig. Ja. Dankjewel Tim.
16: Spotlight erop, heel mooi. Ja.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Wil je meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: De eeuwige roemlijst.
0: 336. Ah!

0: Oh, wat een strot zeg. Timmy Euro. En Hurt. Het is 1961. En door jullie erin gestemd, gewoon in de eeuwige roemlijst. Ze is in 1981 nog hoofdgast geweest bij een tv-gala ter ere van de Platentiendaagse. Kun je dat nog herinneren? De Platentiendaagse. Dan had je altijd ook zo'n verzamel-LP die je dan gratis volgens mij kreeg bij de platenzaak als je dan iets anders had gekocht.
1: Oh, en een soort met de boekenweek, maar dan voor de platen.
0: Zoiets.
1: Ja, oh, wat grappig.
0: Ja, een platengeschenk. Ja. En daar stonden dan allemaal hits uit die tijd op. Warm aanbevolen heet het nog. Ja, Reinhard Roemer loopt net weg, want die weet dat soort dingen uit zijn hoofd. Maar ik heb er volgens mij nog wel een aantal op een rijtje staan. Want toen hoefde die singles natuurlijk niet te kopen.
1: Nee, precies.
0: Dat was hartstikke handig.
1: Ja, inderdaad. En ze zingt dan ook natuurlijk deze grote hit Hurt. Het is haar enige echte grote hit. Hè. Daarna heeft ze dat nooit meer haar debuutsingle kunnen evenaren. Nee, nooit meer overtroffen. Ze is inmiddels al een hele tijd overleden. Op 335, daar vind je Elvis Presley. Nou, daar is hij weer. Want wij draaien zo ontzettend veel Elvis Presley. Daar, die is gewoon heel vaak natuurlijk in die eeuwige roemlijst gestemd. En ook hoog gestemd. Op 335 staat Wooden Heart. Francis bijvoorbeeld, die moet altijd denken aan haar moeder als ik Elvis hoor. Mijn moeder was groot fan van Elvis. En ik vind dit een leuk en vrolijk liedje. Vandaar dat ik juist deze heb gekozen.
0: 335.

0: Is dit niet een beetje vroeg?
1: Op nummer 36. Oh nee.
0: Ja, dan kan dat suggesten. Dan gaat de stoommotor erin staat. Ja, ja. Het zou zomaar kunnen.
1: Het is toch een klassieker met recht.
0: Ja, zeker. Ja. Heeft hij wel eens in de top 40 gestaan, denk je?
1: Nou, weet ik niet. Misschien wel. Maar natuurlijk wel Sinterklaasliedjes. Hè. Ik ben toch zeker Sinterklaas niet?
0: Ja, inderdaad.
1: Van Edwin Rutte en Kinderen voor Kinderen.
0: Oh, dat zou ik leuk vinden in de Eeuwgeroemlijst.
1: En het goede doel.
0: Ja, inderdaad. Ja.
1: Dus, het kan wel.
0: Ja, het kan zeker.
1: Het hoeft niet, het kan wel.
0: Ja, maar Sigrid, hoe heet hij ook alweer? Het is veel te vroeg hiervoor. Ik heb het toch helemaal niet in mijn hoofd.
1: Nee, Jorien. Het is helemaal niet te vroeg. We zijn er maar net op tijd bij. Want als je naar Leidschendam gaat, daar is het wel helemaal Sinterklaas.
0: Wat?
1: Sint voor iedereen. Die zijn dus al hartstikke bezig. Die organiseren vanmorgen zelfs een compleet ondernemersontbijt.
0: Maar dat is toch in november?
1: Er schijnt ingepakt te worden.
0: Oh?
1: Weet je wie er ook is?
0: Nee.
1: Die van die lach. Die van We gaan er vandoor.
0: Bonjour tout le monde.
1: Bonjour tout le monde.
0: Angelique.
1: Erik Kooijman, nu al Sinterklaas?
2: Ja het is het is geen marsepein en suikergoed of chocoladeletters. Er zijn allemaal croissantjes en jus d'orange voor de ondernemers. En je hoort het al, dit klinkt als netwerken.
1: Ja, nou, inderdaad.
2: Angelique. Jouw lach horen we normaal zo om 9:45. Maar hoe is die zo dan vroeg?
3: Hij is er gewoon hoor. Ja, hij is echt. Ja, zeker. Ja.
2: Het is nu al helemaal druk met allemaal mensen. Wat komen ze nu al cadeautjes brengen? Wat gebeurt hier allemaal?
3: Er komen inderdaad mensen cadeautjes brengen. Er kwam net twee dames met een tas vol met spullen. Hadden we eigenlijk helemaal niet verwacht. Want we dachten eigenlijk meer dat we gaan hier ondernemers gaan ontmoeten die in de toekomst iets voor ons kunnen betekenen. En daarom organiseren we eigenlijk samen met DOT dit ontbijt. Ondernemers uit de regio komen hier om elkaar te ontmoeten. Om zelf natuurlijk ook handel binnen te halen. Maar voor ons is het een hele mooie gelegenheid om te vertellen wie we zijn, wat we doen en waarom.
2: Nou, dat is inmiddels wel bekend. Maar goed, je moet het blijven stimuleren natuurlijk. Jij bent als bestuurslid betrokken, dus dit is ook vrij serieus. Hè? Dit is niet alleen maar lachen.
3: Dit is serieus. Want je weet het zelf ook. Elk jaar moeten we heel veel gezinnen moeten we blij maken. Dat doen we natuurlijk heel graag. Er zijn heel veel kinderen die in armoede opgroeien. En daar moeten cadeaupakketten voor samengesteld worden. Ja, en die pakketten die worden niet vanzelf gevuld. Daar moeten wel cadeautjes in.
2: En mag ik ze dit jaar weer ophalen bij de mensen ook?
3: Ja,
2: dan
3: zeker.
2: Zo tegen december?
3: Maar natuurlijk, altijd. Graag zelfs.
2: Dat ga ik in ieder geval doen. Ik ga nog even naar de allerbeste vriendin van Sinterklaas. Jij bent de tweede. Even kijken waar ze is. Die is aan het netwerken natuurlijk. Esther Blom. Kijk, daar is de beste vriendin van Sinterklaas. Dat ben jij, hè?
4: Ja.
2: Heb je nog contact met hem gehad? Hallo.
4: Ik heb natuurlijk heel vaak contact met Sinterklaas, hè? Hij belt mij regelmatig, maar daar mag ik niet te veel over kwijt, hè?
2: Nee, dat is ook een beetje tussen jou en hem.
4: Ja, en ik ga nog wel eens naar hem naar Spanje toe, even bij hem op bezoek. Dus dat zijn natuurlijk wel de leuke uitjes.
2: Dit is ook wel een leuk uitje, zo vroeg in de morgen. Kan je dat aan?
4: Ja, dat kunnen wij zeker aan. Nee, dit is voor ons ook een uitdaging. En het is ook best een beetje spannend, zo de eerste keer het organiseren.
2: Maar het klinkt echt als een netwerkborrel, hè? Met allemaal geroezemoes.
4: Ja, netwerken, maar ook een beetje sociaal karakter. En met een sociaal tintje. We hebben ook wat sociale partners uitgenodigd. Dus het is belangrijk, zei ik net ook. We hebben elkaar nodig. Bedrijfsleven en sociale initiatieven. En het is mooi dat dat hier samenkomt.
2: Ja. En wat me altijd opvalt, de mannen daar gelaten hoor, maar jij verzamelt om jou heen allemaal Sint voor iedereen powervrouwen.
4: Ja.
2: Doe je daar een soort selectieprocedure en kies je ze dan uit of komt dat spontaan binnenwandelen?
4: Ja, ik zeg dat heel veel mensen inmiddels toch spontaan bij ons komen. Dus als je wilt en je vindt het leuk om vrijwilligerswerk te komen doen bij Sint voor iedereen, kan je ons altijd mailen. We hebben diverse vacatures inmiddels wel openstaan, maar we hebben een fantastisch netwerk. Het is ook sociaal. Het is gezellig wat we elkaar doen. We zijn een beetje een soort familie. En met een heel goed team van fantastische vrouwen bereiken we toch heel veel. En inmiddels ook wat mannen, hè? Moet ik niet vergeten, want anders krijg ik op mijn kop.
2: Okay.
4: Een team van 17 mannen.
2: Wow, dat klinkt ook als een heel elftal. Het gaat natuurlijk op de kids. Jullie willen weer inzetten op allemaal nieuwe cadeautjes die je in december dan kan brengen naar kinderen die het nodig hebben. Dat blijft doorgaan, hè?
4: Ja, wij zijn echt het gehele jaar inmiddels actief. Omdat we ook heel veel sociale projecten eronder hebben hangen. En dat is ook fantastisch om te doen. Daarom zijn ook sociale partners hier. Onder andere Woonzorg Haaglanden. Die ook het gehele jaar voor ons inpakken. En dat is gewoon ontzettend leuk. Zij pakken dan natuurlijk een cadeautje in wat in het pakket gaat. En ja, daarom is het ook mooi om het ondernemersontbijt nu al te doen. In voorbereiding op de drukke seizoenen die er nog aankomen. Of de drukke maanden die er nog aankomen.
2: Nou, eet smakelijk. Het zijn allemaal lekkere dingetjes. Ik ga ook wat eten. Dat was de beste vriendin van Sinterklaas. En nou, iedereen is hier al een beetje in de goedheilig stemming. Eigenlijk.
5: Dag hoor. Ja.

0: Op 334, de Common Linens en Calm After the Storm. Misschien kan je nog wel herinneren, als ik dit nummer hoor, dan denk ik gelijk de beelden erbij van hoe ze daar stonden op het Songfestival. Al helemaal in het zwart-wit. Op zo'n snelweg die tussen Whalen en Ilse de Lange doorvloog. En eigenlijk een hele rustige, soort videoclipachtige setting was het. Met één camera die de hele tijd rondjes draaide om ze.
1: Stemmig en schemerig.
0: Ja, maar wel succesvol ook, want ze behaalden de tweede plek in 2014 in Kopenhagen was de finale toen van het Eurovisie Songfestival. Het knetterde achter de schermen toen al tussen die twee en daarna is het ook snel fout gegaan.
1: Ja, dat was minder rustig en stemmig.
0: Dat werd ook een hele media-hype natuurlijk na afloop. Dat hebben ze toen nog wel redelijk kunnen verbloemen trouwens. Maar Whalen die werd al snel vervangen door JB Meijers die dus wel doorging ook met de Common Linets, hoewel we er nu al heel lang toch niks meer van hebben gehoord. Maar officieel zijn ze volgens mij nooit gestopt. Dus wie weet komt er ooit nog een nieuwe single van The Common Linets.
1: We wachten het rustig af.
0: Ja, heel rustig.
1: Van Evig Roem even een uitstapje naar vanmiddag 1 uur. Want dan begint de inschrijving voor de eerste editie van de Haagse Marathon. Een startbewijs kost €90. Den Haag organiseert het hardloop-evenement samen met de gemeente Westland. Het parcours loopt dan ook door beide gemeenten. Maar hoe precies? Nou ja, dat is nog wel even een puzzeltje.
2: Het is nogal wat om een parcours vast te stellen. Hij moet ten eerste natuurlijk exact het aantal meters hebben. 42,195 kilometer is een marathon. Dat moet exact kloppen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, het moet veilig gebeuren. Dus de hulpdiensten moeten echt helemaal senang zijn met de route. De ziekenhuizen moeten toegankelijk blijven, et cetera.
0: Ja, onze verslaggever Liewe van Sloten die is echt een enorme wandelgek, hardloopgek. Die gaat hem zeker lopen. Hij heeft al aangekondigd dat hij om 1 uur helemaal klaar zit om zo'n ticket te bemachtigen. En die heeft zich dus ook al in de route verdiept en weet toch al wel wat te vertellen.
3: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strekken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
1: Er zijn 7000 startbewijzen beschikbaar. Dat is meer dan in Leiden, maar wel weer een stuk minder dan in Rotterdam. Maar als er meer gegadigden zijn, dan liggen er wel wat scenario's klaar. Organisator Wim Nuits.
4: We zitten in een heel comfortabel gesprek met alle diensten. En dan gaan we samen kijken waar iedereen zich comfortabel mee voelt. Omdat we willen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen krijgen. En als we zien dat het enthousiasme er is, ja, dan moeten we er samen voor zorgen dat we dat enthousiasme een plaats kunnen geven.
1: Nou, ik denk dat er nog wel wat meer mensen bij kunnen komen.
0: Dat
1: zo,
0: denk ik toch? Ook wel. Eerst maar eens kijken hoeveel Hagenaars en ook mensen van de buiten natuurlijk enthousiast te krijgen zijn voor zo'n nieuwe marathon.
1: Ja.
0: Het mooie decor in ieder geval.
1: Zonder enige twijfel. Ik ga in ieder geval langs de kant staan. Daar kom ik al vast aan.
0: Ja, je zit niet klaar om 1 uur om een ticket te bemachtigen.
1: Nee, is ook spotgoedkoop, hè, langs de kant staan. Dat scheelt ook. 3:33, we zijn terug in de Evige Roem. Daar vinden wij de Traveling Wilburys.

0: Op 3:33, Humroy Care. Wie zit er eigenlijk allemaal in die traveling Wilburys? Even een popquiz, Jorien, even alle namen.
1: Nou, George Harrison in ieder geval, Bob Dylan. Ik heb hele koude handen op mij. Oh, dat is de Martin.
0: Ja, die komt binnen. Ja, die zit er niet in, hoor, Martin.
1: Ik schrik me rot in. Nee, zit er niet in.
0: Nee, die zit er niet in. Tom Petty, ja.
1: Roy Orbison.
0: En?
1: Wie vergeet ik nou nog?
0: Bob Dylan.
1: Nee, die heb ik genoemd.
0: Oh, die heb je genoemd.
1: Jeff Lynne heb ik
0: genoemd. Jeff Lynne, ja, precies. Ja. Die wilde het eigenlijk al samenwerken met elkaar. En dan George Harrison op een gegeven moment... die is bezig met de opname voor zijn soloalbum, Cloud Nine. En soms heb je dan ook wel eens... dan moet er even ergens nog een B-kantje moeten worden opgenomen voor een single. Dus dan zit hij daarover te praten met Jeff Lynne en Roy Orbison. Die hebben een etentje en zeggen, joh, laten we het nou morgen maar doen. Ik wil er vanaf, het moet gebeuren. Maar dan blijkt er dus helemaal geen professionele studio vrij te zijn. En dan komen ze op een bijzondere plek terecht. In de garage gewoon van Bob Dylan, want die heeft daar een studiootje.
1: Wat handig.
0: Ja, ja. En daar nemen ze het dan op. Nou, dat wordt natuurlijk, je kent het wel, lekker dat ze even met elkaar een beetje een sessie zitten te doen. En daar
1: lekker jammen.
0: En daar is dit nummer dus uit ontstaan. Maar ja, dit is natuurlijk geen B-kantje, laten we heel eerlijk zijn.
1: Dit is
0: veel meer dan dat.
1: Ja.
0: Ja, nou ja, dat vond de platenmaatschappij ook. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, is de rest geschiedenis.
1: Dus dit werd de A-kant.
0: Dit werd de A-kant.
1: Ja. Ja. Ik vind het ook met de titel ook wel grappig, hè? Want dat is alles in dit liedje is eigenlijk toevallig tot stand gekomen. En hij zag dus George Harrison in die privéstudio van Bob Dylan een doos staan. En daar stond op, Handle with Care.
0: Ja.
1: Of er zit iets breekbaars in. En vandaar ook de titel. Dat voorzien je dus niet van tevoren. Nee, het gebeurt gewoon.
0: Ja. Je denkt een hele diepe poëtische gedachte. Ja. Hebben zich van de meester gemaakt. Het staat gewoon een kartonnen doos.
1: Ja, het Handle with Care.
0: Ja, het is een beetje hetzelfde als dat Martin Bruin binnenkomt. Is this the
2: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
0: Zo dadelijk in West wordt wakker een echte fan. Oh kijk, oh daar gaat ze net. Eerst het 8 uur regio nieuws met Reinhard Roemer.
9: Een echte vent. Bij een steekpartij. Oh, fan. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben een verdachte snel aangehouden. Wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex, zoekt de politie uit. Nieuwe Europese regels maken dat rondvaartbedrijven zoals Rondvaart Zoetermeer bezorgd zijn over hun toekomst. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. In de inschrijving voor de eerste editie van de Den Haag Marathon start vandaag. De organisatie gaat uit van 7000 deelnemers. Meer dan bij de Leidse Marathon, maar een stuk minder dan bij de Rotterdam Marathon. Een startbewijs kost €90. De inschrijving opent om 1 uur vanmiddag. Meer regionieuws om 8:30. Nu het overige nieuws.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
11: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
10: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
12: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet, en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
10: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Tim Schaap bij de ANWB.
13: De ochtendspits is in volle gang. Wat wel opvalt is dat er weinig bijzonderheden zijn op de A- en N-wegen. Het zijn vooral veel dagelijkse files, niet per se ongelukken of pechgevallen en dergelijke. Maar goed, file dus. Allereerst op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Roelofarensveen 5 kilometer, 10 minuten extra. Ook de A20, Hoek van Holland-Gouda, staat erbij. Tussen Vlaardingen en Schiedam, 6 kilometer en een kwartier vertraging. En op de N11 is het aansluiten, Leiden-Bodegraven, als je de A12 opbeeldt. Vanaf Bodegraven een file van 3 kilometer en 10 minuten.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro, met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuwenzeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
16: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
17: De eeuwige roemlijst.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
17: Met Tjerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Radfring. 8 over 8 is het geworden. Nummer 332.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Nou, door jullie zelf natuurlijk verkozen, op die plek gezet in volgorde van waardering. Jan Keijzer heeft er ook op gestemd. Trouwens, een heerlijk nummer. Hij heeft ooit een dagje doorgebracht op een speedboot die Wild Thing heette.
2: Ja, ik zie dat
0: helemaal voor me.
2: Inderdaad, ja. Ja, dan heb je wel mooie herinneringen natuurlijk ook aan zo'n liedje. Of mooie associaties. Ook Niels uit Voorschoten en Anneke uit Gees. Ook mooi, Gees.
0: Ja?
2: Die hebben erop gestemd op de Trox.
0: Dank daarvoor. Martin Bruin is inmiddels ook weer binnen om te genieten. Martin, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vriend en vriendin.
2: Goedemorgen, ons eigen Wild Thing.
3: Ja, kijk, zelfs in de oude dames... Ik zeg het geen oude mutsen, maar de oude dames vinden het een heerlijk programma, dit.
0: Ja, zij zitten hier ook te genieten?
3: Die zitten ook te genieten, ja.
0: Ja, want dan speel jij de bingo, hè, voor de duidelijkheid.
3: Ja, ook, maar niet alleen de bingo. Maar ze vinden het gewoon heerlijke muziek.
0: Nou, bij deze, genoteerd. Het is trouwens nog wel leuk, trouwens, dat Wild Thing is natuurlijk geschreven door artiest en songwriter Chip Taylor. En dat is de oom van Angelina Jolie. Het is toch een kleine wereld ook, hè?
2: Wat grappig. Ja.
0: Maar er komt nog veel meer moois, hoor, dit uur.
1: Eeuwige roem.

0: heeft gezien.
1: Eeuwige Roem.
2: Dat straks allemaal. We gaan nu eventjes naar Zoetermeer. Want het algehele fietsverbod in de Dorpsstraat daar gaat vanaf komende maandag in. Winkels open is lopen. Zo besloot de gemeenteraad in februari, een mooie slogan, om de overlast van fatbikes tegen te gaan. Maar de winkeliers en ondernemers in de straat zijn niet blij. Ze hebben bezwaar gemaakt tegen het besluit. Annie Enthoven, onze verslaggever, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Geert.
2: Nou moet je me even helpen hoor. Want die winkeliers die wilden toch juist af van die racende fatbikes.
3: Ja, ik was ook helemaal verbaasd toen ze het me vertelden. Maar zij willen wel een fietsverbod, heel graag zelfs. Maar dat verbod moet voor hen gewoon van 11 tot 5 duren. Dat is nu ook al zo en dat willen ze graag zo houden. Ik sprak de voorzitter van de vastgoedeigenarenvereniging en die zei, ja, wij hebben winkels die om 8 uur 's ochtends open gaan. Wij hebben winkels die tot 7 uur 's avonds open zijn. Wij hebben winkels die op zondag open zijn. Kortom, winkels open is lopen. Dan mag je nooit meer fietsen in de Dorpsstraat. En dan zijn ze bang dat ze toch klanten verliezen. Mensen die misschien wat slechter been zijn of snel een boodschapje willen doen. En die toch wel graag wat met de fiets willen doen, maar dan dus voor 11 uur, zodat zij, zoals zij willen. Hij zegt, we hebben heel veel ondernemers die daarachter staan. Hè, dat het blijft zoals het is, van 11 tot 5. Zij hebben een enquête gedaan in de Dorpsstraat. En 80% van de winkeliers zegt, hou het maar gewoon bij van 11 tot 5. En vandaar dus dat bezwaar.
2: Ja, nou zou je natuurlijk zeggen van, het is vooral ook voor die winkeliers bedoeld om die overlast in die winkelstraten tegen te gaan. Dus ja, misschien moet zo'n gemeente dan ook maar gewoon luisteren hoe zij het beste zien, die ondernemers. Waarom besloot de raad dan toch om het fietsverbod uit te breiden?
3: Ja, dat komt voort uit de enorme fatbike-overlast. Daar hadden ze echt heel veel last van in de Dorpsstraat. Het is een mooie rechte weg. En die fatbikes die scheurden daar heen en weer, terwijl het een voetgangersgebied is. Winkeliers die klaagden steen en been. Die riepen ook, er moet meer handhaving komen. Nou, dat is er ook echt wel gekomen, hoor. Maar nog te weinig vonden ze toen de tijd. Ze hebben toen zelfs van die grote waarschuwingsborden in de straat neergezet. Met dat een bekeuring 75 euro is. Van die netborden, geen officiële, maar ze waren het echt zat. Ja, en de gemeenteraad heeft naar die winkeliers geluisterd en toen gezegd, we gaan in alle winkelcentra in Zoetermeer, dus niet alleen in de Dorpsstraat, een algeheel fietsverbod invoeren. Hè. Je kan geen fatbike-verbod invoeren, want een fatbike is nou eenmaal gewoon een fiets. Kortom, geen uitzonderingen, geen fietsen meer, ook duidelijk beleid, niet dan wel en met koopzondag misschien niet. Nee, de burgemeester zei toen heel stellig, Michel Bezuijen, winkels open is lopen.
2: Ja, wat is de reactie van de gemeente eigenlijk op het bezwaar van ondernemers?
3: Ja, dat is heel sumier. Die zeggen, het bezwaar is in behandeling, maar we gaan gewoon door met waar we mee bezig waren. Kortom, volgende week worden de borden geplaatst waarop staat winkels open is lopen. En dan wordt er ook meteen gehandhaafd op die tijden. Ondernemers die vinden dat voorbarig, maar een raadsbesluit is een raadsbesluit. Dus dat mag gewoon.
2: Ja, nou komt natuurlijk wel een nieuwe coalitie. Zou dat nog iets kunnen veranderen?
3: Nou, dat is maar zo de vraag. Kijk, er komt inderdaad wel een hele andere coalitie in Zoetermeer. En er wordt flink onderhandeld. GroenLinks,

0: PvdA, VVD, D66 en CDA schrijven aan een coalitieakkoord. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat daar iets in staat over het aanpassen van het fietsverbod. Maar ik denk dat die kans klein is. Toentertijd in februari werd dat verbod echt met een grote meerderheid aangenomen. Er was maar één partij, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, Zoetermeer Vooruit, die een andere slogan bedacht. Die zeiden: fietsen na 11 uur is duur. Maar ja, zij blijven oppositiepartij.
1: Ja, Annie Kentover, dank je wel.
0: Graag gedaan.

0: Clouseau. En daar gaat ze. Het is de doorbraak voor de band. In het voorjaar van 1990 in Nederland met de knappe zanger Koen Wouters. Ik moet heel eventjes iets toepasselijks... Het is trouwens nummer 331. Even iets toepasselijks starten.
1: Ja, de knappe zanger Koen Wouters. Bianca Damink.
2: Ja. Ik ken hem.
1: Ja, een van de stemmers, want er is ontzettend veel op gestemd natuurlijk op Der Gaat Ze. Maar één daarvan is degene die een katsfijn valt als Koen Wouters ook maar ziet of aan hem denkt. Wat gebeurde ook veel in de jaren 90, maar ook nog steeds nu, hè, Bianca? Want dat is toch wel de reden dat je op Clouseau stemt?
2: Nou, inderdaad, want het is natuurlijk bovenal een fantastische zanger met een hele mooie stem en een hartstikke goede band. Vergeet ook zijn broer niet, Chris Wouters, want die heeft ook natuurlijk een enorm aandeel in die club. Maar heel toevallig vind ik dat Koen Wouters er wel aardig uitziet. En dat helpt ook mee.
1: Ja, je hebt ze veel al live gezien. Komende zomer nog, hè?
2: Nou, inderdaad, want ze komen weer gelukkig weer naar Nederland. Een paar keer deze zomer zelfs. Maar ja, wat toch wel echt heel erg leuk is, is dat ze ook weer naar Den Haag komen. Naar het Zuiderparktheater. Sowieso echt een hele leuke locatie voor zulke mooie optredens en concerten. En ze komen niet één keer, maar gewoon twee keer. Want de eerste avond op 16 juli was al heel snel uitverkocht. Dus toen hebben ze er nog een avond aan vast kunnen plakken. En 17 juli staan ze er ook. En ze zijn al eerder geweest ook in het Zuiderparktheater. Toen ook twee avonden. En toen ben ik gewoon twee keer gegaan. Want ik dacht, ja, ik heb het nog niet zo heel goed gezien de eerste keer. Ik moest het goed in me op kunnen nemen. Ja, het gewoon tuurlijk. Twee keer gegaan. En het was ook echt fantastisch. Want ze zijn niet gewoon met z'n tweeën. Clouseau bestaat natuurlijk uit Koen en Chris. Maar ze hebben ook echt een enorme band mee. Al jaren ook dezelfde jongens en meiden. En die doen het ook ontzettend goed. Dus ze maken er echt een heel groot feest van altijd.
1: En sta je dan na afloop dan bij de artiestenuitgang van... toch in de hoop dat je nog een glimp van ze op kan vangen?
2: Ja, dat is een, wel een pijnlijk verhaal wat je nu aansnijdt.
1: Sorry.
2: Ik heb een keer inderdaad bij dat vorige optreden in het Zuiderparktheater... was er een kans om met ze op de foto te gaan. Nou, dus
1: dat wil
2: ik natuurlijk eigenlijk wel. Maar ik vind dat dan ook weer heel spannend en ik durf dat dan niet helemaal. Op dat moment zei de vriendin met wie ik was, die zei... ja, maar ik wil eigenlijk wel naar huis, want het moet nog fietsen. Het is al bijna donker. Dus toen zei ik, we gaan.
1: Ai.
2: Nou ja, daar heb ik echt nog iedere dag spijt van als haar op mijn hoofd... dat ik niet gewoon even ben blijven staan voor een fotootje...
0: En die vriendin toch wel de deur uit gedaan, hè, hoop ik.
2: Wat zei je?
0: Die vriendin toch wel de deur uit gedaan, hoop ik.
2: Die is er nog wel. Die mocht toch wel blijven na lange wikken en wegen. Maar het is toch wel echt dat ik nog steeds denk... waarom ben ik nou niet gewoon even blijven wachten? Desnoods teruggefietst. Maar dus ik hoop dat ik ooit nog een keer die kans krijg. Maar ik heb er een heel hard hoofd in.
1: Misschien deze zomer. Hè? Je weet maar nooit.
2: Proberen.
1: Ja.
0: Nou, je moet het gewoon doen, Bianca.
1: Ja,
0: ik vind
1: tuurlijk.
0: Het ook altijd heel eng, dat soort dingen. Maar ik heb van collega's en vrienden in twee gevallen een enorme duel gehad. En dat heeft mij toch met mijn twee meest favoriete zangeressen een foto opgeleverd.
2: Ja, dat is de Kim Wilde was dat toch, onder andere?
0: Onder andere, ja ik heb een enorm harem van de vrouw.
2: Maar ik moet een duw hebben.
0: Ja, nou, we gaan je duwen, Bianca. En wij duwen natuurlijk ook voor het dankjewel in de eeuwige roemlijst.
3: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, we zetten hem weer eventjes in zijn achteruit. Wat hebben we allemaal gehad? Op 340 John Denver, Take Me Home, Country Roads.
1: 339 The Bee Gees en Staying Alive.
0: 338 Frankie Goes to Hollywood en The Power of Love.
1: Morgen wordt fantastisch. Akta en de Munnik. Op 337 komt Frits Pits.
0: Ja, dat is wel de bedoeling.
1: Wordt fantastisch.
0: 336 Timmy Euro en Hurt.
1: Op 335 Elvis Presley en Wooden Heart.
0: 334 Common Linnets en het is hartstikke kalm geworden na die storm.
1: De Traveling Wilburys met Handle With Care op 333.
0: 332, de Trax en Wild Thing.
1: En Clouseau, je hoorde ze net, daar gaat ze. En daar gaat ook Bianca, dag. Op 331.
0: Ja, dag Bianca.
1: Doei.
2: Doei.
0: Doei.
3: De eeuwige roemlijst.
0: Ja, 330.

0: Even wegzwijmelen met Ronan Keating op 330, If Tomorrow Never Comes. Inge die vindt het een prachtig liefdesliedje. Een mooi verhaal. Deze zanger komt van Boyzone, een boyband. En ik vind het een prachtig nummer, schrijft ze erbij. Het is eigenlijk een nummer van de Amerikaanse countryster Garth Brooks. Die haalt er wel een nummer 1 mee in Amerika. Want dat lukt Ronan Keating niet. Daar blijft hij steken op plek 5.
1: Wij bevinden ons midden in de eeuwige roemlijst. Door jullie zelf samengesteld. Platen met een bloemetje of met een krul. En de krullen worden steeds groter. En de bloemetjes ook, sterker nog, van hand geschreven worden het inmiddels stickers. Daar zitten we eigenlijk al wel. Bijvoorbeeld bij Earth and Fire en Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Symfonische rock is erg populair in ons land aan het begin van de jaren 70, als Martin Bruin ongeveer 50 is. De Haagse formatie Earth and Fire maakt met producer Jaap Eggemond dan een reeks thema-albums. Eén daarvan is Atlantis. Dat is een spirituele trip over de opkomst en de ondergang van dat mythische rijk, geschreven door de tweeling, de broertjes Koers. En die kennen wij natuurlijk ook wel. Chris Koers natuurlijk ook. Zijn vrouw Marjorie Koers was onze regiogenoot in Frankrijk. Eerder dit jaar overleden. En wij hebben toen nog, het is vaak door ons gememoreerd, helemaal rond kunnen kijken in de muziekkamer van Chris Koers. En dat vonden wij een enorme bijzondere belevenis, omdat het eigenlijk was, Jorin, alsof hij gewoon zijn leven weer inliep. En of hij op elk moment daar gewoon weer achter het toetsenbord kon gaan zitten of de gitaar ter hand nam.
0: Ja, letterlijk. De bladmuziek die lag daar nog te zwerven, zeg maar. Het is gitaren in de hoek en zelfs gouden platen. Ook nog voor Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. Die hing gewoon nog aan de muur. Het was echt een beetje een Chris Koerts museum. Het was bijzonder om daar rond te lopen. Sowieso een prachtig huis.
1: Nou, zeker. Ze hebben fantastische dingen dus gemaakt.
0: Ook en
1: zeker,
0: een mooie vrouw.
1: Ook. Ja. Zeker dit Maybe Tomorrow, Maybe Tonight. In 1973 komt het op single uit. En het wordt dus ook een hele grote hit. Hier is 329.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen. Win leuke prijzen.
4: Kijk hoe je het doet op televisie.
5: Spreek je eigen jingle in.
6: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
7: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
8: Tot dan. En Martin Bruin is er ook bij.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: 8:58. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud Roemer, goedemorgen.
6: Hadi Tjeerts. Goedemorgen Martin.
7: Goedemorgen vriend.
6: En goedemorgen Jorinda.
8: Goedemorgen.
6: Maandag gaat een algeheel fietsverbod in de Dorpsstraat in Zoetermeer. De gemeenteraad besloot al in februari om de overlast van vooral fatbikes tegen te gaan. Verslaggever Aniek Enthoven.
9: Geen uitzonderingen, geen fietsen meer, ook duidelijk beleid. Niet dan wel en met koopzondag misschien niet. Nee, de burgemeester zei toen heel stellig, Michel Bezuijen, winkels open, is lopen.
6: Een aantal winkeliers en andere ondernemers in de Zoetermeerse Dorpsstraat dat niet blij is met het fietsverbod, heeft nog wel bezwaar gemaakt tegen het besluit. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hilbrandsplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt die zich bij de aanhouding verzette. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de aanleiding was voor de steekpartij in het Haagse volkstuinencomplex. Rondvaartbedrijven maken zich zorgen over nieuwe Europese regels. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten gaan halen en aan strengere eisen voldoen. De regels zijn op zich goed, maar schieten een beetje door, zegt Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer.
10: Vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan 1 schipper op te leiden die dan ook in 1 keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging.
6: De bedrijven die vaak draaien op de inzet van vrijwilligers zijn bang dat het door de nieuwe Europese regels moeilijker wordt om schippers te vinden en dat sommige rondvaarten verdwijnen. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag om 1:00. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt is officieel nog altijd niet bekend. Maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
11: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
6: Een startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je dit jaar €155 inschrijfgeld.
5: Het weer daarentegen is goedkoop. Jordi, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Tjeerd.
5: We zien het zonnetje, hoor.
12: Ja, dat blijft vandaag zo. Beetje bewolking misschien, maar dat mag nog geen naam hebben. Wend nog maar eventjes aan die zon. Want op een gegeven moment ga je daar weer een beetje van denken van het wordt weer minder. En dan hebben we toch weer vrij veel bewolking volgende week. Dus even wat minder ook voor de zonpanelen. Maar dan hebben we natuurlijk wel een prachtige periode gehad. Hè, zo moet je het ook zien. En het is nu al bijna 15 graden op sommige plaatsen. Vanmiddag ga ik daar 10 graden bij optellen. Dus dan zit je op 25, misschien plaatselijk wel 26 graden. En in het centrum van Den Haag wordt zelfs 27 graden verwacht. Dat is gewoon zomerweer, hè? Ja. Met volop zon, oostelijke bries. Dus geniet ervan.
5: En trekken we dit nou nog door? Want we gaan eigenlijk wel weer morgen echt een piekdag beleven.
12: Ja, morgen is nog wel even een piekdag, zou je kunnen zeggen. Vergelijkbaar met afgelopen dinsdag. De luchtvochtigheid wordt ook hoger. Dat is misschien een beetje jammer. En morgen vroeg is het ook wat milder aan de start van de dag, als ik je weer spreek, dan nu. Dan is het al 16 graden vlak voor zonsopkomst. En morgenmiddag, ja, denk ik 27 graden pal aan zee. 29, heel misschien 30 graden in het oosten van de regio. In het Groene Hart bijvoorbeeld. En ook in Gouda. En de wind die draait even naar het zuidoosten. Er komt er dus wat warmere lucht aan. En morgen in de loop van de dag draait hij naar west-zuidwest. En komt er een heel zwak front door. En er zijn berekeningen die ook bij ons al een bui berekenen. Later in de middag, begin van de avond. Maar dat is meer voor het zuidoosten en oosten. Waar dan ook een knetterbui kan voorkomen. Met onweer, plaatselijk ook hagel van 2 centimeter en windstoten. Code geel daar. Maar dat geldt niet voor Zuid-Holland, zeg ik er meteen bij. Morgen nog zonnige periode voor de rest, hoor. Maar ja, die luchtvochtigheid wordt hoger. Dan voelt die warmte toch drukkender aan. En in het weekend, dan wordt het minder warm. Misschien nog 25 graden net aan op zaterdag. Nog ruim 20 op zondag. Kan het inwaarts nog 23 graden worden. Nou, dat is wel zo lekker, denk ik. En zaterdag de meeste zonuren. Zondag wat meer bewolking. En ook een iets grotere kans op een enkele bui. Maar meer buien, ja, zo'n beetje vanaf dinsdag. Dan wordt het echt duidelijk onbestendiger.
5: Juist. Nou, dankjewel. We gaan eerst maar even pieken.
12: Ja.
5: En dan ga je ook al snel naar Tim Schaap natuurlijk bij de ANWB. We hebben Bianca Damink al gehad. Hoge ANWB-gehalte deze ochtend, Tim.
7: Ja, zeker. Ja, het houdt niet op met alle sterren. Ja, ja, onlangs ook Kees Kwaks, hè?
5: Kees Kwaks ook nog.
7: Ja, ja, vond ik toch een highlight.
5: Was
7: toch
5: ook bijzonder, hoor.
7: Zeker, sowieso. Nou jongens, inderdaad, de huidige staat van zijn op de wegen. Het is nog wel aardig druk in de regio. Vooral veel dagelijkse files, niet echt bijzonderheden. Maar goed, wel handig om te weten. Op de A4 naar Den Haag bijvoorbeeld vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ippenburg ongeveer een kwartiertje extra. Ook de A12 Den Haag-Utrecht staat er nog bij. Tussen Zevenhuizen en Reewijk. 5 kilometer, 15 minuten. De A12 dan naar Den Haag toe tussen Blijswijk en knooppunt Prins Klausplein. 9 kilometer en 10 minuten. En dan nog drukt op de N211 hoek van 100 richting Den Haag-Zuid. Ja, voor Intimie is dat uiteraard weer Wippeltelaan. Tussen Quinshul en het Wateringseveld 3 kilometer. De vertraging is ongeveer 10 minuten.
5: Tim, we mogen tot onze intieme kring rekenen. Dankjewel.
7: Zeker, graag gedaan. Tot zo.
6: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
5: 328.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Ja, wat jullie niet thuis hebben gehoord, maar wij hier wel in de studio, dat Martin weer luidkeels heeft meegezongen met Vrijgezel van Benny Nijman. Je bent echt aan het genieten van alle muziek die we draaien.
1: Ik vind het heerlijk. Het is jammer dat Jeert af en toe tussendoor komt, maar voor de rest
0: toch,
1: het is
0: hoer.
1: Geweldig.
0: 328, daar stond Benny Nijman op. Ook Ellen Alblas heeft erop gestemd, een bijzondere zanger. Jammer dat hij zo vroeg is overleden. Ja. Ik had ook de andere van Benny Nijman in de lijst gezet. Die staat op 130, dus even afwachten wanneer die wordt gedraaid. Een rasartiest die er niet meer is. En ook Jan Korf uit Den Haag heeft erop gestemd. Benny Nijman herinnert me aan mijn vrijgezellentijd. Als ik dat in een boek, als ik dat boek open, dan bevat het 700 pagina's.
2: Zo.
0: En niet alles is voor de oren van radioluisters bestemd.
2: Nou,
0: dus ik ben benieuwd wat je allemaal hebt meegemaakt. Maar hij wilde verder geen boek voor open doen.
2: Hmm.
0: Ja, nou, helaas. Nou, hij geniet wel van de lijst trouwens. We missen er weinig van.
2: Dan gaan we naar de sport. Curaçao bereidt zich voor op het WK. Dat doet de selectie van Dick Advocaat in Nederland. Gisteravond was er even tijd voor een bezoek aan Rotterdam, waar natuurlijk heel veel Antillianen wonen. En zij gaven de spelers van Curaçao een heel warm onthaal.
3: Oh ja, nou daar gaan we met die mooie foto, hè? Nou, dit leggen we sowieso vast. Historisch moment. Hij is mijn zoontje, de buren, familie, neven. Iedereen is mee, wat in mijn auto paste.
4: Iedereen in de auto geladen en nu op de foto met de grote baas.
3: Zeker weten, hè?
4: Met Dick Advocaat.
3: Yes!
2: Ja, over 2,5 week speelt Curaçao een eerste wedstrijd tegen Duitsland. En dat is leuk, daar heerst een goede sfeer. Martin Bruin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, vrienden.
2: Goedemorgen. Ja, ga je Curaçao ook wel een beetje volgen met Dick Advocaat?
1: Ja, ik vind het heerlijk. Kijk, die mensen zijn nog enthousiast dat ze een keer daar mee mogen doen.
2: Ja.
1: Ja, en ja, dat is gewoon heerlijk. En ja, ze zijn in principe natuurlijk allemaal kansloos, al die kleine landjes. Maar je weet nooit, een verrassing is niet uitgesloten.
2: Nee, nou, we moeten het maar zien. En al dat gedoe moeten we maar even achter ons laten.
1: Ja.
2: En over tot de orde van de dag. Laten we dan toch eerst even ook meteen verder gaan met het Nederlands elftal. Want bondscoach Ronald Koeman die heeft gisteren bekendgemaakt met welke spelers die het allemaal wil gaan doen. Daar zitten toch wat opvallende namen bij. Maarten de Roon bijvoorbeeld is misschien wel de opvallendste. Die middenvelder keert na 2 jaar terug in Oranje. Die was natuurlijk geblesseerd.
1: Ja.
2: Waardoor hij er de vorige keer niet bij was. We zijn eigenlijk verbaasd over dat hij ineens ook weer is opgeroepen. Of in ieder geval deel uitmaakt van de selectie.
1: Nee hoor, het is een uitstekende voetballer. Die kan je best heel hard nodig hebben. Dus wat dat betreft... Ik heb je net al in de voorbeschouwing gezegd tegen jou. Ik erger mij een beetje dood aan al die journalisten.
2: Ja, we zijn jezelf ook jarenlang heb je dat gedaan. Hè,
1: ja, maar kijk, Koeman heeft een bepaald systeem voor ogen. Waar hij mee wil gaan voetballen. Daar kiest hij zijn spelers voor. Ja, en al die journalisten en analisten, hoe je ze ook wil noemen... Die zijn met die niet eens. En Jantje hoorde, had Pietje erbij gewild. En Pietje had Klaasje erbij gewild. Dan hadden ze trainer moeten worden. Geen journalist. Klaar.
2: Ja, maar je hebt toch zelf heb jij dat toch ook allemaal jarenlang geroepen?
1: Ja, nee.
2: Jij wist ook dat het was de beste hoe het allemaal bij Adel Den Haag moest.
1: Ja, maar ik wist het zeker.
2: Ja.
0: Ja, het hoort er een beetje bij, toch? Zeker met zo'n persconferentie.
2: Ja. Nou, ik noem het toch even aanvaller Summerville. Dat is ook een verrassende naam.
1: Dat is ook een verrassende naam.
2: Die heeft nog nooit in Interland gespeeld.
1: Nee. Nou, ja.
2: Maar dat maakt niet uit.
1: Nee, dat wordt misschien de verrassing van het toernooi. Je weet maar nooit.
2: Hoe is het? Ik vind het leuk dat je nu ineens zo in de Harry Positivo bent. Maar je hebt de afgelopen weken heel erg geroepen dat je er een heel moeilijk gevoel allemaal over had.
1: Ja,
2: over,
1: dat blijf ik nog steeds zeggen. Ik denk dat wij sowieso de halve finale niet gaan halen. Maar dat is allemaal niet zo belangrijk. Ik bedoel, wij zullen moeten voetballen naar de kwaliteiten die we hebben.
2: En welke kwaliteiten hebben we dan? Waar staan we ongeveer?
1: Ik denk dat wij kwartfinale, dat ons maximum is. Ik bedoel, landen als Frankrijk en zo, ja, die zijn veel. En Duitsland, die zijn meer ervaren, zijn beter als Nederland. En daar moet je eigenlijk gewoon bij neerleggen.
0: Dat zegt Ronald Koeman zelf ook, hè, trouwens.
1: Ja.
0: Dat soort landen misschien wel nog een stap te ver zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
2: En je moet misschien ook wel realistisch zijn daarin, toch?
1: Vind ik ook.
2: Kijk je er wel weer naar uit? Begint een beetje zin in te krijgen?
1: Ja, nog 15 dagen. Dus,
2: ja, en dan ga je er lekker naar kijken. Ga je ook 's nachts kijken?
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja, alles volgen.
1: Alles volgen. Ik sla geen wedstrijd over.
2: Nou, we zullen er ongetwijfeld veel meer over horen tegen die tijd. Natuurlijk ook hier in West wordt wakker. Er is ook nog wel wat ander nieuws. We stappen. We gaan eerst eventjes de tenniscourt op.
1: Ja, want Jesper de Jong, ons jeugdige talent, heeft voor het eerst de derde ronde van Roland Garros bereikt. Dus wat dat betreft is dit een uitstekend tennis weekend.
2: Oh, nu toch ineens weer wel. Ja, ja, het is een prima tennisweekend. Het is donderdag, maar dat geeft verder allemaal helemaal niks. Dan gaan we ook nog eventjes de fiets op.
1: Gaan we de fiets op?
2: We gaan de fiets op, we gaan lekker wielrennen.
1: Ja, gisteren was een soort tussenetappetje. Ja. En Valgren wint de 17e etappe. Nou, de ploeg van Visma vond het allemaal best. Liet de vluchters heel vlug wegrijden. Hielden de afstand beperkt. En het was eigenlijk appeltje. En dat verwachten we vandaag ook weer. Maar vandaag hebben we wel een paar kilometer voor het einde een hele steile klim. Maar ik denk dat het grote werk gaat morgen en overmorgen gebeuren. Dan twee zware bergetappes.
2: In de Giro allemaal. Het is natuurlijk een rasaanvaller, die Valgren.
1: Ja, het is een rasaanvaller. Ja.
2: Ze werden toch wel een beetje verrast, ook volgens mij, door hem.
1: Ja.
2: Nou ja, dan hebben we heel blij nieuws te melden. Jij bent heel blij voor Scheveningen.
1: Ja, Scheveningen. Gisteren is de nacompetitie begonnen voor veel amateurs. Promotie- en degradatiewedstrijden. We hebben wat slecht nieuws. Lisse verliest met 2-0 van ADO 20. Ja, maar Scheveningen wiep met 1-0 uit bij Dongen. En dat is toch voor John Blok een heerlijk resultaat. Want ja, je weet, ik ben een enorme fan van John Blok. Een man die Scheveningen is. Zijn club altijd trouw is gebleven. Diverse aanbiedingen heeft afgeslagen. En ja, als er één ploeg in de divisie moet blijven, is het Scheveningen. Ja,
2: VVSB ook nog gelijk gespeeld tegen Maassluis. Lastige klus dus nu voor FC Lisse na die nederlaag. Het blijft allemaal hartstikke
1: slecht nieuws voor Kwik trouwens. Hè. Die verliezen met 1-4 thuis van echt.
2: Oeh, eentje.
1: Ja. Dat maak je niet meer goed.
2: Nee, dat maak je ook niet meer goed. Nee. Martin, ontzettend bedankt.
1: Ja, graag gedaan. En vriend, morgen kom ik niet, maar dan zien we elkaar even niet.
2: Nou, zaterdag, hè, de open dag.
1: Oh ja, dan zaterdag. Val ik je
2: nog wat. Nee, dus
1: kom
2: dan,
1: jij ook?
2: Ik kom ook en dan nemen we enig afscheid voor 3 maanden. Nou. Dus dat wordt dan wel wat. Tranen, zakdoeken bij de hand, mensen. Je kunt het live aanschouwen, dat moment. Ah. Ook, we zenden het uit op de open dag.
1: Ik dacht, je niet gewoon.
2: Nee, jawel.

0: Everybody Brothers and On the Wings of a Nightingale, 3:27. John Altena heeft erop gestemd. Werd in veel cafés gedraaid als ik binnenkwam in de jaren 80. Met name als John Altena binnenkwam, dan zetten ze dit op. En Arjan Egmond ook gestemd op. Bij de Everly Brothers hoorde ik dat voor het eerst thuis. Dit was ook echt een Everly Brothers sound, zo zegt hij. Hij werkte toen in Ridderkerk voor de lokale radio. Heeft het zelf meerdere keren gedraaid. Hij dacht, dit is uit de jaren 60. Dat snap ik wel heel erg, want dit komt uit de jaren 80. Maar het heeft een enorme jaren 60 sound. Dus wel helemaal eens, ook Arjan, met jou. Dan nu een belangrijk moment, hè?
1: Ja, want we hebben een weddenschap met z'n allen afgesproken. Hoe warm zou het gaan worden op woensdag 27 mei, gisteren dus. En ja, we begonnen daar een beetje... Nou, we hebben iets te hoog ingezet, ja. Wij dachten namelijk 30 graden.
0: Het leek een tropendag te worden, ja, maar dat was een dag eerder.
1: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk werd het 22,1 graden. Heeft Jordi Bloem vanmorgen vroeg al bekendgemaakt. En degene die daar het dichtst bij zat, is Diana van Tongeren. Die zat er namelijk 0,1 graad vanaf. Zij had 22. En dat betekent dat ze een mok heeft gewonnen. En ja, Erik Kooijman, jij bent zo ontzettend snel. Je bent er nu al bij er om hem te brengen.
2: Ja, ik dacht, ga maar gelijk brengen. Voor je het weet wordt het veel te warm. Je hebt er wel gevoel voor, hè, voor temperatuur.
3: Ja, het was gewoon per ongeluk. Ik denk, joh, 22.
2: Je hebt er heel goed gevoel voor.
3: ja, dat zeggen ze. Ja,
2: vandaag zei je al, het wordt 24,6.
3: Ja, dus laten we hopen dat het 24,6 is.
2: Ja, dan krijg je niet nog een mok, maar goed.
3: Nee hoor.
2: Ik vind het al mooi.
3: Ik heb een oude en een nieuwe.
2: Oké. Ik heb ook datzelfde gevoel, dat je voelt wat voor dag het wordt. En mijn kinderen vragen dan 's ochtends, wat voor weer wordt het? Een beetje met dank aan Huub Musée, want ja, die vertelt het me wel vaak. En dan weet ik het. Ik vind het toch wel prettig dat je weet wat voor weer het wordt of is.
3: Ja, zeker, zeker. Het is zeker prettig.
2: Diana, je bent aan het oppassen op Luigi. Luigi is 1, die zit de Teletubbies te kijken. Kijk je dan ook bewust mee?
3: Nee, ik kijk meer naar hem, hoe hij zich geniet.
2: Hij is de vijfde Teletubby.
3: Ja.
2: Maar ik heb dit heel lang niet gezien. Dat is al een tijdje geleden toen mijn kinderen klein waren. Ik ga even naar... even kijken, wat was je naam ook alweer?
4: Peter.
2: Wat vind jij ervan?
4: Mijn kinderen zijn er groot mee geworden. En ja, ik vond het vroeger ook altijd wel leuk. Ik keek vaak mee. Ja.
2: Ik vind het... Kijk, dat lijkt Louisje wel. Jezus. Nou, er komt weer een hele wereld bij me boven. Van de Teletubbieland, dat hele kaalgeschoren duinlandschap met groen gras. Dat zie je ook bij Noordwijkerhout.
0: Maar dat is een beetje jouw landschap.
2: Ja, daar hebben de damherten het helemaal kaal gefroten. Mooi zeg, hé. Nou, ik word er blij van. Er zijn ook allemaal liedjes. Weten jullie nog hoe ze allemaal heten? Uit je hoofd? Dorinda?
1: Tinky Winky, Dipsy, Lala en Po. Ja, ik heb ook veel gekeken vroeger.
2: Ja, precies. Nou, in één keer goed. Ja, en Po.
3: De gele is Lala. De paarse is Tinky Winky. Po is de rode. Even de...
1: Ja.
3: Wat is de groene?
1: Nou, dat is de
3: Lala.
1: Dipsy.
3: Ja.
2: Dipsy.
3: Oh, Dipsy. Ja, Dipsy. Ja, Lala had ik al. Dat was de gele. Ja, zie je
0: ik
3: wel.
0: Ben zo blij dat we het even doornemen vanmorgen. Ja, dat is toch
2: nou,
0: goed.
2: Even de basiskennis ja, weer. Oh, ze duiken weer naar beneden. Het gat in. Ze gaan weg. Doeg. Hoi, hoi.
1: Dag.
2: Ja, nou, ook zelfs zonder geluid, het is heerlijk.
0: Fijn.
2: Nou, even een kijkje in het kinderbrein en we zijn weer helemaal wakker.
3: Ja.
2: Luigi, goeiedag. Doei.
3: Hij zwaait ook.
0: Heb je de mok nou ook overhandigd al, Erik?
2: Ja, die staat al op de aanrecht.
0: Oh, wat goed. Die is al in gebruik gewoon.
2: Ik ben al heel snel.
0: Nou, ja. Heel fijn. De mok, hij is wel verdiend door Diana. Want zij voorspelde de temperatuur dus hartstikke goed over afgelopen woensdag. Erik, groetjes daar.
2: Ah, ja, nog een keer.
5: Nog een keer.
0: Drie zesentwintig.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
7: En eeuwige roem, den dat gewoon door, zometeen met cash, ook met cats. Nou, er zit van alles op. Nu het 9 uur regio-nieuws met Reinhard Roemer.
8: Bewoners van de Lookwatering in Den Hoorn hebben hun strijd tegen de gemeente gewonnen. Ze hoeven hun afvalcontainers voorlopig niet 300 meter verderop neer te zetten. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Midden-Delfland vernietigd. Volgens de gemeente zou een vuilniswagen zo'n 300 meter achteruit moeten rijden. Nieuwe Europese regels maken dat rondvaartbedrijven zoals Rondvaart Zoetermeer bezorgd zijn over hun toekomst. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. In de Zoetermeerse Dorpsstraat gaat maandag een algeheel fietsverbod in om overlast van met name fatbikes tegen te gaan. Een aantal winkeliers en andere ondernemers is niet blij met het fietsverbod en heeft nog wel bezwaar gemaakt. Meer regionieuws om 9:30, nu het overige nieuws.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
10: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen. En is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken. Vannacht in 2 aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
9: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
11: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetje zijn huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
9: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij de ANWB voor het verkeer, Tim Schaap.
12: De ochtendspits is nog altijd in volle gang, maar inmiddels al wel over zijn hoogste druktemoment heen. Wat opvalt is nog de A4 naar Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Den Haag-Ypenburg 10 minuten vertraging. Een heel stuk verderop op de A4 naar Amsterdam file, tussen knooppunt de Hoek en knooppunt de Nieuwemeer, 8 kilometer en 10 minuten. Dan de A12 Den Haag-Utrecht, tussen Gouda en Woerden 10 minuten oponthoud. En ook de andere kant op richting Den Haag file, tussen Bleiswijk en Nooddorp, varieert een beetje tussen de 5 en de 10 minuten.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
18: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
19: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
20: De eeuwige roemlijst.
21: Met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: Chai Coltrane op 3.25.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ik vind het zo'n lekker krachtig nummer en een bevrijdende tekst dat ik hem op mijn afscheid van het aardse graag gedraaid wil hebben. Ik wil ook geen steen op mijn hoofd. Ik zit nu lekker in de tuin met jullie op de achtergrond. Lekker hoor, zegt Gorny Brinkman, die dus Jorien op dit nummer heeft gestemd. Hè?
2: Die heeft er zeker op gestemd. Oma ook nog, die zegt vroeger. Ik ging naar de middelbare school.
0: En zo is het. En wie niet?
2: En toen hoorde ze waarschijnlijk Chai Coltrane. De rest van het verhaal heeft ons nooit bereikt. Ook Aad en Marijke die hebben er nog op gestemd. Ja, ik vind het heel erg mooi altijd. En het doet mij zelf persoonlijk denken aan de tijd dat ik naar de kerk ging met mijn ouders. Want het is natuurlijk een heel christelijk lied.
0: Ja?
2: En het is niet dat we dat nou met z'n allen dit uitschalden hoor, in de kerk. Maar toch heb ik het daar ook zeker wel eens een keer gehoord. Ja,
0: ja, en zo hebben we allemaal onze herinneringen. En dat is precies wat Eeuwige Roem eigenlijk is. Tot zaterdagmiddag 3 uur nog. Dan de apotheose bij Mr. Eeuwige Roem zelf. Patrick van Houten live te genieten op de open dag. Maar voor die tijd nog veel meer. Bijvoorbeeld deze dit uur.
1: Eeuwige Roem. And it burns, burns, burns. The rain.

0: Cats en Scarlet Ribbons. 3-24 in de eeuwige roemlijst. Kees Sponk uit Scheveningen, die kennen we wel. Die is blij vanmorgen. Noemt het mooie palingsound zoals je die niet meer hoort vanuit het vissersdorp. En Hans Bijard, hey, dat is een radiocollega van Midfiets, heeft ook gestemd. Hans, goedemorgen als je luistert. De Cats is een band die echt het geluid van die Volendamse palingsound weergeeft. Kortom, eeuwige roem uit het meest muzikale dorp van Nederland. En Lieda uit Pijnakker is er ook zeker van. Die zegt, ja, het is voor mij zeker eeuwige roem. Bij deze genoteerd, we geven het door. De Cats, ja, die horen natuurlijk zeker niet te ontbreken.
1: Uit ik wilde iets heel anders zeggen.
0: We hebben eigenlijk. Maar je mag het zeggen.
1: Ja, zou ik het gewoon zeggen?
0: Kan jij het
1: zeggen? Ja, het viel me op dat we drie C's achter elkaar hebben. We hebben eigenlijk CCC.
0: Ja, inderdaad.
1: Ja, Chai Coltrane, The Cats en ook dan nu Cash. En dan natuurlijk Johnny Cash.
0: Het zou een band kunnen zijn.
1: Dat zou een nummer kunnen zijn. Ja, CCC. Maar we draaien dan nummer. Ring of Fire. En Donneke Beljaars uit Voorburg, die heeft echt een leuk verhaal bij. En ik moest er al enorm om lachen toen ik het las. Wat leuk dat het de Eeuwige Roemlijst heeft gehaald. Ik heb hierop gestemd omdat mijn man Kees jarenlang een bandje had met onze zoons. En dat bandje heette dan Kees Cash en de Wanbetalers. En die zoons zijn ze blijkbaar de Wanbetalers. Daar moest ik erg om lachen. Dit nummer stond ook op hun repertoire en ze heeft een stukje meegestuurd. We kunnen even naar het begin dan van hun versie van Ring of Fire kunnen we luisteren.
0: Dit zijn Kees en de Wanbetalers?
1: Let vooral ook op de Wanbetalers. Ja.

0: Guus Meeuwis. En het is een nacht 3-22. Is opgestemd door ene Menno Tamming. De inspiratie voor Het is een nacht vindt Guus Meeuwis in een waar gebeurd verhaal. Hij beschrijft wat er in een hotel in Brugge gebeurde toen hij samen met zijn vriendin naar West-Vlaanderen ging voor een romantisch weekend. Met dit liedje wint hij het eerste AHC Studenten Songfestival op de ALSV Quintus in Leiden. Het levert hem ook een platencontract op en het is meteen ook het begin van de groep Guus Meeuwis en Vagant. En Vagant was dan weer het stamcafé van Guus en zijn vrienden. In 2001 kwam er een einde aan de groep toen Guus Meeuwis een solo-carrière wou uitbouwen. Een dikke nummer 1 is dit in 1995 en dat betekent ook de definitieve doorbraak voor Guus Meeuwis in ons land en trouwens ook in België.
1: Dan is het tijd voor 3, 2, 1. De Moody Blues. Op 321. Anneke heeft erop gestemd. Gewoon een heel lekker nummer. Zeker voor die tijd. En Anneke houdt denk ik van mannen met snorren. Daar komt nog bij, schrijft ze, dat voor zover ik het me goed herinner, het een stel appetijtelijke heren waren.
0: Oh ja. Ja, nou dat moet je dan nu op de radio even zelf bij verzinnen, Anneke.
2: Dit is de Eeuwige Roemlijst.
3: Met Tjeerd Spoor en Jorinda Teeuwen.

0: je door je gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
6: Het is 9:30. Goedemorgen allemaal. Dit is Radio West met de eeuwige roemlijst. En het regionieuws, dat krijg je van Reinoud Roemer. Reinoud, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Tjeerd. Bewoners van de Loopwatering in Den Hoorn hebben hun strijd tegen de gemeente gewonnen. Ze hoeven hun afvalcontainers voorlopig niet 300 meter verderop neer te zetten. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Midden-Delfland vernietigd. Volgens de gemeente zou de vuilniswagen zo'n 300 meter achteruit moeten rijden. En daarom werd besloten dat bewoners hun containers voortaan elders moesten aanbieden. Maar de Raad van State haalt daar nu dus een streep door. Volgens het hoogste rechtsorgaan heeft de gemeente onvoldoende aangetoond dat de situatie op de Loopwatering in Den Hoorn onveilig zou zijn. Maandag gaat een algeheel fietsverbod in de Dorpsstraat in Zoetermeer. De gemeenteraad besloot al in februari om de overlast van vooral fatbikes tegen te gaan. Je hoort verslaggever Aniek Endhoven.
8: Geen uitzonderingen, geen fietsen meer, ook duidelijk beleid. Niet dan wel en met koopzondag misschien niet. Nee, de burgemeester zei toen heel stellig, Michel Bezuijen, winkels open is lopen.
7: Een aantal winkeliers en andere ondernemers in de Zoetermeerse Dorpsstraat is niet blij met het fietsverbod en heeft daar nog bezwaar tegen aangetekend. Bij een steekpartij op een volkstuinencomplex aan het Hildebrandsplein in Den Haag is gisteravond iemand gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een ander kreeg een klap, maar raakte verder niet gewond. Agenten hebben een verdachte opgepakt. De inschrijving voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag begint vandaag om 1 uur vanmiddag. De organisatie verwacht zo'n 7000 inschrijvingen. Wat het parcours wordt is officieel nog niet bekend. Maar verslaggever en hardloper Lieve van Sloten heeft wel zo zijn vermoedens.
9: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strikken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin en lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen, eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC, zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
7: En de 19-jarige Yannick uit Katwijk is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland. Hij traint veel, staat vaak voor de camera en de spiegel, denk ik dan, en krijgt veel aandacht van vrouwen. Yannick moet nog wel wennen aan de titel mooiste man. Hij noemt het allemaal een beetje
10: onwerkelijk. Ik kon het werkelijk niet geloven. Vooral toen je daar stond. Dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen naar de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
7: En wat vindt de Katwijkse Yannick het mooiste aan zichzelf?
10: Ja, dat is natuurlijk altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Dat laat ik aan de mensen thuis over.
7: Op de website van Omroep West staat een bericht over Yannick met 1 of meer foto's. Dus dan kun je zelf een oordeel vellen over de looks van de 19-jarige Yannick.
6: En van de mooiste man naar de weerman, Jordi Bloem.
11: Vandaag is weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor de zon wordt het vanmiddag ongeveer 26 graden in de regio, met zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht is er een beetje bewolking, maar voor de rest zien we ook nog opklaringen. Met zwakke zuidoostenwind koelt het af tot 16 graden aan het einde van de nacht. En morgen gaat de temperatuur nog even pieken. Het kan hier of daar net 30 graden worden morgenmiddag. Vlak aan zee wat minder warm. Met een naar zuidwest draaiende wind in de loop van de dag. Matig. En morgen nog zonnige periode. En heel misschien later op de dag een plaatselijke bui.
6: En voor een buitengewoon professionele afronding van de ochtendspits is hier Tim Schaap bij de ANWB.
12: Oh, weet je het zeker?
6: Ja, dat weet ik wel. Ja, we zijn aan het afronden toch ook?
12: Ja, dat klopt. De A4 naar Amsterdam. Daar staat nog file tussen de Keteltunnel en het knooppunt Prinsloosplein bij Den Haag zelf. Ongeveer 10 minuten over 12 kilometer. De A12 staat er ook nog bij. Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug. 7 kilometer en een kwartiertje extra. Dat was het eigenlijk wel zo'n beetje. Had je het zo voor je gezien? Had je het professioneler gehoopt?
6: Er zijn maar weinig die je dit zo nadoen, Tim Schaap.
12: Dat is waar. Nou, dank u wel.
7: A12 kilometer. Ik zeg, doe ze point. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Als je ooit naar een concert bent geweest van Coldplay, dan heb je dit zeker meegelald. Want zelfs voor het optreden, voordat Coldplay überhaupt volgens mij in zo'n stadion is, dan is er al dat... Oh, ik kan het niet nadoen. Maar dat wordt dan al luidkeels meegezongen om een beetje de stemming erin te krijgen. Heeft ook Diana vastgedaan. Beste muziek ever. Ik ken een Diana die heel groot fan is van Coldplay. En dat is ze vast. En dat is de vrouw van onze hoofdredacteur, Henk Krel. Ik denk dat dit dezelfde Diana is.
1: En die ook... heeft ook Henk echt smaak bijgebracht, hè? Op
0: muziekgebied. Nou, zeker, ja. Peter, die reizen soms de halve wereld rond om bij zo'n concert te zijn. Koos Enthoven die heeft er ook nog op gestemd. Chris Martin. Heerlijk. En er is ook nog een Haags tintje aan dit nummer trouwens. Aan de videoclip. Er zijn namelijk twee clips. En eentje daarvan is gefilmd en geregisseerd door Hagenaar Anton Corbijn. En dat speelt zich ook in Den Haag af. Dan loopt hij hier rond als een koning met zo'n enorme mantel om. En dan zie je dus allemaal bijzondere plekjes uit Den Haag.
1: Toen waren we in Den Haag de koning te rijden.
0: Ja, zeker. Ja. Leuk om nog even te horen.
1: Jazeker. 3.19 na Moeskoei.

0: De eeuwige roemlijst.
1: Dit is Radio West.
2: Hebben van die wapperende voeten. Lopen altijd overal tegenop. Weet helemaal niet wat ze moeten.

0: riechel maar aan.
1: Nou, als je een radioprogramma maakt, heb je natuurlijk het voorrecht om mensen te ontmoeten die je normaal misschien nooit de hand zou schudden of waar je dan niet mee kan praten. Morgen komt, ik noem toevallig even iemand, Frits Spits. Dat is dan iemand die toch een hele grote indruk op je maakt als je die ontmoet, omdat die gewoon nog veel voor je heeft betekend. Maar ik moet zeggen, Paul van Vliet past ook wel echt in die rij als hij hier in de studio kwam. Meestal vielen alle vrouwelijke collega's helemaal stil als hij alleen maar goedemiddag had gezegd.
2: Ja, prachtige stem,
1: prachtige
2: inderdaad.
1: Stem,
2: ja.
1: Maar ook echt een man met zoveel mooie verhalen en rustig en relaxed. Ik heb ooit een uur lang met hem mogen praten en dat is mij een heel dierbaar radiouur. Dat hij over zijn hele leven vertelde, alles wat hij had meegemaakt en had beleefd. Het is echt wel een van de aardigste mensen uit deze hele business die ik eigenlijk ooit heb ontmoet in het echt.
2: Ja, ik werkte toen bij Den Haag FM, bij de buren, toen jij dat gesprek had. En toen vroeg ik aan hem, misschien meneer Van Vliet, zou ik u dan misschien ook een paar vragen mogen stellen voor Den Haag FM? En dat mocht toen en gingen hier helemaal uitgebreid zitten en uiteindelijk hebben we ook bijna nog een uur gezeten, denk ik. Ja, het zo aardig was hij om toch nog even de tijd vrij te maken.
1: Een
2: mooie herinnering. Hij heeft natuurlijk veel ook voor goede doelen betekend, zoals het UNICEF. Henny en Margaret die hebben erop gestemd. Ze zijn beide docent. De man is Frans-Nederlands docent. En Margaret Engels en Nederlands. En hebben samen de lijst ingevuld. Meisjes van 13, daar genieten we van. Als docent kennen we ze goed. In de eerste klas zijn het schatjes, maar daarna vaak katjes. Maar wel leuke katjes. We konden het vaak goed met ze vinden. Ja, en Paul van Vliet, een Hagenaar, dat speelt natuurlijk ook mee. Daarom hebben we erop gestemd. En Gina, die was zelf 13 toen ze het cassettebandje kreeg. Van haar oom, toen ze jarig was. Meisjes van 13, ja, dat was ze toen zelf.
1: En op 319 hoorden we ook nog Nana Mouskouri en Only Love. Eliane heeft erop gestemd. Was het lievelingsnummer van mijn bonusoma. En Elise Faber uit Zoetermeer. Het is het mooiste liedje, denk ik, van Nana Mouskouri. In 1985 maakten ze er een comeback mee in ons land. Dankzij een liedje eigenlijk uit 1979. Dat dan gebruikt wordt in de Amerikaanse miniserie Mistral's Daughter. Die serie wordt goed bekeken. En de Tros die reeks uitzendt, begint daarom dat nummer te draaien op de radio. Nou ja, een nummer 1 hit in ons land. En de rest zeggen we dan altijd. Is geschiedenis. Zo kan het gaan. Een soort hit op herhaling. 3:17.

0: à changer. Le poppies. En als een stoomlocomotief komen ze langzaam ten einde. Geschreven in de tijden van de Vietnamoorlog trouwens. En dan staat de wereld ook hartstikke in brand. En een platenbaas wil dan eigenlijk een protestliedje voor kinderen schrijven. Hij houdt audities in de voorsteden van Parijs om kinderen te vinden die het kunnen zingen. En uiteindelijk komen ze dus bij het kinderkoor, waaruit Le Poppies is voortgekomen. Le Poppies dus. En zingende kinderen doen het eigenlijk altijd hartstikke goed. En het klinkt ook in deze tijd nog actueel ook. Een nummer 1 hit uit 1971. Zijn ze nog steeds zijn waar we denken dat
1: Ja, we hebben er vanmorgen vroeger natuurlijk ook al gehoord.
0: Ik hoorde er lachen ook.
1: In het pakhuis van Sinterklaas. Want Angelique die is al stiekem als hulppiet al bezig met, met de Sint voor iedereen. Inzameling. Goedemorgen, Angelique.
2: Goedemorgen, Jorinde. En goedemorgen, Tjeerd.
0: Hallo.
1: Hebben jullie een beetje wat cadeaus kunnen aftroggelen van die ondernemers daar?
2: Ongelooflijk. Ja? Het is echt één groot succes geweest. Ja, echt hele leuke ondernemers. Sommigen die namen al spullen mee. En met anderen hebben we hele goede afspraken gemaakt dat zij binnenkort inzamelingsacties gaan houden of cadeaus komen doneren. Dus ja, helemaal blij mee.
0: Nou, dan ben je weer hartstikke goed bezig, Angelique. En heb je ook wel eventjes een uitje verdiend? We gaan wat doen.
2: Wij gaan, ja, dat je dit ooit uit mijn mond zou horen, dat is eigenlijk niet te geloven. Maar we gaan naar Noordwijk. Dat is niet zo speciaal. Maar wat gaan we doen? We gaan natuurlijk kijken naar het nationale elftal van Curaçao. Want die traint bij VVV SJC. Waar staat die afkorting voor, Tjeerd? Weet jij dat?
0: SJC, ik heb geen
2: idee. SJC, ik weet het ook niet.
0: Sociale Jongerenclub.
2: Maar in ieder geval, ze trainen daar.
0: Sterke jongensclub, kan ook.
2: Dat zou zeker kunnen. Vanmiddag...
1: Sint-Jeroensclub is het.
0: Natuurlijk, de Sint-Jeroensclub. Ja. Natuurlijk, in één keer goed.
2: Kijk, natuurlijk. Om 11 uur gaan ze starten. Van 11 tot 1 uur. En dat is nog niet genoeg, want vanavond zijn ze ook aan de slag. Dan beginnen ze om 17:45 tot 19:45. En dan kan je de Blue Wave, zoals in feite het team ook genoemd wordt, kan je in het echt kan je dat zien. En dat is ook nog gratis in het sportpark van SJC.
0: Nou,
2: zijn ze
0: leuk.
2: Gewoon geopend. Ja, en Dick Advocaat, die kunnen we dan waarschijnlijk ook nog aanschouwen.
0: Oh, zeker wel. Nou, Angelique, een mooie tip. Jij veel succes. Daar doe iedereen de groeten. Patrick van Houten, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Mister Eeuwige Roem zelf. Ja, ik hoef je niet te vragen wat je gaat doen.
3: We denderen gewoon door. Straks te beginnen bij 3:15. En tussen 10 en 12 in ieder geval 2 keer Queen.
0: Oh, kijk eens even. Hij is de koning te rijk, mensen. Jim Croce, dat is mooi om mee af te sluiten. Op 3:16. Ja, onder andere opgestemd door Carla, door Eliane. Dames, ga er maar eens even lekker voor zitten.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen? Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team! Dipje, 4 uur kuppensoep.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
9: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
11: Zo dadelijk in de eeuwige roemlijst een stadionklassiekeur die verbonden is aan Diego Maradona. 10 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Sommer.
12: Bewoners van de Lookwatering in Den Hoorn hebben hun strijd tegen de gemeente gewonnen. Ze hoeven hun afvalcontainers voorlopig niet 300 meter verderop neer te zetten. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Midden-Delftland vernietigd. Volgens de gemeente zou een vuilniswagen zo'n 300 meter achteruit moeten rijden en was dat onveilig. In de Zoetermeerse Dorpstraat gaat maandag een algeheel fietsverbod in om de overlast van vooral fatbikes tegen te gaan. Aantal winkeliers en andere ondernemers is niet blij met het fietsverbod en heeft er nog wel bezwaar tegen gemaakt. Meer regionieuws om 10:30, nu het overige nieuws.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt het vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Verkeersinformatie is er ook nog. Tim Schaap bij de ANWB.
2: De laatste loodjes van de ochtendspits. Het rijdt nog wat langzamer op de A4 Rotterdam-Den Haag tussen Delft en Den Haag-Ypenburg. 7 kilometer en 10 minuten. En dan de N210 Schoonover Rotterdam tussen Krimp aan den IJssel en de N219. 3 kilometer en een kwartier vertraging.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
15: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: De eeuwige roemlijst met Patrick van Houten.

0: Duitsland. Diego Maradona houdt een bal hoog op het ritme van de muziek. Dat is dan nog niet meteen op televisie, maar het wordt wel opgenomen door de Duitse zender ZDF. De Belgische sportcommentator Frank Raas van de BRT ziet de warming-up en vraagt die beelden op bij de ZDF, want die had ze nog niet uitgezonden. Raas maakt er dan van de beelden en de muziek een videomontage van, en die gaat uiteindelijk de hele wereld over. En aardig om te melden is nog dat Opus voor die wedstrijd live optrad in het stadion daar in München. Dus zo was de cirkel helemaal rond. Live is live van Opus aan het begin van een nieuw uur eeuwig Roemlijst op nummer 315. En wat fijn dat jullie aan het genieten zijn. Dat roep ik niet zomaar, maar dat merken we aan de reacties die hier binnenkomen. En laat ze ook vooral binnenkomen. Via WhatsApp 070-307-8080. En ook via de mail komen hier en daar wat reacties binnen. Wim Schuring bijvoorbeeld schrijft: petje af voor dit programma. Hier doen jullie een groot aantal luisteraars die op leeftijd zijn een groot plezier mee. En ik hoop ook de jongeren. Dit gaat naar de 60er en 70er jaren. Nou, we gaan echt alle decennia door, Wim. Nogmaals, al lof voor jullie, schrijft Wim. Dankjewel, dat is zeer lief dat je dat mailt. Maar we doen het met ontzettend veel plezier, want ook voor de makers is het een feestje. Luister maar naar wat er voorbij komt dit uur.
1: Eeuwige Roem. Zoek jezelf, moeder. Vind jezelf. Wees en blijf van in jezelf.
2: Eeuwige Roem.
0: Maar eerst Neil Diamond.
3: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Patrick van Houten.
4: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

Met 20 noteringen de groep die het vaakst voorbij komt deze week in de eeuwige rondlijst. Queen en Killer Queen, nummer 313. Ja, en het is niet voor niks natuurlijk dat ze zo gescoord hebben. Dan zijn ze dus hartstikke populair nog steeds bij de luisteraars van Radio West en terecht. En daarom gaan we volgende week een extra eerbetoon brengen aan Queen. Je hoort Queen volgende week extra vaak voorbij komen op Radio West. En je maakt ook nog eens een keer kans dus op die kaarten voor de musical We Will Rock You in Den Haag. Nou, reden genoeg om ook volgende week af te stemmen op deze zender. Ja, die Killer Queen, dat is toch echt wel er eentje waarin de klassieke elementen van een Queen-song samenkomen. Theatrale sound, gelaagde vocale harmonieën en het heel herkenbare stemgeluid van Freddie Mercury. En die gitaar van Brian May. De grap is wel dat juist Brian May zijn twijfels heeft bij het nummer. Hij vindt het eigenlijk niet zo passen bij Queen, omdat de band in 1974 nog meer in de hoek zit van de progressieve hard rock. Freddie Mercury heeft daar ooit eens over gezegd: ik wil met dit nummer zeggen dat gedistingueerde mensen ook prostituees kunnen zijn. Hij schrijft het namelijk over een high-class call girl. Ja, dan weet je wat hij bedoelt met die Killer Queen natuurlijk. Hè. Met deze plaat is mijn liefde voor Queen begonnen, zo zegt Kees Pronk op Scheveningen. En Hanneke laat via WhatsApp weten 070-307-8080. Goedemorgen, wat een heerlijke muziek. Het is alsof de geschiedenis van je leven voorbij komt. Inderdaad is muziek heel belangrijk bij alle gebeurtenissen. Ga zo door en hartelijke groeten van Hanneke uit Langeraar. Ja, zo is het nou eenmaal, want ja, bij welke gebeurtenis het dan ook is, of het je allereerste vakantie is met een vriendin, of het de allereerste liefde is, de ontmoeting met iemand die je dierbaar is, of misschien wel een afscheid, bij alles kan muziek een hartstikke grote rol spelen. En dit is 312.

Radio Westen, het geluid van Zuid-Holland. De keuze van de luisteraars van Radio Westen. Eerbetoon van een zoon aan zijn moeder. Een Fio Jeuclair van Michel Sardou op 311. Alles wat Frans is prima, zegt Marty uit Den Haag. Nou, dan hebben we er een plezier gedaan met deze notering. En van Frans naar Psalm 137 uit de Bijbel. Want daar schijnt dit muziekstuk op gebaseerd te zijn. Boney M op 310 op Radio Westen.

0: Anders over Night Flight to Venus van Bonnie M. The Rivers of Babylon op 310. En zo dadelijk in het regionieuws. Alphen aan de Rijn wil groeien naar 140.000 inwoners.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
3: Ah, chips.
2: Maak er een potje van. Want met

0: We starten goed. Buut, de bank die het een tikje anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Goedemorgen, dit is Radio West. Het is 11:50. Een overzicht van het regionieuws krijg je van Reinhard Gommer.
6: Goedemorgen, Patrick. Met ruim 20.000 inwoners wil de gemeente Alphen aan de Rijn in de komende jaren groeien om in het jaar 2040 uit te komen op 140.000 inwoners. Daarmee moet Alphen na Den Haag, Leiden en Zoetermeer de 4e grote stad van de regio worden. In het coalitieakkoord hebben Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 afgesproken hier in de komende 4 jaar een basis voor te leggen. Het gaat dus van bouwen van nieuwe woningen tot voldoende infrastructuur en genoeg voorzieningen in alle wijken van Alphen aan de Rijn. Bewoners van de Lookwatering in Den Hoorn hebben hun strijd tegen de gemeente gewonnen. Ze hoeven hun afvalcontainers voorlopig niet 300 meter verderop neer te zetten. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Midden-Delfland vernietigd. Volgens de gemeente zou de vuilniswagen zo'n 300 meter achteruit moeten rijden. En daarom werd besloten dat bewoners hun containers voortaan elders moesten aanbieden. Maar de Raad van State haalt daar nu dus een streep door. Volgens het hoogste rechtsorgaan heeft de gemeente onvoldoende aangetoond dat de situatie op de Lookwatering in Den Hoorn onveilig zou worden. Rondvaartbedrijven maken zich zorgen over nieuwe Europese regels. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen voldoen. De regels zijn op zich goed vanuit Europa, maar schieten een beetje door, zegt Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer.
7: Vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan 1 schipper op te leiden die dan ook in 1 keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging.
6: Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer. Eerder vanmorgen was hij te horen in West wordt wakker. En dat was te horen aan het muziekje eronder. De bedrijven die vaak draaien op de inzet van vrijwilligers zijn bang dat het door de nieuwe Europese regels moeilijker wordt om schippers te vinden en dat sommige rondvaarten helemaal verdwijnen.
5: En dan Jordi Bloem voor het weer.
8: Vandaag is weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor de zon wordt het vanmiddag ongeveer 26 graden in de regio, met zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht is er een beetje bewolking, maar voor de rest zien we ook nog opklaringen. Met zwakke zuidoostenwind koelt het af tot 16 graden aan het einde van de nacht. En morgen gaat de temperatuur nog even pieken. Het kan hier of daar net 30 graden worden morgenmiddag. Vlak aan zee wat minder warm. Met een naar zuidwest draaiende wind in de loop van de dag. Matig. En morgen nog zonnige periode. En heel misschien later op de dag een plaatselijke bui.
5: Verkeersinformatie krijg je van Tim Schaap bij de ANWB.
9: Het gaat goed op de wegen in de regio. Behalve dan op de A4 naar Amsterdam. Bij Hoofddorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken maar open. De vertraging is een kwartier vanaf Roelof Arendsveen.
6: Tim, dankjewel. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten, blijf dan luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
10: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. De eeuwige roemlijst.

Hemi's hoort er ook in. Aldus Aad van Rijn uit Rijswijk. Nou, dat is gelukt hoor. Twee keer trouwens. Want Forever and Ever van Demis Roussos vinden we hoger nog in de lijst. Maar My Friend the Wind op 309. En dan deze prachtige van Andrea Bocelli en Giorgia. Vivo per lei belandt dit jaar op 308. Vivo

0: Een van de 65 nieuwe noteringen dit jaar. Andrea Bocelli en Giorgia en Vivo Perlei. Ik leef voor haar. En die haar in de titel is in dit geval de muziek.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Ah, toepasselijker kan dat toch niet zijn in deze week. Gefeliciteerd trouwens aan Jolanda Molman uit Voorburg. Want zij heeft het voor elkaar gekregen om deze plaat in de eeuwige roemlijst te krijgen. Omdat ze ervoor zorgde dat in het spel Eeuwige Roem hij in één week tijd Eeuwige Roem bereikt. Nou, heb je goed gedaan. Even een overzicht van af de nummers 320. Coldplay stond daar met Viva La Vida. Nana Mouskouri en Only Love op 319. En Paul van Vliet met Meisjes van 13 op 318. Le Poppy op 317. Non, non, rien n'a changé. I'll Have to Say I Love You in een song. Jim Croce vonden we op 316. Opus, Life is Life, 315. En op 314, Neil Diamond en September Morn. Queen op 313, Killer Queen. 312 was Zoek Jezelf van het Simplistisch Verbond. En op 311 Michel Sardou en Une Fille au Jeu Clair. Bonnie M stond op 310, Rivers of Babylon. En Dennis Roesels op 309 met My Friend the Wind. Andrea Bocelli en Giorgia hadden we zojuist. En het zijn de moeite doen.

Een van de persoonlijke favorieten van ABBA-lid Benny Andersson. Hij schreef het samen met Björn Ulvaeus. Het gaat over een heel normaal meisje en daarom gaven ze Agneta de opdracht om het niet op haar best te zingen. Normaal probeert ze haar Zweedse accent een beetje te camoufleren. Dat doet ze op dit nummer veel minder. The Day Before You Came van ABBA. Grote hit uit 1982 en nummer 306 op de eeuwige roemlijst van dit jaar. Met de 9 noteringen van ABBA komen ze er toch een beetje bekaaid van af, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de Bee Gees, 11 stuks en Neil Diamond, 12 noteringen. Dus er kunnen nog wel wat liedjes van ABBA op de roemlijst. Meld ze maar aan via aandebak@omroepwest.nl. Een question van de Moody Blues op 307 daarvoor. Daarover zegt Koos Enthoven uit Kwintsheul, daar ben ik mee opgegroeid. En zo komen we tot nummer 305. The Tiger Tom werd hij wel genoemd in zijn thuisomgeving Wales. Tom Jones.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
10: Zoveel fijne klassiekers onderweg in het volgende uur van de Eeuwige Roemlijst. Straks een liedje gezongen door Sjors Kooijmans. 11 uur, eerst het nieuws uit de regio, Reinhard Sommer.
11: Alphen aan de Rijn wil de 4e grote stad in de regio worden. Na Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Met ruim 20.000 inwoners hoopt Alphen in de komende jaren te groeien om in het jaar 2040 uit te komen op 140.000 inwoners. De coalitiepartijen Nieuw Elan, CDA, Pro en D66 hebben daarover afspraken gemaakt. In de Zoetermeerse Dorpstraat gaat maandag een algeheel fietsverbod in om de overlast van vooral fatbikes tegen te gaan. Een aantal winkeliers en andere ondernemers is niet blij met het fietsverbod en heeft daar nog wel bezwaar tegen gemaakt. Bewoners van de Lookwatering in Den Hoorn hebben hun strijd tegen de gemeente gewonnen. Ze hoeven hun afvalcontainers voorlopig niet 300 meter verderop neer te zetten. De Raad van State heeft het besluit van de gemeente Midden-Delfland vernietigd. Meer regionieuws straks om 11:30, nu het andere nieuws.
12: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de 2e nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Verkeersinformatie, Tim Schaap bij de ANWB.
13: Door een ongeluk helaas nog best wel even file rijden op de A4 Den Haag-Amsterdam.
5: Vanaf Hoogmade tot aan Hoofddorp. Een file van 20 minuten en 9 kilometer. Er is één rijstrook dicht.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
15: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
16: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
17: De eeuwige roemlijst.

0: van het album No Promises, No Debt uit 1979. Een regel die ook uit dit nummer komt. Weekend Love, Golden Earring, gezongen door George Kooijmans.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Mede dankzij André Christ uit Leidschendam, Mark van Staveren uit Nieuw-Vennep en Claudia Bodemeijer uit Koog aan de Zaan op nummer 304 gekomen in de eeuwige roemlijst. Goed dat je erbij bent. Het is alweer de donderdag. En wat gaan we snel richting die nummer 1, zeg. De conclusie, de climax, de explosie. Die is aanstaande zaterdag tijdens de open dag van West. Daar ben je natuurlijk zeer welkom bij om daar live getuige van te zijn. Dat kan namelijk gewoon zaterdagmiddag tussen 2 en 3 hier. Buiten hebben wij een mooie set ingericht. En daar kan iedereen eromheen staan en er met zijn neus bovenop staan. Als je inderdaad plannen hebt om deze kant op te komen, laat dat dan even weten. Opendag, apenstaartje, omroepwest.nl. Opendag, apenstaartje, omroepwest.nl. En kom lekker met de fiets, want het is prachtig weer. Of gebruik anders de tram, want tram 15 stopt hier voor de deur bij West. Het is de eeuwige roemlijst met... wat een prachtige muziek weer dit uur. Ik kijk even op de Facebookpagina van Radio West, waar Corrie van Maastricht-Langendam zegt... Zo

Corrie van Maastricht-Langendam zegt... zo fijn om naar te luisteren. Annette Janssen Schoenmaker zegt... fijne muziek. En Manuela Stijnwegs merkt op... wat een heerlijke muziek. Thanks voor de heerlijke week. Al draaien jullie eigenlijk altijd wel mooie muziek. Maar als je dan hoort wat er straks nog voorbij komt... Eeuwige roem.

0: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

John Fogerty schrijft in 1970 een protestsong tegen de Vietnamoorlog. Who'll Stop the Rain, Creedence Clearwater Revival. Als 8 jaar later komt het op de soundtrack van een oorlogsfilm met in de hoofdrol Nick Nolte. Rolprent is gebaseerd op de roman Dog Soldiers en zo zou die ook eigenlijk heten. Maar als de makers de rechten kopen van Creedence Clearwater Revival, krijgt de film ook de naam Who'll Stop the Rain. In ons land wordt het in 1970 de allereerste nummer 1 hit voor CCR, Creedence Clearwater Revival. Waarover Koos zegt bij het stemmen, John Fogerty, werelds. Nou, dat is kernachtig geformuleerd, Koos. En daar kan ik het alleen maar mee eens zijn. Nummer 302 in de eeuwige roemlijst. En eentje hoger, een duet. Nou ja, we mogen wel zeggen een klassiek duet met hoofdletters geschreven. Want John Denver werkt samen met Placido Domingo.

Lina uit Pijnakker zegt hierover: dit is voor mij zeker eeuwige roem. En daar kunnen we ons van alles bij voorstellen. Sterker nog, Lina, je bent niet de enige die dat vindt. Want mede dankzij jou en al die andere stemmers komt deze van Placido Domingo en John Denver op 301 terecht in de eeuwige roemlijst. Radio West met zo dadelijk het regionieuws natuurlijk. Maar daarvoor een zanger die in 2021 overleed, maar van wie we nog steeds de muziek hebben. En ook die kunnen we natuurlijk een klassieker noemen. Hoe kan het ook anders? Op 300 Barry Ryan.

0: Geschreven door de tweelingbroer van Barry Ryan, Paul Ryan. Waarmee hij aanvankelijk een tweetal vormde op het toneel. Maar Paul kon niet zo goed tegen het sterrendom en de bekendheid en al die ellende. Dus die wilde gewoon lekker schrijven. En Barry Ryan zingen, Eloise op Radio West. Kreeg een mooie reactie van Monique via WhatsApp 070-307-8080. Die schrijft, naar dit liedje ben ik vernoemd. Toen kreeg ik dus kortsluiting, want ik dacht, Monique. En ze schrijft er gelukkig bij, maar de roepnaam is Monique geworden. Ah, vandaar. Oké, Monique Eloise. Ik vind het een mooie combinatie. Zo dadelijk verder met 299 Nederlandse muziek komt eraan.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Goedemorgen, dit is Radio West. De eeuwige roemlijst gaat zo dadelijk verder met Frank Boeien. Eerst het nieuws uit je eigen regio, Reinhard Roemer.
8: Alphen aan de Rijn wil de vierde grote stad in de regio worden na Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Met ruim 20.000 inwoners hoopt Alphen in de komende jaren te groeien om in het jaar 2040 uit te komen op 140.000 inwoners. Over het bouwen van nieuwe woningen, verbetering en uitbreiding van de infrastructuur en voldoende voorzieningen in alle wijken hebben coalitiepartijen CDA, PRO, Nieuw Elan en D66 afspraken gemaakt. Vanaf 1 uur vanmiddag kan iedereen die dat wil zich inschrijven voor de eerste editie van de Marathon van Den Haag. De organisatie houdt rekening met 7000 inschrijvingen. Wat het parcours precies wordt is officieel nog altijd niet bekend. Maar je hoort sportwethouder Hilbert Bredemeijer.
9: Het is nogal wat om een parcours vast te stellen. Hij moet ten eerste natuurlijk exact het aantal meters hebben. Wat 42,195 kilometer is een marathon. Dat moet exact kloppen. Maar het belangrijkste is natuurlijk, het moet veilig gebeuren. Dus de hulpdiensten moeten echt helemaal senang zijn met de route. De ziekenhuizen moeten toegankelijk blijven, et cetera.
8: Verslaggever en hardloper Liebe van Sloten denkt te weten hoe het parcours gaat lopen.
10: Ja, start in ieder geval op het Malieveld. Daar zullen al die lopers hun hardloopschoenen pakken, aandoen, veters strekken. En dan gaan ze naar verluid richting het Zuiderpark. Dan naar de gemeente Westland, waar ze Kwintsheul, Honslersdijk en Naaldwijk passeren. Vervolgens maken ze een lus richting Kijkduin. En lopen ze het laatste deel van de route via Scheveningen. Eigenlijk vergelijkbaar met het parcours van de CPC. Zo terug hier naar het Malieveld. En dan zit die 42 kilometer erop.
8: Startbewijs voor de marathon kost €90. Daar hoort een marathon-t-shirt bij. Die €90 is volgens de organisatie van de Marathon van Den Haag marktconform. Ter vergelijking, voor de Marathon van Rotterdam betaalde je eerder dit jaar €155 inschrijfgeld. De 19-jarige Yannick uit Katwijk is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland. Hij traint veel, staat vaak voor de camera en krijgt veel aandacht van vrouwen. Yannick moet nog wel wennen aan de titel mooiste man. Hij noemt het allemaal een beetje...
11: onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond. Dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen naar de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
8: En wat vindt de Katwijkse Yannick het mooiste aan zichzelf?
11: Ja, dat is natuurlijk altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Dat laat ik aan de mensen thuis over.
12: Nou, zo is het maar net. We gaan hem bekijken op omroepwest.nl. Want ik heb verder geen idee natuurlijk hoe de man eruit ziet. Maar dat kunnen we bekijken. Jordi Bloem die weet in ieder geval wel hoe het weer eruit ziet.
13: Vandaag is weer een hoogzomerse dag in de lente. Met veel ruimte voor de zon wordt het vanmiddag ongeveer 26 graden in de regio. Met zwakke tot matige oostelijke wind. Vanavond en vannacht is er een beetje bewolking, maar voor de rest zien we ook nog opklaringen. Met zwakke zuidoostenwind koelt het af tot 16 graden aan het einde van de nacht. En morgen gaat de temperatuur nog even pieken. Het kan hier of daar net 30 graden worden morgenmiddag. Vlak aan zee wat minder warm. Met een naar zuidwest draaiende wind in de loop van de dag. Matig. En morgen nog zonnige periode. En heel misschien later op de dag een plaatselijke bui.
8: Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Een boeie groep en Kronenburg Park op Radio West. Mede dankzij Willy Maartens uit Delft en Julia van Happen uit Rijswijk op nummer 299 uitgekomen. Betekent dat we er alweer 10 achter de rug hebben. Ik geef je even een overzicht vanaf de nummers 310. Boney M stond daar, Rivers of Babylon. Op 39 Demis Roussos en My Friend the Wind en Vivo Perlei van Andrea Bocelli en Georgia op 308. Voor het eerst dit jaar in de lijst. Question Moody Blues op 307. ABBA, The Day Before You Came op 306. En Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again op 305. 304, Golden Earring en Weekend Love. Sinead O'Connor's Nothing Compares to You op 303. Who'll Stop the Rain van Creedence Clearwater Revival op 302. En op 301 hadden we Placido Domingo en John Denver met Perhaps Love. Barry Ryan stond op 300, Eloise. En zojuist was op 299 de Frank Boeijen Groep. En hier is Queen. Let's go!

Simon & Garfunkel nemen het nummer op in 1968... toen de critici nog niet zo te spreken waren over de muziek van het duo. Och, hebben jullie toch ongelijk gehad, zeg, in de loop der jaren. En daarom verklaart Paul Simon in een interview ooit... dat hij zichzelf ziet als de bokser in dit nummer. De bokser van Simon & Garfunkel. Jan Haagman uit Blijswijk wordt er hartstikke blij van. En ook Jeannette uit Den Haag heeft er mede op gestemd. En deze Schotse groep stond op een verzamelcassette met aanstormend Schots talent in 1986. Met dit liedje, alleen toen heette het nog Home and Away. Uiteindelijk hebben ze het een andere titel gegeven en opgenomen op hun debuutalbum. Wet, Wet, Wet.

Robert Den Haag schrijft erover. Ik had alle LP's van deze Schotse band en heb ze meerdere keren zien optreden. Ik was een groot fan. Wet, Wet, Wet en Angel Eyes op nummer 296 in de eeuwige roemlijst. En Jim Croce kwamen we al tegen op 316 met I'll Have to Say I Love You in a Song eerder vanmorgen. Maar hij staat er nog een keer in met deze 295.

Nooit een hit geweest in Nederland, daar snap je toch helemaal niks van. Maar gelukkig staat hij wel in de eeuwige roemlijst. En hoe? 295, Jim Croce en Time in a Bottle. En over 294 schrijft Marco Eimerman uit Wateringen en uit Umeå, Zweden. Ze is de favoriet van mijn moeder. Mooie jeugdherinneringen aan leuke reizen. Dan heb ik het over deze van Elton John en Nikita. Staat op 294. En straks, ze staan al te trappelen, Bob en Menno Tamming samen. Want ja, die opening na 12, dat is een bijzondere plaat.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Creon kozijnen.
7: Mei telt volop feestdagen. Viert u binnenkort een jubileum of verjaardag? Maak van uw feest een tastbaar verschil voor patiënten. Vraag uw gasten niet om een cadeau, maar om een donatie voor het Zeldzame Ziektefonds. Zeldzame ziekten wachten namelijk niet. Met uw steun financieren wij direct en zonder omwegen levensbelangrijk onderzoek. Elke euro brengt ons dichter bij resultaat. Kijk op zzf.nl. Dank u wel.
8: Zometeen gaan we verder met die prachtige eeuwige roemlijst. Het is 12 uur, Radio West, het nieuws uit je regio. Dat krijg je van Bob Brinkman.
9: Op dit moment wordt het stadhuis in Den Haag ontruimd. Onze politiek verslaggever Lot van Bree is daar nu. Lot, goedemiddag. Wat weet en wat zie jij daar?
10: Nou, ik weet weinig, eigenlijk niks. Er zouden geruchten gaande zijn van iemand met een bomgordel, maar allemaal onbevestigd. Maar dat er iets aan de hand is hier, dat is wel duidelijk. Ik kwam bij toeval het stadhuis in. Ik kon nog gewoon de parkeergarage inrijden. Maar boven werd er al geroepen, iedereen het stadhuis uit. En hierboven op het Spuitplein, ja, daar staan mensen van het arrestatieteam met toch vrij grote vuurwapens. Die staan hier wel stil. Er zijn ook politiehonden overigens. Ze staan achter een lint. Er gebeurt verder niks. Dus het ziet er wel stil en ja, wellicht onder controle uit. Maar ook dat weet ik niet. Er is ook heel veel politie bij. Ik werd overigens ook ingehaald toen ik hier naartoe ging door een donkere wagen met zwaailichten. Maar verder lijkt het erop dat er gewacht wordt. Ik weet niet waarop. Er zijn heel veel mensen die zijn dus uit het stadhuis gehaald. Die staan hier nu op het Spuitplein achter de rood-witte linten. Waar er precies op gewacht wordt, dat weet ik niet. Maar nogmaals, dat er iets aan de hand is, dat is wel duidelijk.
9: Lot van Breda bij het stadhuis in Den Haag. Dankjewel. Als er meer bekend is, dan hoor je dat natuurlijk hier op Radio West. De politie Den Haag onderzoekt meerdere servers die onderdeel waren van een zogenoemd botnetwerk. Dat netwerk is vandaag offline gehaald en bestond uit tenminste 17 miljoen apparaten met schadelijke software. En in de Zoetermeerse Dorpstraat gaat vanaf aanstaande maandag een algeheel fietsverbod in om overlast van met name fatbikes tegen te gaan. Een aantal winkeliers is niet blij met het verbod en heeft bezwaar gemaakt. Zometeen over een half uurtje meer nieuws uit de regio. Nu het overige nieuws.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren, waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen, maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Alreine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
12: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
13: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
14: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
15: Michelle is 33 jaar oud. Vandaag zou ze willen dat het gisteren was. Niet omdat het toen mooi weer was of omdat ze een vrije dag had, maar omdat Michelle gisteren haar dochter nog zelf naar bed kon brengen. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl.
16: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.
8: Ja, we gaan verder met die prachtige lijst op weg naar de finale komende zaterdagmiddag. Hier live te volgen trouwens bij Radio West. En dat bedoel ik niet alleen op de radio, maar ook bij de studio van Radio West. Want we hebben de open dag dan. En dan kun je erbij zijn. Wie wordt de nummer 1 van die eeuwige roemlijst? Nou, daar zijn we nog niet, want we zijn aangekomen bij nummer 293. En je denkt misschien, ja, waarom ga je die niet draaien? Nou, Bob Brinkman, hallo. We hadden het net al even in het serieuze nieuws, is hier ook nog. Want ja, we beginnen, hoe toevallig, en het is echt toevallig, en ik vind het leuk dat ik er mag draaien, met het nummer waar jij ambassadeur van was.
9: En toch ben ik een beetje teleurgesteld. Ik vind het laag in de ranking, om heel eerlijk te zijn.
8: Ik zie het op je gezicht dat je teleurgesteld bent. Hoe verklaar je het, deze ranking?
9: Ik heb alles eraan gedaan. Dus ik weet niet zo goed. Ik ben teleurgesteld. Ik moet een showballet gaan afbellen voor aanstaande zaterdag en nu ook. Ik had René al van tevoren gesproken van, kun je ook zaterdag komen? Want nou, het zit er wel in, die nummer 1. Maar het blijkt niet zo te zijn. Dus hoe verklaar ik dat? Ja, ik heb er heel hard aan getrokken en toch is het niet gelukt. Dus dat is jammer.
8: Ja, en terwijl we hebben echt ons best gedaan. Want jij en ik hebben René Vroeger zelfs ook nog gebeld onlangs.
9: Een hele eigen versie van het nummer gemaakt. Nou. En meestal kondig ik de artiest aan met een zelfgeschreven gedicht. Maar ja, voor een man van zijn status dacht ik, daar kunnen we wel een schepje bovenop doen. Menno, dus bij deze.
17: Het

0: Ik weet niet of jullie in juni wat te doen hebben. Maar dit is bijna topperswaardig.
1: Oh, nou, ik ben toevallig 19 en 20 juni vrij. René.
2: Ja, ik ook dus, nu. Ja.
0: Wow. Ik heb ze slechte gehoord.
2: Ja, dit was een paar weken geleden. Ja.
3: En René Vroger, ik weet niet of je luistert. Ik heb geen mailtje meer gehad. Ik ben nog steeds vrij 19 en 20 juni. En ik hou ze ook maar gewoon vrij. Hey,
4: ik denk toch dat mede namens jouw enthousiasme over dit nummer... Die er zo hoog is geëindigd. Want ja, het is toch 293 van de 860 titels.
3: Ja, daarom. Het is over de helft. Ik ben er heel tevreden mee. René Vroger, this is the moment.
5: Dank dat u aanwezig wil zijn bij het mooiste moment uit mijn leven.

0: Ja, René Verhoger en onze eigen Bob Brinkman was ambassadeur van dit nummer 293.
1: De Eeuwige Roemlijst.
0: Nogmaals welkom bij dit uur, de Eeuwige Roemlijst. We gaan er tegenaan, tot 2 uur, ik althans. En daarna gaan we vrolijk verder natuurlijk nog met Paul en Bas de hele dag. Tot 7 uur, jouw favoriete platen. Want nogmaals, het is jullie lijst. Onder andere deze komen nog langs. Eeuwige Roemlijst.

Ja, mooi. Mooie platen komen eraan. En ja, dit is ook een mooie van Rita Hovink. Laat maar alleen. Verscheen in 1981. Overleed in 1979 op 35-jarige leeftijd. Maar dit nummer werd daarna nog een hit.

Ja, het zou je niet verbazen dat deze melodie uit Italië komt. Italiaans liedje van Patti Pravo. Die had er een hit mee. Pazza Idea heet het dan. Maar ja, als Gerrit en Braber dan daarmee aan de haal gaat. Die heeft geweldige nummers geschreven. Ook voor Connie van der Bos en Cornelis Vreeswijk. Ja, en Kees Schramer van het Klein Orkest die produceert het liedje. Dan wordt het een grote hit. In 76 dus voor Rita Hovink. Ze overlijdt 3 jaar later op 35-jarige leeftijd. En na haar dood komt er dan een compilatiealbum uit. Met haar beste nummers erop. En daarom wordt het in 81 nog eens een keer een bescheiden hit. Deze Laat Me Alleen op nummer 292. Op 291 vinden we een nummer dat ik eergisteren ook al draaide. Maar dan in de versie van Eva Cassidy. Zij heeft Fields of Gold van Sting gecoverd. En dat werd een grote hit voor haar. Ja, in de jaren 90 koopt zanger Sting een nieuw huis in het Engelse graafschap Wiltshire. Het wordt omringd door gouden velden van gerst. En dat uitzicht, dat is de inspiratie voor Fields of Gold. Het is een echt liefdesliedje van Sting. Op nummer 291 in de eeuwige roemlijst.

0: Nummer 290 in de Eeuwengroenlijst is voor de harde gitaren van Status Quo. Roll Over, Lay Down. Tom van Ravensberg uit Voorschoten. Evelien Wijnberg uit Kortgene. Uit Quins Hul kwam ook een stem van Jack Berghout. Xandra Rienks uit Alphen aan de Rijn. En ook Jan Korstemans uit Merksem in België. Ze stemden allemaal op Status Quo. Dan gaan we naar de volgende. En die komt uit ons eigen land. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Ze ontmoeten elkaar tijdens het spelletjesprogramma Sterrenslag van de AVRO. En dan begint een lange vriendschap. En in 1995 nemen ze een cover op van het Italiaanse Vivere van Andrea Bocelli en Gerardina Trovato. Zonder jou. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. 289.
1: Bijna altijd ruzie met elkaar.

0: Ja, mooi. We spraken ze allebei in Menno in de Middag onlangs. Simone Kleinsma en Paul de Leeuw. Prachtig duet. Zonder jou. We gaan straks verder met de Eeuwige Roemlijst. Dan met Simon & Garfunkel. Maar eerst zometeen het weer en het laatste nieuws. En dan ook natuurlijk het laatste nieuws vanuit het Haagse stadhuis. Dat ontruimd werd een half uur geleden. Er is inmiddels iemand aangehouden. Straks Bob Brinkman hier en Lot van Bree vanaf het stadhuis. Met het laatste nieuws daarover.
1: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke

0: Vries verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
3: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmus-mc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
8: Het is 2:30. Radio West en het nieuws uit de regio. Dat krijg je van Bob Brinkman.
9: Goedemiddag, Menno. Het stadhuis in het centrum van Den Haag is vanmiddag ontruimd vanwege een verdachte situatie. Wat er precies aan de hand is, dat is op dit moment nog niet bekend. Wel is bekend dat er iemand is aangehouden. Politiek verslaggever Lot van Breek kwam net aan bij het gemeentehuis toen de ontruiming begon. Lot, goedemiddag. Wat is de situatie daar nu?
10: Dat het Spuitplein weer vrijgegeven is, het stadhuis alleen nog niet. Dus er was eventjes wat verwarring. Maar het is inderdaad rond 11:45 werd er een alarm geslagen om een verdachte situatie. Vervolgens is heel het stadhuis ontruimd. Toen ik hier aankwam stond een arrestatieteam, zwaar bewapend arrestatieteam. Het leek rustig op dat moment, maar ze bereiden een soort van inval voor om het stadhuis binnen te gaan. Nou, dat gebeurde uiteindelijk met een groep van die zwaar bewapende figuren. Die zijn naar binnen gegaan. En vervolgens 10 minuten later, ongeveer misschien 5 minuten later, kwamen ze met iemand naar buiten. Een ontklede man, niet helemaal ontkleed, op een onderbroek na en geblinddoekt. En geboeid uiteraard. Die werd naar buiten geleid en in de politiewagen gezet en afgevoerd. Het gebeurde allemaal vrij rustig. Het bleef ook vrij rustig, maar dat het een hele verdachte en heftige situatie was, dat is wel duidelijk.
9: Dat blijkt inderdaad uit de inzet daar deze ochtend en middag. Er is dus iemand aangehouden daar in het centrum van Den Haag bij dat stadhuis. Volgens een politiewoordvoerder zijn er zover bekend geen gewonden. Openbaar vervoer in de richting van het centrum is op dit moment stilgelegd. Politiek verslaggever Lot van Bree hoorde je. Lot, dankjewel.
8: En er is een live blog op omroepwest.nl in de gratis Omroep West app. Daar vind je ook het laatste nieuws.
9: Ander nieuws dan nog. Rondvaartbedrijven maken zich zorgen over nieuwe Europese regels. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten gaan halen en aan strengere eisen gaan voldoen. De regels zijn op zich goed, maar schieten een beetje door. Dat zegt Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer.
8: Oh, ik zit volgens mij in wat anders. Wacht eventjes hoor. Oh ja, nee, ik zat nog bij het fietsverbod in Zoetermeer, maar we gaan de rondvaart doen.
11: Vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan 1 schipper op te leiden die dan ook in 1 keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging. Ja,
8: door het muziekje lijkt er helemaal geen probleem te zijn met rondvaartboten.
9: Het is
8: heel gezellig.
9: Ja, alsof je op een rondvaartboot zat.
8: Eigenlijk moeten we onder al het nieuws voortaan dit muziekje zetten. Ja. Dan valt het allemaal wel mee.
9: Alsof er niks aan de hand is.
8: Zo is het.
9: Wat heerlijk rustgevend zou dat zijn.
8: Ja.
9: De bedrijven die vaak draaien op de inzet van vrijwilligers zijn bang dat door de nieuwe Europese regels het moeilijker wordt om schippers te gaan vinden, met als mogelijk gevolg dat rondvaarten dan zullen verdwijnen.
8: Ja, we hebben altijd een jingle voor Jordi Bloem. Ben ik vergeten klaar te zetten. Kun je even boem boem doen?
9: Boem. boom, boom, boom, boom. Het is weer mijn Jordy Bloem. Hé, hey, Jor, niet doorheen lachen. Hé, hey, Jor, wat wordt het weer nou? Warm of juist ijskoud?
8: Jordy Bloem, goedemiddag.
12: Geweldig, het lijkt wel het origineel. Goedemiddag.
8: Ja, het is het origineel, dit.
12: Toch, natuurlijk.
8: De plukversie is dit. Ja. Jordy, het weer. Het ziet er fantastisch uit vandaag, hè?
12: Ja, oké. Okay. Ja, het ziet er geweldig uit. Het is 22 graden alweer op veel plekken. Ook in Boskoop alweer, zo'n lekker. En wordt in de loop van de middag wordt die zomerse 25 graden weer gehaald. 25, heel misschien 26 graden. Met een oost-noordoostenwind, of oost-zuidoost, oostelijk. Droge lucht wordt er aangevoerd, volop zon. Nou, vanavond en vannacht is er ook weinig bewolking. En dan wordt het wat minder fris dan afgelopen nacht. Ik denk aan een graad of 16. En de wind stelt weinig voor. En ook morgen, en Bob gaat gewoon lekker door, hoor ik. Heerlijk, mooi achtergrondmuziekje ook. Ik word er helemaal zen van. En morgen, dan gaat de temperatuur weer even pieken, Menno. Dan wordt het denk ik weer even 30 graden morgenmiddag. Later in de middag koelt het wat af. Het eerst op de stranden met een windje van zee uit het zuidwesten of westen. En dan is het misschien een beetje opletten, want dan zou er ook bij ons een regen- of onweersbui kunnen ontstaan. Maar de grootste kans is meer voor het oosten en zuiden weggelegd. Vandaar ook code geel van het KNMI voor die streken. Bij ons nog niet, maar goed, dat houden we natuurlijk in de gaten. En dan vanaf het weekend wordt het sowieso allemaal wat minder ruimte voor de zon. Ik denk dat het zaterdag nog wel gaat. En vooral vanaf zondag wordt de kans op een paar regen- en onweersbuien groter. Maar maandag lijkt bijvoorbeeld weer een wat mindere kans op regen te brengen. Dus het gaat wat op en af voorlopig.
8: Nou, mooi, Jordy. Ja, we moeten nog 4 platen wegdraaien voor 1 uur. Dus over een uurtje horen we meer
12: ben
8: van
12: ik
8: jou.
12: Ja,
8: oké,
12: okay,
8: tot dan.
9: En tot zover het uitgebreide regio-nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Ze waren eigenlijk helemaal niet gewend van Wham, hè? Dat altijd een beetje vrolijke liedjes maakte. Maar dit liedje had toch wat zware tekst, hè? Gaat over een relatie die niet lekker loopt. George Michael die heeft het geschreven. En het gaat over een man die voelt alsof hij vastzit in een huwelijk. Er is een baby onderweg. Ja, en die voelt dat hij niet meer terug kan. En als je nog dat oude singeltje hebt van die enorme kersthit van Wham uit 1984, Last Christmas. Als je dat singeltje hebt en je draait hem om, dubbele A-kant was het, dan hoor je dit nummer Everything She Wants. We gaan naar 286 in de eeuwige roemlijst. En daar vinden we Olivia Newton-John natuurlijk. Met Hopelessly Devoted to You. Ja, dat was een ballad die moest wel. Want ze waren halverwege al de film Grease met de opnames. En toen bleek, er was toch echt in het contract opgenomen dat Olivia Newton-John een solo nummer moest zingen in die musical. Dus werd heel snel dit nummer afgemaakt. En het werd een enorme hit. Een gigantische nummer 1 hit, ook in ons land. Hopelessly Devoted to You.

uit die geweldige film Grease. Olivia Newton-John. En ja, dan schrik je toch alweer dat het alweer bijna 4 jaar geleden is dat ze overleed op 73-jarige leeftijd. Hé, hey, daar is hij weer, George Michael. Net hoorde hem al in Wham, maar nu met Elton John samen. Op nummer 285 natuurlijk uit Live Aid in 1985, hè, toen ze dit ook al zongen. Don't let the sun go down on me.

Ja, geweldige plaat uit 1985, Live Aid. Maar in 1991 wordt het een nummer 1 hit in ons land voor George Michael en Elton John. Don't Let the Sun Go Down on Me. Maria Swinkels uit Den Haag, Mario van der Spek uit Zoetermeer. Ook uit Zeeuws-Vlaanderen een stem voor deze plaat van Gina Hartenveld. En Geer Slootweg uit Den Haag die zegt, ja, die mag niet ontbreken in deze lijst. Nou, bij deze. Goed, we gaan tot besluit van dit uur. En zometeen komen we terug met onder andere aan het begin Barbra Streisand en Barry Gibb. Maar tot besluit van dit uur, ja, een plaat, als ik die hoor, dan is voor mij echt de zomer begonnen. Het is Otis Redding met The Duck of the Bay. En dat is wel een treurig verhaal ook. We gaan naar 1967. Otis Redding is op de toppen van zijn kunnen. En samen met zijn band is hij volop nieuwe muziek aan het opnemen. En ze stappen het vliegtuig in, hij en zijn band, op weg naar een optreden. Maar dat loopt verkeerd af. In Amerika, de band stort neer. Het ongeluk gebeurt 2 dagen na de opnames van Sitting on the Dock of the Bay. Het nummer wordt een maand later postuum uitgebracht als single. Ja, maar goed, als Otis Redding dit nummer schrijft en opneemt, samen trouwens met zijn gitarist Steve de Colonel Cropper, dan is er nog geen refrein. Het nummer was gewoon nog niet af. Dus Otis, die heeft het later af te maken, wel aan het einde even gefloten. Een beetje het einde van de opname heeft hij even een stukje gefloten van, jongens, hier moet straks dat stukje refrein nog komen. Nou goed, de kans een einde in te zingen zou er dus nooit komen door dat vliegtuigongeluk. Dus het laatste geluid wat we ooit van Otis Redding horen is ook daadwerkelijk het laatste stukje van deze single. Prachtige plaat die echt bij de zomer past. Op nummer 284, Otis Redding, Duck of the Bay. Sit.

0: vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst. Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West. De eeuwige roemlijst. De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
7: Maak gezond leven goedkoper en makkelijker voor ieder kind. Steun je deze oproep van 23 gezondheidsfondsen? Ga naar gezondegeneratie.nl en teken onze oproep.
8: Zometeen het vervolg van de eeuwige roemlijst. Het is 1 uur, Radio West en het nieuws uit de regio, dat krijg je van Bob Ringman.
9: Het stadhuis van Den Haag is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Er is hierbij iemand aangehouden. Die werd in zijn onderbroek en op zijn sokken naar buiten begeleid door zwaar bewapende agenten. Wat precies de aanleiding is geweest voor de ontruiming en de aanhouding is op dit moment niet bekend. Het stadhuis is weer vrijgegeven. Duikers van het arrestatieteam hebben vanochtend de sloot langs de Hulweg in Kwintsheul doorzocht. Hier kwam vorige maand een vrouw uit het Westlandse dorp om het leven bij een ongeluk. De zoektocht in het water heeft te maken met dit fatale ongeluk. Dat bevestigt een politiewoordvoerder. En de politie in Den Haag onderzoekt meerdere servers die onderdeel waren van een crimineel netwerk. Dat netwerk is vandaag offline gehaald en bestond uit tenminste 17 miljoen apparaten met schadelijke software. Meer regionieuws hoor je om 1:30. Nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt daar nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Leiden in Alfa aan de Rijn.
14: De eeuwige roemlijst met Menno Tamming.

0: Het is 1980. Als Barry Gibb zijn broer zo'n beetje zat is, die zegt, nou, ga even wat anders doen hoor. Ik heb wel zin om iets voor iemand anders te doen. En toen zag hij opeens Barbara lopen. Hé, Barbara, zegt hij. Barbara Streisand, kan ik niet wat voor jou maken? En dat deed hij. Hij schrijft en produceert het album Guilty, waar dus dit nummer ook vandaan komt, in 1980. En dat was niet onverdienstelijk. 20 miljoen keer ging het album over de toonbank. Ja, en
1: de eeuwige roemlijst.
0: Met daarmee Barbara's best verkochte album. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst. We zijn dus aangekomen bij 282. Gaan we zo meteen horen, maar deze komen ook langs.
1: Eeuwige roem. Eeuwige roem.
2: And you can tell everybody this is your song.
1: Eeuwige roem.
0: De lijst gaat weer alle kanten op, hoor. Wordt mooi dit uur ook. Deze is ook mooi, van John Denver. Dit is Leaving on a Jet Plane.

John Denver, leaving on a jet plane. Ja, het wrang is dat hij zelf omkwam, hè, bij een vliegtuigcrash in 1997. Toen was hij pas 53 jaar. Goed, dan naar de volgende. En die werd veelvuldig aangevraagd. Onder andere door Peter Duffet uit Zoetermeer. Marlene Vianen uit Gouda. Helga uit Den Haag. Gloria Gaynor, I Will Survive. Ja, het oorspronkelijk uitzet, hoor je vaker, hè, bij hits. Wordt hij uitgebracht als B-kant van Gloria Gaynor's single Substitute. Maar ja, DJ's ontdekken het nummer en beginnen het heel veel te draaien. Het wordt een enorme wereldwijde hit. In 1980 wordt het ook bekroond met een Grammy. En heel veel gecoverd natuurlijk. Want ja, wij kennen het hier in Nederland natuurlijk ook van de Hermes House Band, hè? Ja. Ja. Zeker, zo kennen we het hier ook. En vooral in Rotterdam natuurlijk. Maar het gaat om het origineel nu. Op nummer 281. Een discoklapper van Gloria Gaynor.

0: Gloria Gaynor en I Will Survive. Ja, ruim een uur geleden werd het Haagse stadhuis ontruimd. Je hebt het allemaal hier live kunnen horen op Radio West. Er is nog wat informatie over de man die is aangehouden. Want inmiddels is het weer rustig en veilig. Al het personeel is weer naar binnen. De man die vanmiddag is aangehouden na de verdachte situatie bij dat stadhuis in Den Haag, zei dat hij een bom bij zich had. Dat meldt de politie nu. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Hij is uiteraard aangehouden. En zometeen over een kwartier het laatste nieuws nog, ook daarover. In het regionieuws met Bob Brinkman.
1: Ja. De eeuwige roemlijst.
0: En je kunt het ook allemaal volgen op omroepwest.nl en in de Omroep West app natuurlijk het laatste nieuws. We zijn weer toegekomen aan een overzicht van de platen die we het laatste uur zo'n beetje gedraaid hebben tot en met nu. René Vroger vonden we op 293 met This is the Moment. Rita Hovink, prachtige plaat op 292. Laat me alleen. Fields of Gold, Sting, 291. En op 290 de gitaren van Status Quo in Roll Over, Lay Down. Paul de Leeuw en Simone Kleinsma bezetten de 289ste plaats van de eeuwige roemlijst met Zonder Jou. El Condor Pasa, Simon & Garfunkel op 288. Wham, 287 met Everything She Wants. Olivia Newton-John uit Greece staat op 286 met Hopelessly Devoted to You en Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John op 285. Ja, dat prachtige zomerse The Duck of the Bay met dat verhaal daarbij over Otis Redding op 284. En het duet tussen Barbra Streisand en Barry Gibb, je hoorde hem net aan het begin van dit uur met Guilty op 283. John Denver, Leaving on a Jet Plane op 282. En Gloria Gaynor, 281. I Will Survive. Op 289 vinden we Mighty en Byron Lee Spiro en Only.

Ja, en dan te bedenken dat dit eigenlijk een uptempo nummer was. Maar pas toen ze dachten van, hé, in de studio, dat kan ook een ballad zijn. Oh. Werd het een grote hit in 1969 internationaal. En in 1977, toen de single opnieuw werd uitgebracht, scoorde het in ons land. Only a Fool. Dan gaan we naar een plaats. Daar kun je eens even rustig bij onderuit gaan zitten, want het duurt heel lang. Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Ja, een iconische plaat natuurlijk. En er gaan nog steeds, sinds het verschijnen van die plaat, hardnekkige geruchten van dat Led Zeppelin in het middelste gedeelte van dit nummer een geheime satanische boodschap heeft opgenomen die alleen te horen zou zijn als je dat stukje achterstevoren afspeelt. Maar goed, de Engelse band heeft altijd ontkend. En ja, het begin van de plaat is gebaseerd op het nummer Towers van de Amerikaanse band Spirit, waarvan Led Zeppelin-gitarist Jimmy Page een grote bewonderaar was. Dus vandaar dat erin zit. En in het intro hoor je twee blokfluiten, wat Stairway to Heaven tot een van de weinige legendarische songs maakt waarin dit instrument wordt gebruikt. Dus ga er even goed voor zitten. 8 minuten lang, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

0: Daar gaat hij, Led Zeppelin. 8 minuten lang, Stairway to Heaven, Ria Letch uit Scheveningen. Anneke Ruwe uit Den Haag, Peter Oosterman uit Rijpwetering, Anne de Stolk uit Delft en vele anderen stemden hem. Of hem, ja, dit nummer moet ik natuurlijk zeggen. Iconisch nummer naar 279 in de eeuwige roemlijst. Voor mij komt het laatste half uurtje van deze dag er zometeen aan. Maar we gaan natuurlijk nog tot 7 uur verder met de eeuwige roemlijst vandaag. En wat zeg ik, tot zaterdag 3 uur. Dan de apotheose. Zometeen na het nieuws uit de regio en het weer van Jordi Bloem beginnen we met Elton John.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
2: Vakantie!
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Het is 14:30, Radio West. Ik wilde Menno in de middag zeggen, hoor je dat?
9: Ja, dat zeg je altijd.
0: Ja, dat gaan we maandag weer doen. We hebben de eeuwige roemlijst deze week, met veel plezier. Nu het nieuws uit de regio met Bob Brinkman.
10: Goedemiddag, Menno. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn uiteindelijk geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis werd vanmiddag aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Een politiek verslaggever Lot van Bree was op dat stadhuis toen deze werd ontruimd. Goedemiddag, Lot.
11: Goedemiddag.
10: Is de rust weer teruggekeerd op het stadhuis?
11: Ja, het is eigenlijk business as usual. Dus alsof er niks gebeurd is. Maar er was inderdaad wel het een en ander aan de hand. Flink wat aan de hand eigenlijk. Om 11:45 werd iedereen opgeroepen in het stadhuis om het stadhuis te verlaten vanwege een verdachte situatie. Ja, inmiddels hebben we de politie gesproken en die heeft verteld dat het gaat om een 28-jarige man. Hij is aangehouden. Wat je zei, bommen zijn niet aangetroffen, maar... Het ziet ernaar uit dat hij binnenkwam op het stadhuis. Waarom is overigens onbekend wat hij op het stadhuis wilde doen. Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd, ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteams of het dienst speciale interventies, heet dat officieel, is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem... toch wel ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn. Hij is afgevoerd in een politiewagen. En er wordt nu gekeken hoe het met hem verder gaat. Of hij misschien ergens van beschuldigd wordt of dat hij zorg nodig heeft. Want dat is wel wat de politie ook zei. Het is bij ons een bekend iemand met verward gedrag.
10: Lot van Bree was dat op het stadhuis in Den Haag. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Lot, dankjewel. De 19-jarige Yannick uit Katwijk is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland. Menno, dat is een klap in je gezicht,
0: ja,
10: zie ik.
0: Ja, echt een tegenvallen. Maar
10: een
0: goed,
10: teleurstelling.
0: Ik heb mijn best gedaan. Ik heb alle klinieken doorlopen, maar het heeft niet geholpen dus blijkbaar.
10: Nee, helaas niet.
0: Nou,
10: nee.
0: Alle eer aan Yannick.
10: Die is 19 jaar. Hij traint ook veel, Menno. Dus misschien toch een verschilletje. Staat vaak voor de camera. Nou, dat doe jij ook. Ja. En krijgt veel aandacht van vrouwen. Yannick moet nog wel zelf een beetje wennen aan de titel Mooiste Man. Hij noemt het allemaal een beetje...
2: onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond. Dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen. Van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen. Nou, de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
10: En wat vindt de Katwijkse Yannick nou het mooiste aan zichzelf?
2: Ja, dat is natuurlijk altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Dat laat ik aan de mensen thuis over.
10: Nou, zijn bescheidenheid denk ik dan maar. Zal ik het voor hem invullen? Op social media van Omroep West zie je een video over Yannick... en dan kun je zelf een oordeel vellen over hoe deze 19-jarige jongen eruit ziet. En of hij nou terecht, Menno, de mooiste man van Nederland is.
0: Nou, over mooie mannen gesproken... Jordi Bloem.
10: Oh ja, tuurlijk. Hey Jordi.
12: Hey Jordi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, nou ja, zeg, ja, nou ja, dat is toch ook zo, Jordi, hè?
12: Ja, iedere man is weer mooi, hè?
0: Ach.
12: Zeg ik dat maar.
0: Ach, nou, je bent ook zo. Ja, je bent
10: verbindende
0: ook zo makkelijk.
10: Ja, heel mooi.
0: Ja. Hey Jordi, het weer. Want ja, we moeten, ja, het is een beetje de boodschap deze week in de Eeuw Groenlijst. We hebben 860 platen weg te draaien, dus we moeten een beetje opschieten. Maar,
12: nou, het kunnen kort zijn over dit weer wat we nu hebben.
0: Goed nieuws, toch? Ja, geweldig.
12: Ja, heerlijk. Ja, we gaan nog naar de 25 graden. Sommige plaatsen nu al bijna, is dat het geval. En dat met een oostelijke tot zuidoostelijke bries. Volop zon, dus dat is heerlijk. Nou, vanavond is het eerst ook nog wel redelijk aangenaam. Daarna koelt het wel wat af. Maar het wordt niet zo heel koud, denk ik, vannacht. Een graad of 16. Dat is al wat hoger dan afgelopen nacht. En morgen is ook nog een prachtige dag. Misschien alweer te warm, Menno, want morgenmiddag zou er en daar 30 graden kunnen worden. Vlak aan zee misschien wat minder hoge temperatuur, omdat daar de wind al een beetje gaat bijdraaien naar het zuidwesten of westen later op de dag. En dan koelt het als eerst aan de kust wat af. En we krijgen morgen ook wat bewolking. Minder zon, maar ik denk dat het morgen overdag nog wat droog is. Morgenavond heel misschien een plaatselijke bui. Maar dat lijkt meer voor Oost- en Zuid-Nederland weggelegd te zijn. Nou, zaterdag wordt dan weer een wat zonnigere dag. En met een noordwestelijk windje wordt het ook iets aangenamer, denk ik, buiten de deur. 25, 24 graden, lekker hoor. En vanaf zondag, ja, dan wordt het allemaal wat minder. De kans op een paar buien wordt groter. Maandag zou dat ook wel weer eens mee kunnen vallen. Maar met name, ja, dinsdag tot en met vrijdag, en misschien wel zaterdag, heel andere koek hoor. Het gaat meer waaien, vaker wolken, buien. Fijn voor de natuur en de akkers, minder fijn voor ons recreanten.
0: Ja, nog even voor Bob Brinkman, die vertrekt morgen op vakantie. Hoe is het in de Champagne-streek in Frankrijk?
12: Ja, daar is het denk ik wat warmer ook. En behoorlijk warm kan het dan zijn. Maar ook af en toe een onweersbui zou kunnen, hoor. Dus daar wordt het ook wat minder stabiel.
10: Ik zit gelukkig in die champagnekelders. Dus
12: ja,
10: dat komt wel
12: daarom,
10: goed.
12: Ja, dat komt helemaal goed.
0: En je, trouwens, in die staat waar je dan in bent, merk je helemaal niks meer van het weer.
10: Nee, dan denk ik dat ik sta te douchen.
12: Ja, dankjewel Jordi.
0: Tot.
12: Ja, fijne vakantie, Bob.
10: Dankjewel Jordi. Tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Zullen we 278 gaan draaien?
10: Zijn we daar alweer aan toe?
0: Elton John, mooie plaats. Zelfs de Brit. Trouwens, die zeggen zelfs dat dit het allermooiste nummer van Elton John ooit is. Dat zegt wel iets, hè? Your Song.
13: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
14: De eeuwige roemlijst.
13: Dit is Radio

Ja, het was de grootste hit van 1966 in ons land. The Beach Boys, Sloop John B. Gaat trouwens over een scheepswrak, hè, in de Bahama's, waar op natuurlijke sponsor wordt gevist. Staat maar liefst 20 weken dit nummer in de Nederlandse top 40. The Beach Boys. Dan naar nummer 276 in de lijst. En dat is een nummer, ik weet dat er heel veel liefhebbers zijn. Skyfall, de titelsong van de 23ste James Bond film. Het nummer is door Adele en producer Paul Epworth geschreven. Kwam uit trouwens dit nummer op de 50ste verjaardag van de eerste James Bond film, Dr. No, op 5 oktober 2012 was dat. Ja, en uiteindelijk werd het natuurlijk een geweldige hit. Het werd na Rolling in the Deep en Set to Fire de derde nummer 1 hit voor Adele, de Engelse zangeres, in ons land. Dit is Skyfall, de titelsong dus van de 23ste James Bond film. Henk Rauw, Antoinette, Kees Zwets, Francis uit Pijnakker en ook Ruud de Lange uit Moerkapelle stemde deze plaats.

0: Adele, Skyfall. Schitterende plaat is dit toch. Mooi. Op 276. We gaan naar 275. Ja, en gisteren, woensdag, moesten we haar missen. Tess Merlo, dan is ze altijd in Menno in de Middag om een Franstalige plaat te bespreken. Die neemt ze dan zelf mee. Er zijn altijd geweldige verhalen bij. En ja, laat er nou net nu een Franstalige plaat aankomen. Daar kan ik zelf een heel interessant verhaal bij ophangen. Maar ik dacht, laat Tess het zelf eens even doen. Hallo Tess, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, is dit trouwens nog steeds? Ja, je bent nog steeds de nummer 1, hè? Al 2 jaar lang van de eeuwige roem van de eeuwige roemlijst. Ja, ja, het zou zomaar kunnen dat je dat komende zaterdag weer bent. We weten het niet. Hoe spannend is het voor je?
1: Ja, heel spannend.
0: Ja.
1: Gisteren kwam er nog iemand, ik liep op straat, kwam er nog iemand naar me toe van, weet je of je nummer 1 bent?
0: Dus, ja, met dit nummer natuurlijk, hè? Ja.
2: In dat huis, ja. Ons huis, dat mooie.
0: 2 jaar achter elkaar de nummer 1 van de eeuwige roemlijst. Nou goed, of je dat weer bent, dat weten we een van de komende dagen. Misschien vanmiddag al. Ja goed, het is een spannende lijst. Hé, maar daar bellen we niet voor. Ik bel jou voor de nummer 275 van deze eeuwige roemlijst. Daar staat Gilbert Bécaud met L'importance c'est la rose. En ik denk, ja, daar zal je vast een verhaal bij hebben.
1: Ja, nou, daar is een verhaal bij. Ja, ik moet wel eerlijk zeggen, Menno, ik moest het even opzoeken. Want ik dacht, dat kan niet zomaar zijn dat dit natuurlijk zomaar een liedje is. Dat is eigenlijk bijna nooit zo in het chanson. Er is altijd zit er wel weer een verhaal achter.
0: Ja.
1: En verrek, het is ook weer bij dit nummer het geval. Ja, want L'importance c'est la rose, een van zijn grootste hits hier in Nederland. Natuurlijk in Frankrijk ook. Geschreven, gecomponeerd door Gilbert Bécaud. De tekst is van Louis Amade. En dat is een interessant figuur. Want dat werd een beetje de vaste tekstschrijver van Gilbert Bécaud. Deze man, die studeerde af in strafrecht en geneeskunde. Kreeg uiteindelijk op heel jonge leeftijd een van de hoogste functies bij de politie in Parijs.
0: Ja.
1: Is dat ook tot zijn late pensioen blijven doen. Dus heeft eigenlijk altijd dat voornamelijk gedaan. Maar hij schreef ook van alles. Dus hij schreef gedichten, hij schreef romans, hij schreef dus ook voor liedjes. En hij had eind jaren 40 al behoorlijke reputatie bij allerlei verschillende chansonzangers en zangeressen, onder andere bij Piaf.
0: Ja.
1: Nou, en zo kwam hij dus ook bij Gilbert Bécaud. In 52 is Gilbert Bécaud nog hartstikke jong, 25 jaar. Piaf die heeft hem een soort ontdekt. Die zegt tegen deze Louis Amade van, joh, jij kan zulke mooie liedjes schrijven. Kom even naar mijn kantoor, want ik heb weer een nieuwe ster. Die moet je even leren kennen. Nou, daar zien ze elkaar. Een paar dagen daarna gaan deze twee mannen nog even een kopje koffie drinken in het huis waar Gilbert Bécaud woont. Namelijk bij zijn ouders in Parijs. Die woont dan gewoon nog bij zijn ouders. En dat klikt onwijs. Dus die twee mannen die merken gewoon, ja, wij hebben. Er gebeurt hier iets. Als Gilbert Bécaud het liedje schrijft, de compositie.
0: Ja.
1: En Louis Amade schrijft de tekst, dan is er wat. Dus ze hebben verschillende hits samen op hun naam staan.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder dus dit nummer.
0: Ja.
1: En dit vind ik allemaal ook weer zo grappig. Hoe komt nou dit nummer tot stand? Die Louis Amade, die rijdt op een dag door Parijs. Het is onwijs druk. En ze moeten een beetje stapvoets rijden. Maar voor hem rijdt een auto. En die scheert langs een bloemperk. En uit dat bloemperk steekt een prachtige witte roos.
0: Ja.
1: En doordat die auto daar zo langs scheert, knakt die roos.
0: Ach.
1: En ja, dat is natuurlijk vervelend. Dus die roos die ligt daar. Een politieagent die staat daar de boel te regelen. Die pakt die roos op. En die kijkt er even naar. En die gebruikt vervolgens die roos even om het verkeer te regelen. Dus die staat er van, ja, ga maar door. Zo met die roos in zijn handen.
0: Ja.
1: Dus Louis zit in die auto. En die vriend van hem die zegt tegen hem, ja, allemaal leuk allemaal. Het lijkt me een aardige vent. En dat hij dan die bloem zo oppakt. Weet je, een mooie roos laat je niet zomaar liggen. Of die nou geknakt is of niet. Maar als er straks iemand te hard rijdt.
0: Ja,
1: dan gaat die agent hem natuurlijk alsnog een keuring geven, waarop Louis dus antwoordt, oui, mais l'importance c'est la rose.
0: Ah,
1: kijk. Het belangrijkste is uiteindelijk de roos.
0: Daar is het ontstaan. Mooi.
1: Precies.
0: Ja.
1: Dat blijft dus een hoop hangen. En voilà, nieuw nummer.
0: Nou, dan gaan we hem nu draaien. Dat lijkt me goed. We weten het verhaal achter deze plaat op nummer 275. Nou, Tess, sterkte met de spanning, hè?
1: Ja, dagels zijn er helemaal af.
0: Oké, fijne dag en bedankt, hè, Tess, voor dit mooie verhaal rond dit nummer van Gilbert

0: Ja, en zo'n liedje wordt nog mooier als Tess Merlo het achterliggende verhaal erbij heeft verteld. Wat is dat toch altijd geweldig, die verhalen van haar. Gilbert Bécaud was dit met L'Important, C'est la Rose op nummer 275. We gaan zo meteen verder natuurlijk met deze prachtige lijst, de eeuwige roemlijst. Zaterdag om 3 uur weten we wie de nummer 1 is. Zometeen veel plezier met Paul van der Lucht. Is this the
1: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West. Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent. Het draait om jou.
3: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
1: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
7: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
8: Strakjes is het tijd voor Billy Joel en de eeuwige roemlijst. Maar eerst is hier Bob Brinkman met het nieuws van 2 uur.
9: De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis van Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn uiteindelijk geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis van Den Haag is vandaag aan het einde van de ochtend ontruimd geweest vanwege deze situatie. Het stadhuis is weer vrijgegeven, er is niemand gewond geraakt. Duikers van het arrestatieteam hebben vanochtend de sloot langs de Hulweg in Kwintsheul doorzocht. Hier kwam vorige maand een vrouw uit het Westlandse dorp om het leven bij een ongeluk. De zoektocht in het water heeft te maken met dit fatale ongeluk. Dat bevestigde een politiewoordvoerder. Meer willen zij op dit moment niet zeggen. En de manager van zwembad De Vossen verwacht dat meerdere jongeren een zwembadverbod krijgen. Afgelopen zaterdag gingen tieners daar met elkaar op de vuist bij dit zwembad in de Bollestreek. 2 hebben al een verbod gekregen. Meer regionieuws hoor je om 2:30, nu het overige nieuws.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Temu krijgt €200 miljoen boete van de Europese Commissie. De Chinese webwinkel doet te weinig om te voorkomen dat mensen illegale spullen op de site kunnen kopen. Het gaat onder meer om onveilige laders en babyspeelgoed met giftige stoffen. Eerder deed Temu daar al wel onderzoek naar, maar dat was te algemeen, vindt de commissie. Dat de site geen goed risico-onderzoek doet, noemt de Europese Commissie een ernstige overtreding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de Koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
14: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
15: De eeuwige roemlijst met

0: Hoge Roemlijst.
1: Een prachtige ode aan de toenmalige echtgenote van Billy Joel, waar hij er 4 van heeft versleten, als ik eventjes wel op een rijtje heb. Waar ze ook heel trots op was. En ik moet je eerlijk zeggen dat ik vind het ook een ode aan de vrouw in zijn algemeenheid. In haar algemeenheid. Ja, precies. Dan moet ik het wel goed doen ook. Op 274 kwamen we deze tegen. She's Always a Woman to Me van Billy Joel. En we hebben weer zulke mooie liedjes voor je klaarstaan de komende 2 uur in die eeuwige roemlijst. Dus ik zou zeggen, ga er eens even lekker voor zitten. En geniet ervan. En hier heb je vast een klein voorproefje. Eeuwige.

liefdadigheidssingle. Namelijk speciaal geproduceerd ter gelegenheid van Live Aid. En in het lied roepen Bowie en Jagger alle mensen op, van L.A. tot Brazilië en van China tot Australië, om dansend de straat op te gaan. Ja, tot dusver is daar helaas weinig van gekomen, moeten we melden, maar het is niet anders. Van 273 naar 272 natuurlijk. The Who, See Me, Feel Me.

The Who uit de rock opera Tommy. En dat is een rock opera uit 1969. Groot hit geweest, dit nummer. Geldt ook voor het volgende liedje, twee keer maar liefst. Percy Sledge maakte My Special Prayer. Het lied gaat over een man die een koor het lied Ave Maria hoort zingen. En hij zingt dat met zijn hele hart mee. Hij zendt een speciaal gebed mee naar de hemel, met de wens dat zijn geliefde bij hem terug zal komen. Nou, in 1969 bleek dat niet geheel te lukken, dus in 1974 probeert hij het nog een keertje. En dan staat het opnieuw in de Nederlandse top 40. Hier is Percy Sledge in de eeuwige roemlijst op nummer 271. My Special Prayer.

Onze vier Zweedse vrienden vonden de inspiratie op de Bahama's en namen het vervolgens op in Miami, Voulez-vous, 1979. En hier is Simply Red, dat een oud liedje van Harold Melvin en de Blue Notes. Die hebben er een groot hit mee in 1972. En Simply Red doet het in 1989.

0: Prachtig toch? If You Don't Know Me By Now van Simply Red. Dat ik al zei, Harold Melvin en de Blue Notes hadden er een grote hit mee in 1972. Het nummer werd geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff, die heel wat hits op hun naam hebben staan in de zogenaamde Philly Sound uit Philadelphia. In de jaren 70 waanzinnig populair. Eigenlijk was het liedje bestemd voor LaBelle, met Patti LaBelle, maar heeft het nooit opgenomen. Dus nu van Simply Red en op nummer 269 in de lijst.
1: Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
2: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
3: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
2: Die film won zelfs een Oscar.
4: The next awards category is for documentary pictures.
5: The winner is White Wilderness.
2: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elke uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
9: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
10: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
11: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
12: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
11: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
13: Verhuizen? UTS van der Geest Verhuizingen. Voor particulieren en voor het midden- en kleinbedrijf.
14: UTS van der Geest Verhuizingen. Dat is verhuizen en meer.
13: Kijk op utsvandergeest.nl.
0: Het is 3:01. En hier is Bob Brinkman met het regionale nieuws. Hi, Bob.
15: Goedemiddag, Paul. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn uiteindelijk geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis van Den Haag is vanochtend aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Verslaggever Lot van B. beschrijft wat er vanochtend precies gebeurde.
16: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
15: Verslaggever Lot van Bree was dat. En burgemeester Jan van Zanen van Den Haag heeft een schriftelijke reactie gegeven naar aanleiding van dit nieuws. Hij schrijft: in het bijzonder wil ik de beveiligers van het stadhuis bedanken. Zij hebben in de heat of the moment hun hoofd koel gehouden en de situatie professioneel in goede banen geleid. Einde quote van de burgemeester. En meer dan 34.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor de landelijke aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Ken jij dat beestje, Paul?
0: Nou, ik zie hem wel eens op mijn bord liggen.
15: Dan ben jij een van de bestrijders.
0: Ja, nou ja, ik mag ze graag eten, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet niet of er een verschil is tussen Europese of Amerikaanse.
15: Oh,
0: of
15: zo'n fijnproever ben jij niet.
0: Nee, absoluut niet. Nee. Nee,
15: Stichting Het Zuid-Hollands Landschap biedt deze handtekeningen komende dinsdag aan in de Tweede Kamer. En de lokale Westlandse omroep WOS schrijft erover. De organisatie wil dat het kabinet sneller gaat ingrijpen tegen de invasieve diersoort die volgens natuurbeheerders grote schade veroorzaken aan sloten.
0: Dus ze moeten weg, begrijp ik.
15: Dat is dan het idee.
0: Oh, ja. Okay, ja.
15: En deze
17: er
15: vissen?
17: Zijn echt locaties waar geen waterplanten bestaan. Onder water is het eigenlijk een soort woestijn geworden.
15: Ja, precies. En dat komt dus door dat Amerikaanse rivierkreeftje. Wat, het woord zegt het al, Amerikaanse. Hij hoort hier
0: hij
15: niet.
0: Hij hoort hier niet. Nee, begrijp ik. Maar hebben we dan ook Europese? Nou, dat weet jij natuurlijk ook niet zo 1, 2, 3, denk ik.
15: Nou, toevallig weet ik wel dat we volgens mij ook Europese rivierkreeften hebben.
0: En die mogen hier gewoon wel...
15: Volgens mij wel. Maar inderdaad, nu ga je inderdaad een kant van mijn brein aanboren waar ik de kennis nog niet heb van heb vergaard. Ik ga dat voor volgend uur uitzoeken.
0: Ja, als je het wil doen, dan komen we nog even terug op de rivierkreeft.
15: Ja, precies. En hoe eet jij ze het liefst?
0: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik koop ze in een bakje. En ik heb geen...
15: Culinair ben jij niet hoogstaand, hè?
0: Nee, zeker niet. Nee. Plastic bakje gaat wel in een plastic bak, gaat het weg dan het lege bakje.
15: Oh,
0: maar
15: dat
0: ik denk
15: fijn.
0: Dat ze gekookt zijn.
15: Dat je vermoed. Denkt dat ze je kijkt niet eens op het etiket, Paul.
0: Ik gooi ze in een salade. Ook uit een bakje.
15: Ook uit een bakje, ja. Nee, heel goed. Oké, dankjewel. Nou ja, met de petitie wil de organisatie dus meer landelijke regie afdwingen bij de bestrijding van deze rivierkreeft.
0: Goed zo, dan gaan we nu naar het weer.
18: Voorlopig duurt de meizomer nog voort. De rest van vanmiddag schijnt de zon volop in de regio en is het op veel plekken zomers warm, ongeveer 25 graden, met matige wind uit oost tot zuidoost. Vanavond en vannacht zijn er ook nog opklaringen. Geleidelijk aankomt ook wel wat bewolking. Het is rustig met de wind en het wordt vannacht ongeveer 16 graden. Morgen wordt de temperatuur weer tijdelijk hoger. Morgenmiddag zo'n 27 tot 29 graden. Misschien plaatselijk 30 graden. Dat zou kunnen. De luchtvochtigheid wordt hoger. Het wordt drukkend. Met morgen naast bewolking ook ruimte voor zonnige perioden. Nou, ook zaterdag speelt de zon een vrij grote rol. Kan het hier en daar nog 25 graden worden. En dan vanaf zondag wordt het minder warm en geleidelijk ook wisselvalliger.
0: Nou, ik ben blij dat je stopt, Jordi. Want volgende week is volgens mij niet zo heel erg lekker.
15: Geniet ervan zolang het kan.
0: Dat denk ik.
15: Lekker in de tuin zitten met dat bakje salade. Geen idee wat erin zit, want je hebt niet op het etiket gekeken.
0: Nee, doe ik niet.
15: Gewoon openmaken.
0: Gewoon lekker.
15: Die rivierkreeftjes erbij gooien. Maar als een luisteraar weet hoe dat zit met die rivierkreeften, Europees-Amerikaans, mag dat ook natuurlijk.
0: Even, app even of mail even naar paul@omroepwest.nl.
15: En tot zover het uitgebreide regio nieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Mail paul@omroepwest.nl of kijk op omroepwest.nl.

The Beatles en Something. En die vinden wij op nummer 267. Het is februari 1969. George Harrison wordt 26 en neemt in één van de studio's van Abbey Road in Londen samen met technicus Ken Scott enkele demo's op. Een van die liedjes is Something. Het nummer wordt verder uitgewerkt en aangeboden aan Joe Cocker. Die neemt het op. Maar de versie van The Beatles is eigenlijk de hit zoals wij die kennen. Fantastisch, toch?

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht.

0: jou.
1: Oh, een beetje cru. Oorspronkelijk liedje van André Hazes. Hij was in 1984 al een hitje, niet verder dan de 28e plaats. Maar als in september 2004 een afscheidsdienst wordt gehouden voor de overleden volkszanger, zingt Guus Geef mij je angst in een overvolle Amsterdam Arena. En dit wordt uiteindelijk nummer 1 in de top 40 en blijft daar 8 weken staan. Nou ja, deze hoeft natuurlijk geen enkele toelichting. Kennen we allemaal als winnaar van het Eurovisie Songfestival. Zeker Duncan Lawrence en Arcade.
2: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Duncan Lawrence hiermee wint het Eurovisie Songfestival in 2019. Voor de eerste keer sinds 1975. En het is ook een prachtig liedje natuurlijk, kan niet anders zeggen. Ik ben blij dat hij hier in de eeuwige roemlijst staat.
1: Dit is de eeuwige roemlijst met Paul van der Lucht.
2: Dit is Radio West.
0: En we gaan naar nummer 265, naar de Coming Arts. Het origineel is van Harold Melvin en de Blue Notes. In 1975, maar de hit komt pas een jaar later. Eindelijk zou Diana Ross de cover opnemen, maar het liedje wordt doorgeschoven naar Thelma Houston. En die maakt het dan ook. Verschillende discjockeys pikken het op. In discotheken, omdat er zo goed op wordt gereageerd. En prompt wordt het op single uitgebracht en bereikt het nummer 1 in Amerika. En in 1986 komt dan het Britse duo The Coming Arts met deze versie. En is vooral hier succesvol.
2: Oh.

Coming Hearts. Nummer 265 in de lijst. Don't leave me this way. En hier is een uitermate iconisch liedje. Je kan eigenlijk geen lijst aller tijden verzinnen waarin dit liedje niet ontzettend hoog staat. Met die eerste tonen worden het ook al snel duidelijk dat we het hebben over Metallica.

Metallica, Nothing Else Matters. En je luisterde naar de symfonische versie. Een samenwerking tussen de band en het San Francisco Symphony Orchestra. Het staat op het livealbum S&M. Was opnieuw een grote hit. En beide nummers, namelijk de originele versie en deze symfonische versie, kwamen alle twee tot nummer 5 in de Nederlandse top 40. En hier in de eeuwige roemlijst tot nummer 264. 263 vinden we Harry Jekkers. Zo mooi. Het was mooi.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
0: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
1: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
4: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Ja, het is 3 uur. Zometeen na het nieuws krijg je van mij te horen. Onder andere een liedje van Kate Bush. Maar eerst hebben we hier het nieuws met Bob Brinkman.
7: De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag vanochtend zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen uiteindelijk. Ondernemers aan de Hoefkade in Den Haag moeten opnieuw een vergunning voor hun winkel gaan aanvragen. Op deze manier wil de gemeente de zogenoemde rotte appels uit het straatbeeld laten verdwijnen. En duikers van het arrestatieteam hebben vanochtend de sloot langs de Hulweg in Kwinshul doorzocht. De zoektocht in het water heeft te maken met het fatale ongeluk van een maand geleden daar. Waarom dit onderzoek werd uitgevoerd is niet bekend. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje. Nu het overige nieuws.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen om de bonden weer aan tafel te krijgen. Tienduizenden jongeren in Oostenrijk die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
6: En de verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen.
9: Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
6: Oké, Robert, dankjewel.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen. Krijg deskundig slaapadvies En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
11: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Waddinxveen.
14: De eeuwige roemlijst.

0: De eeuwige roemlijst.
1: Nummer 262 in de lijst. Welkom terug na het nieuws van 3 uur. De eeuwige roemlijst. En op nummer 262 vonden wij natuurlijk Lola van de Kinks. Ray Davies van de Kinks schrijft dit nummer voor het album Lola vs. Power Man and the Money Ground. Komt uit in 1970 en hij wilde met dit liedje bewijzen dat hij een nummer kon schrijven dat binnen 5 seconden op nummer 1 terechtkomt. In de albumversie wordt een beroemd cola-merk gezongen, waardoor de BBC in Engeland het nummer weigert te draaien. Maar er komt nog meer controverse aan, want Lola gaat over een jonge kerel die in een club verleid wordt door een vrouw die een man blijkt te zijn. Dat is nogal controversieel zo in de jaren 70 toch nog. Zo, in ons land weigerde daarom bijvoorbeeld de NCRV dit nummer op de radio te draaien. Een van de vele nummers die de NCRV weigerde te draaien. Maar wij draaien hem hier wel bij Radio West, want hij staat in de eeuwige roemlijst. Dus wat dat betreft kun je je lol op. Wij trekken ons helemaal niets aan van dat soort dingen en gaan gewoon naar nummer 261. Daar vinden we Josh Groban, You Raise Me Up.

Een Super Bowl hit. Josh Groban. You raise me up. Pas geleden heb ik nog samen met mijn vrouw op de bank zitten kijken naar de film Wuthering Heights, ergens op een of andere, een of andere streamingdienst. En een prachtige film om te zien. Een beetje raar zo af en toe. Maar daarom doet het me extra veel genoeg om hier het liedje te mogen aankondigen van Kate Bush. Nummer 260, Wuthering Heights.

0: Kate Bush, The Kick Inside. En als Kate samen met de managers van de platenmaatschappij naar de plaat luistert, dan hoort EMI geen hit in dit Wuthering Heights. Maar Kate die zegt, die slaat met de vuist op tafel, die zegt, dat moet toch een single worden. En die debuutsingle die slaat in als een bom, want het succes is natuurlijk duidelijk van deze fantastische plaat. Nummer 260, hier in de lijst bij Radio West. Wuthering Heights, Kate Bush.
1: Op een vrijdag in de kroeg

Elvis Presley, If I Can Dream, de live-uitvoering. Een van de weinige maatschappelijk geëngageerde nummers van Elvis. Hij wil het opnemen. Vlak nadat Martin Luther King is vermoord. En dat zal hij met veel passie en ja, maatschappelijke geëngageerdheid duidelijk maken aan zijn manager, kolonel Tom Parker. Die vindt het eigenlijk niet passen bij Elvis. Maar tijdens de opnames blijkt ook nog eens een keertje dat Robert Kennedy is vermoord. De broer van John F. in hetzelfde jaar. En dat sterkt Elvis in zijn mening dat hij dit liedje wil opnemen. En hij doet dat dan ook met ontzettend veel passie en emotie. Hier in de lijst op nummer 258, If I Can Dream. 257, direct My Blood.

0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
0: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
0: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
5: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
6: Tijd voor het regionale nieuws. Hier is Bob Brinkman aangesproken. We gaan straks weer praten over die rivierkreeften. Maar nou, eerst het anders, toch?
7: Ja, eerst het anders. Ander nieuws. Belangrijker nieuws.
6: Ja, belangrijker nieuws. Ja.
8: De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag is een 28-jarige man uit die stad die zei dat hij een bom bij zich had. Het stadhuis werd aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Inmiddels is de rust teruggekeerd. Er zijn geen explosieven aangetroffen. En burgemeester Jan van Zanen van Den Haag prijst in een schriftelijke reactie het handelen van zowel politie als beveiliging. Aanstaande maandag gaat er een algeheel fietsverbod in de Dorpsstraat in Zoetermeer. De gemeenteraad besloot al in februari om de overlast van vooral fatbikes daar tegen te gaan. Verslaggever Aniek Enthoven.
9: Geen uitzonderingen, geen fietsen meer, ook duidelijk beleid. Niet dan wel en met koopzondag misschien niet. Nee, de burgemeester zei toen heel stellig, Michel Bezuijen, winkels open, is lopen.
8: Een aantal winkeliers in de Zoetermeertse Dorpsstraat is niet blij met het fietsverbod en heeft bezwaar gemaakt. En een uurtje geleden inderdaad hadden we het over de Amerikaanse rivierkreeft. Paul, ja. Even nog het nieuws daaromheen. Meer dan 34.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor de landelijke aanpak van deze Amerikaanse rivierkreeft. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap biedt de handtekeningen dinsdag aan in de Tweede Kamer, want de organisatie wil dat het kabinet sneller ingrijpt tegen deze invasieve diersoort die volgens natuurbeheerders grote schade veroorzaakt in sloten. Ja. Jij had vorige uur wat aanvullende vragen, vooral over de kreeft.
6: Over de kreeft, ja precies. Hoe bereid je ze? Dat vind ik heel belangrijk.
8: Ja.
6: Ik heb een bericht gekregen van ene Ede Bruin, die luistert. En die zegt, je kan ze heel makkelijk vangen in een oude wasmachineton. En dan koken in een pan.
8: Wie heeft er een oude wasmachineton in huis?
6: Ja, ik heb geen idee. Ede Bruin ook niet hoor, voor zover ik weet. Maar je kan ze daar makkelijk in. Bedoel maar als je eventjes langs.
8: En wat maakt het uit dat de ton van een wasmachine is geweest? Kan het ook een andere ton zijn?
6: Ik weet het niet. Misschien dat er dan, als je ze dan kookt in de bouillon, dat er dingen vrijkomen in die ton.
8: Vanuit
6: een
8: oude wasgat, verdarrie.
6: Ja, nou, hou op als je het
8: doet. Oké, ja, goed. En jij wilde weten of er ook een Europese rivierkreeft bestaat.
6: Ja,
8: dat
6: precies.
8: Vroeg je vorige uur. Ja, dat die bestaat. De Assacus, dat is de Latijnse naam, komen voor in Europese zoetwaterrivieren. Kunnen tot 20 centimeter lang worden. En jij eet ze altijd uit een plastic bakje, een beetje oneerbiedig vanuit de supermarkt. Maar je kunt er ook wat meer mee doen, toch, chef-kok Jules?
10: Begin met het opwarmen van de staartjes in een pannetje boter met zout en peper.
8: Schrijf je mee, Paul, pannetje boter?
10: Dan heb ik hier een bordje met uitgesneden grapefruit en bietenblad uit Leeuwstein.
8: Uit Leeuwstein, belangrijk, Leeuwstein.
10: Leg hier dan de staartjes bij. En daarna ook wat bieslookbloemetjes.
8: Oh.
10: En als laatste serveer ik het samen met een heerlijke bisque.
8: Met een bisque moet je het serveren. Ook lekker is lekker. Zo goed.
10: En dan nog één tip. Gooi de kreeftenkoppen en de schalen niet weg. Hier kan je namelijk heerlijke bisque van maken. Kijk hiervoor een Jules Cooking kreeftenbisque.
6: Ah, nou,
10: goed appetit.
7: Eet smakelijk.
6: Lekker hoor. En dat ga jij natuurlijk ook regelen daar. Want jij gaat op vakantie. Je gaat naar Frankrijk.
7: Ja, en daar hebben ze de Franse rivier kreeft, om precies te zijn. Maak je net wat anders klaar.
6: Ja?
7: Lekker met een knoflookbotertje inderdaad.
6: Ah, nou, oké. Okay. Ja. Nou, heel goed. Ik neem aan dat we even naar het weer gaan. Jordi Bloem.
11: Voorlopig duurt de meizomer nog voort. De rest van vanmiddag schijnt de zon volop in de regio. En is het op veel plekken zomers warm, ongeveer 25 graden. Met matige wind uit oost tot zuidoost. Vanavond en vannacht zijn er ook nog opklaringen. Geleidelijk aankomt ook wel wat bewolking. Het is rustig met de wind en het wordt vannacht ongeveer 16 graden. Morgen wordt de temperatuur weer tijdelijk hoger. Morgenmiddag zo'n 27 tot 29 graden. Misschien plaatselijk 30 graden. Dat zou kunnen. De luchtvochtigheid wordt hoger. Het wordt drukkend. Met morgen naast bewolking ook ruimte voor zonnige perioden. Nou, ook zaterdag speelt de zon een vrij grote rol. Kan het hier en daar nog 25 graden worden. En dan vanaf zondag wordt het minder warm en geleidelijk ook wisselvalliger.
8: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app. Haal een oude wasmachineton in huis.
6: Ja, wacht even. Ik lees net dat van Ede Bruin dat ik dat nog niet weet, maar dat we een nieuwe wasmachine hebben.
7: Of kijk op omroepwest.nl.
6: Ja, vind je het goed dat we ook nog een verkeersinformatie doen?
7: Oh, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk.
12: Ja. Er staat file op A20, Hoek van Holland, Gouda. Bij Moordrecht, 8 kilometer vanaf het Terbrechtseplein, moet je rekening houden met zo'n 10 minuten oponthoud.
6: Nou, okay.
7: Het was een wasmachine eigenlijk. Dit hele bulletin was als een wasmachine en ging het in de rondte.
6: Absoluut.
7: Ja, dankjewel, Paul.
13: De eeuwige roemlijst.

Barbara Streisand, 256 in de lijst met The Woman in Love. Liedje dat wordt geschreven door de Bee Gees. En Barbara slaagt er ook in om een klein beetje te klinken als een Bee Gee, als ze zo uithaalt. Maar met 20 miljoen exemplaren is dit album Guilty, waar het op staat, nog steeds haar best verkochte album. En, ach, tranen. Karel Kraaienhof, nummer 255.

Karel Kraaijhoff wordt een nationale bekende wanneer hij op 2 februari 2002 de alternatieve Argentijnse nationale hymne, de tango Adios Nonino, Dag Vadertje betekent dat, van Astor Piazzolla speelt tijdens de kerkelijke inzegening van het huwelijk van prins Willem-Alexander en Maxima Zorreguieta in Amsterdamse Nieuwe Kerk. De indruk die dat maakt bezorgt hem grote bekendheid. Met name door de bekende traan die verscheen bij Maxima. Zijn album Tango Royale ontvangt in 2003 de Edison Klassiek Publieksprijs. Op 255 vinden we Karel Kraaijhoff met dit fantastische Adios Nonina. En hier is R.E.M. Everybody Hurts. Michael Stipe, optimist in hart en nieren, heeft deze ballad gemaakt in 1993. En daar komt hij tot in de top 5. Hier vinden we hem op 254.

Je hoort de stem van Michael Stipe van R.E.M. en Everybody Hurts. En die vinden we op 254 in de eeuwige roemlijst. 253 gaan we naar een rasechte Hagenees, Paul van Vliet. Hij overlijdt in 2023, dan is hij 87 jaar. Hij heeft 2 keer in de Nederlandse top 40 gestaan, maar in beide gevallen met een conference. Major Kees en de Sinterklaas is het enige gesproken nummer dat ooit in de top 10 heeft gestaan van de top 40. Maar in 1975 schreef hij samen met Rob van Kreeveld Veilig Achterop. Het werd geen hit, maar het nostalgische gevoel dat hij bezingt is zo herkenbaar dat de single ook na de dood van Van Vliet nog een gevoelige snaar raakt. In ieder geval bij de luisteraars van Radio West, want die hebben hem allemaal hier in deze eeuwige roemlijst gestemd op nummer 253.

veilig achterop. De eeuwige roemlijst deze Hagen is om 253. En de laatste voor mij is natuurlijk nummer 252. Want zometeen neemt Bas Martinius het over. Het vervolg op de eeuwige roemlijst. En ik besluit dit deel met Queen. Who wants to live forever?

0: mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
6: Het nieuws van 4 uur, dat krijg je van Bob Brinkman.
7: Er zijn mogelijk resten van een Romeinse weg gevonden in Leiden.
6: Dat kwam omdat hij niet gekoppeld stond.
7: Bij werkzaamheden
6: had hij eerder moeten zijn. Godverdomme.
7: Bij werkzaamheden aan de riolering bij de Frederik van Edelaan werden onder andere zware houten palen, Romeins aardewerk en tufsteen gevonden. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Een getuige weet te vertellen dat hij voorafgaand aan de ontruiming in discussie was met beveiligers van het stadhuis. Er zijn geen explosieven bij hem aangetroffen. Ondernemers aan de Hoefkade in Den Haag moeten opnieuw een vergunning gaan aanvragen. Op deze manier wil de gemeente de zogenoemde rotte appels uit het straatbeeld laten verdwijnen. Meer regionieuws hoor je over een half uurtje om 16:30. Nu het overige nieuws.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Zwitserland heeft een man meerdere mensen aangevallen met een mes. Dat gebeurde bij een treinstation in de plaats Winterthur in het noorden van het land. 3 mensen raakten gewond, waarvan 1 ernstig. Het lijkt erop dat de dader zijn slachtoffers willekeurig koos. Ooggetuigen zeggen dat de man rondrende met het mes en Allah Akbar riep. Ongehoord Nederlands presentator Raisa Blommestein heeft in hoger beroep een lagere taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Files en vertragingen krijg je van Robert Vriezen van de ANWB.
9: 70 kilometer file staat er in onze regio. En dat zijn veelal korte dagelijkse files. Zo heb je 10 minuten vertraging op de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Staat 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland-Gouda. 10 minuten vertraging bij Moordrecht. En ook alweer 10 minuten oponthoud op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum.
10: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal, de regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinic-erasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Zeeuw en Zeeuw in Leiderdorp, Wateringen of Zoetermeer.
13: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius. Dit is

0: Op nummer 251 van de eeuwige roemlijst, The Old Callahan, BZN.
1: De eeuwige roemlijst.
0: 9,5 minuut over 4. Een hartelijk goedemiddag. Tot 7 uur vanavond gaan we lekker door met die eeuwige roemlijst. We tellen af. We hebben nog 250 plaatjes te gaan totdat het zaterdagmiddag net voor 3 uur is. En we weten welke plaat als eerste eindigt in onze eeuwige roemlijst. Zover is het natuurlijk nog lang niet. Nog veel platen te gaan. Ik laat je even horen wat je dit uur ongeveer kan verwachten.
1: Eeuwige roemlijst. Eeuwige roem. Eeuwige roem. Dit is de eeuwige roemlijst met Bas Martinius.
0: We gaan door met nummer 250 op de lijst. Het liedje What It Is van Mark Knopfler. En je weet het, muziek heeft een helende werking voor heel veel dingen. En zo ook deze plaat. Jan Keizer die stuurde me een mailtje. Hij zegt, ach Bas, zou je deze plaat ook aan Jenneke, mijn vrouw, willen opdragen om haar herstel te bevorderen? Nou natuurlijk Jan, heel veel sterkte daar. Henneke, heel veel sterkte. What It Is, Mark Knopfler op 250 in de eeuwige roemlijst.

0: Mark Knopfler, What It Is op Radio West. Lekker hoor. We vinden hem op 250 in onze lijst.
1: De eeuwige roemlijst.
0: En over die lijst gesproken, ik neem hem even met je door. Nummers 260 tot en met 250. Kate Bush, Wuthering Heights op 260. 259 wordt bezet door André Hazes, junior in dit geval, met zijn grote hit Leef. Elvis Presley, I Can Dream, een live opname op 258. 257, Direct, My Blood. De beste band uit Den Haag en omstreken, zeg ik altijd. Op 256, Barbara Streisand, Woman in Love. Prachtig mooi. 255, ja, adios Nonino, dat weten we, hè? De traan, de bekende traan. Op nummer 254, R.E.M., Everybody Hurts, op Radio West geweest. Inderdaad, net bij Paul. En over Paul gesproken, op 253, Paul van Vliet. Lekker veilig achterop, op de fiets, bij papa. Op 252, Queen, Who Wants to Live Forever. En BZN, daar openden we het programma mee, die Old Callahan, op 251. En zo even hoorde je daar Mark Knopfler met What It Is. Fijn plaatje. Dit plaatje was de eerste nummer 1 hit voor de Bee Gees in de Verenigde Staten. Ze waren even uit elkaar geweest, weer bij elkaar gekomen. En daar gaat ook onder andere de tekst over. How can you mend a broken heart? I can

0: 248, Wesley Bronkhorst. Trots op jou.
1: Welkom bij West.
2: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
3: Zaterdag 30 mei.
2: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
4: Neem een kijkje achter de schermen.
5: Win leuke prijzen.
6: Kijk hoe je het doet op televisie.
7: Spreek je eigen jingle in.
8: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
9: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
2: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
0: Tot dan. En het wordt heerlijk weer, dus daar hebben we allemaal mazzel bij natuurlijk. We gaan door met nummer 247 voordat we zo meteen naar het nieuws gaan met Bob Brinkman. 5 minuten voor 4:30 is het inmiddels. En je hoort het al, hè? Bed of Roses, Bon Jovi, dus op nummer 247. Uitgebracht als tweede single van het album Keep the Faith. Sit.

0: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
6: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
6: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
8: Het is 4:01 op Radio West. Zijn we bezig tot zaterdagmiddag met de eeuwige roemlijst. Maar natuurlijk ook ruimte voor nieuws, informatie en al dat soort andere dingen. Verkeersinformatie, het weertje komt voorbij. En Bob is in de studio. Bob, goedemiddag.
9: Hi Bas, goedemiddag. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Er zijn uiteindelijk geen explosieven bij hem aangetroffen. Het stadhuis van Den Haag werd aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Inmiddels is de rust weer teruggekeerd. Verslaggever Lot van Bree was vanochtend daar op het stadhuis toevallig. Heeft het dus helemaal meegemaakt en beschrijft wat er gebeurde.
10: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd, ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
9: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag prijst in een schriftelijke reactie het handelen van zowel politie als de eigen beveiligers van het stadhuis. Matthijs van Nieuwkerk komt terug op televisie.
8: Oh.
9: De in Den Haag wonende tv-bekendheid, die sinds eind 2022 niet meer op tv is, gaat aan de slag bij SBS6. Binnenkort vertrekt hij met zangeres Sherma Rouse naar de Verenigde Staten voor een muzikale roadtrip die op de zender te zien zal zijn. Ze gaan in het programma in het leven duiken van de iconische zangeres Aretha Franklin, Bas. Mm-hmm. En Matthijs van Nieuwkerk zegt wel dat hij geen contract heeft ondertekend bij de commerciële zender. Het is dus vooralsnog een eenmalig programma wat hij gaat maken. En daarna gaan we stap voor stap verder kijken. In ieder geval, dat zegt een woordvoerder van Talpa Network, waar SBS dan onder valt. En de 19-jarige Yannick uit Katwijk is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland.
8: Oh?
9: Ik zie je teleurgesteld kijken.
8: Ja.
9: Het komt even binnen bij je, merk ik.
8: Ja, doet wat met
9: ga even zitten. Ja. Ik ga de rest even vertellen. Maar je was echt zo dichtbij, Bas. Zo dichtbij. Maar hij traint veel, Yannick uit Katwijk. Hij staat vaak voor de camera, die Yannick uit Katwijk. En krijgt veel aandacht van vrouwen. Yannick moet nog wel een beetje wennen aan die titel. Mooiste man. Hij noemt het een beetje
11: onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond. Dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen. Van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen. Nou, de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
9: En wat vindt de Katwijkse Yannick nou aan zichzelf het mooiste?
11: Ja, dat is natuurlijk altijd zo lastig om over jezelf te zeggen. Ach. Dat dat laat ik aan de mensen thuis over.
12: Dat is moeilijk, hè? Wat vind jij het mooiste aan jezelf, Bas?
8: Nou, het is altijd zo moeilijk te zeggen.
12: Ja, snap
8: dat ik. Laat ik aan de mensen thuis over.
12: Dan wordt het waarschijnlijk je stem.
8: Nou, misschien, ik weet het niet.
12: Of je onbescheidenheid.
8: Ja, dat ook natuurlijk.
12: Op de sociale media van West zie je een video over Yannick. Daar kun je zelf een oordeel vellen over hoe die er precies uitziet. En vanavond verschijnt op omroepwest.nl ook een artikel met fotootjes erbij. Dus daar kun je uitgebreid naar hem kijken, als je het leuk vindt.
8: Wij feliciteren Yannick. Hartstikke goed. Helemaal top. Het weer met Jordi Bloem. Hey Jordi.
13: Hallo Bas.
8: Hoi.
13: Ja, vandaag was ook weer een warme dag, met zomerse temperaturen zelfs. En morgen gaan we nog even pieken. We komen even in hele warme lucht terecht. Die wordt ook vochtiger, die luchtsoort. Dus het wordt benauwder. Nou, vanavond koelt het vrij rap af, vooral na een uur of 10. En dan zal het morgen vroeg een graad of 16 zijn. Ja, dat is wel wat zachter dan afgelopen nacht. Weinig wind daarbij en opklaringen. En ook morgen nog zonnige periode, ook wel wat bewolking. En heel misschien in de loop van de middag, begin van de avond, een plaatselijke regen- of onweersbui bij ons. Maar op veel plekken blijft het droog. En zuidwestelijke, later westelijke wind, matig. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Zaterdag kan het hierna nog 25 graden worden. Zonnige periode en waarschijnlijk blijft het droog. Vanaf zondagmiddag wordt de kans op enkele buien groter. En vooral ook in de nieuwe week, vanaf dinsdag vooral wat meer wind, vaker buien, minder zon. En tegen die tijd ook amper 20 graden 's middags.
8: Nou, nog even genieten dus. Dat is wel een duidelijke boodschap. Of er ook genoten wordt op de weg, dat vraag ik aan Robert Vriezen van de ANWB. Robert, een heel goede middag.
14: Een heel goede middag, Bas.
8: Hoe loopt het?
14: Nou, als je lekker het aircootje aan hebt in de auto, dan wie doet je dan wat met het radiootje erbij op Omroep West?
8: Ja,
14: dus er kan wel degelijk genoten worden, ook in de file.
8: Ja, want
14: en er staan er nogal wat, 100 kilometer in onze regio. De grootste bijzonderheid, daar ga ik maar mee beginnen, op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag, want bij knooppunt Burgerveen is een ongeluk gebeurd. Er zijn twee rijstroken dicht, 7 kilometer file daar en een half uur vertraging. 10 minuutjes op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Prins Klausplein. Op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag, 21 kilometer file al tussen Driebergen en Woerden. Kost je een half uur extra. Kwartiertje op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. En op de N209 Hazeswoude richting Rotterdam bij Bergsenhoek-Noord. 4 kilometer file en een klein kwartiertje oponthoud.
8: Oké, Robert, ik hoor je alweer als je me verder gaat pesten, ja?
14: Ja, dat is goed.
8: Oké,
14: tot zo.
8: Joe de mazzel.
14: Joe.
12: Tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

Johnny Cash op 246. Een classic natuurlijk, hè, uit 1972. A Thing Called Love, hier op Radio West. Het volgende liedje, ja, dat is eigenlijk geïnspireerd op een liedje van een andere zangeres. Lori Lieberman, die kreeg het idee voor dit liedje. En dat kwam omdat ze een concert had bijgewoond van Don McLean. En tijdens dat concert, ja, zong die man een liedje dat haar zo diep raakte dat zij daar dan weer een liedje over schreef. Killing Me Softly with His Song, dat is natuurlijk waar het over gaat. En dat liedje van Lori Lieberman is op de andere beurt dan weer gedaan door Roberta Flack. En later, heel veel later, 1996, maakten de Fugees daar ook nog eens een keer een versie van. Natuurlijk, op 245, Roberta Flack, Killing Me Softly. Strumming.

Oorspronkelijk dus van Lori Lieberman, deze Killing Me Softly van Roberta Flack. Mooi plaatje was dat op 245. We gaan, je hoort het al, de wind waait daar zo. Waar nou? Bij het meer van Connemara in Ierland. Michel Sardou zingt erover in deze plaat uit 1982. Je vindt hem op 244 in de eeuwige roemlijst. Le Lac du Connemara, Michel Sardou.

0: Op 244 Le Lac du Connemara van Michel Sardou. Prachtig ook, hè? Dat laatste stuk, dat instrumentale, orkestrale stuk. En dat begon trouwens met een synthesizer. En niet, zoals je misschien zou denken, met doedelzakken. Is this the
1: real life? Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.
0: Ja, dat wordt ook weer mooi hoor, volgende week. Nummer 243, Dr. Hook. Baby makes her blue jeans talk. In de eeuwige roemlijst.

0: Dr. Hook and the Medicine Show. Baby Makes Her Blue Jeans Talk op 243.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Dit prachtige liedje dat komt uit de musical En Nu Naar Bed uit 1971... maar werd pas 6 jaar later uitgebracht op single... en werd toen ook een bescheiden hit. En het is sowieso voor die tijd erg veel gedraaid op de radio. De laatste van dit uur.
2: Vluchten kan ik.

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen regelt naast uw verhuizing ook uw opslag.
7: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
6: Kijk op utsvandergeest.nl.
8: In de eeuwige roemlijst gaan we zo meteen verder met de Rolling Stones' Sympathy for the Devil. Het is 5:00, het nieuws krijg je van Bob Brinkman.
9: Er zijn mogelijk resten van een Romeinse weg gevonden in Leiden. Bij werkzaamheden aan de Frederik van Edelaan werden onder andere zware houten palen en Romeins aardewerk gevonden. Een 28-jarige man is vandaag aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis van Den Haag. Hij zei dat hij een bom bij zich had. Een getuige weet te vertellen aan Omroep West dat hij voorafgaand aan de ontruiming in discussie was met beveiligers van het stadhuis. Er zijn uiteindelijk geen explosieven bij hem aangetroffen. En 3 personen zijn gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij bij volkstuinen op het Hildebrandplein in Den Haag. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Een 38-jarige man uit Den Haag is aangehouden. Meer nieuws uit je regio hoor je om 5:30. Nu het overige nieuws.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat Sidney Smeets. De straf is lager dan Blommestein eerder van de rechter had gekregen. Tennisser Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld, is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. Tegen alle verwachting in verloor hij in 5 sets van de Argentijn Cirundolo. Sinner stond eerst op winst, maar zakte toen ver terug, waarschijnlijk door de hitte. Het weer droog en zonnig, 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden, met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Files en vertragingen krijg je van de ANWB. Robert Vriezen. 100 kilometer file in onze regio. Weinig bijzonderheden. Nasleep van een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen nog 10 minuten oponthoud. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Het rijdt langzaam over 10 kilometer tussen Zoeterwoudendorp en knooppunt Prins Klausplein. En ook een half uur vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag. Want er staat 15 kilometer file tussen Driebergen en Harmelen.
11: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
12: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Polderman in Lisse.
15: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius. Dit is Radio West.

0: Rolling Stones, Sympathy for the Devil op 241. Een hartelijk goedemiddag.
1: De eeuwige roemlijst.
0: We zijn bezig met onze eeuwige roemlijst en tellen af naar de nummer 1... die we op zaterdagmiddag net voor drieën bekend kunnen maken. Ja, welke dat is, dat houden we nu natuurlijk nog even geheim. Die hele top 10 die is nog geblurred. Maar je kunt de hele lijst voor de rest prima zien op onze website omroepwest.nl. Ja, ik werd net toevallig even gebeld door Marty. En die zegt, ik geniet van jullie lijst, dit en dat. Maar ik vind deze plaat van de Stones echt 6 keer niks. Alsof je allemaal duiven hoort koeren. Ja, dat is het mooie, hè? Over smaak valt te twisten. En dat mag ook, dat moet ook met muziek en met kunst in het algemeen. Absoluut. 12 minuten over 5, bijna dan in ieder geval. We gaan lekker door met de lijst. In dit uur hoor je allemaal mooie muziek. Nou, ik heb ze even op een rij gezet.
1: Eeuwige roem.
2: Het blijft nu open, zoals jij het achterliet.
1: Eeuwige roem.
3: That is what we are. No one in between. How can we be wrong?
1: Eeuwige roem. Dit is de eeuwige roemlijst met Bas Martinius.
0: We gaan door met de lijst met op nummer 240. Een prachtig protestnummer. Wasted Words, The Motions.

geschreven door zanger-gitarist Robbie van Leeuwen. Het is een protestliedje. Het gaat over de strijd die Martin Luther King in de Verenigde Staten natuurlijk voert voor de gelijke rechten. Ja, en hoe zuur kan het zijn? 3 jaar later wordt Martin Luther King natuurlijk doodgeschoten. Dit liedje haalde de nummer 3 in de top 40 in 1965. U2 met de eerste nummer 1 hit in Nederland. Uit 2001, Beautiful Day.

De eerste single van het album All That You Can Leave Behind uit 2001. Een liedje dat wederom geproduceerd werd door Daniel Lanois en Brian Eno. You Two, A Beautiful Day. Op 238 een liedje, een duet van twee grote vrienden, Kenny Rogers en Dolly Parton. Geschreven door de Bee Gees, Islands in the Stream. Baby,

0: Door de Bee Gees, oorspronkelijk geschreven voor Diana Ross. Maar het was toch echt Kenny Rogers die dat op zijn album zette. En er ook een dikke hit mee had natuurlijk, hè.
1: Een week vol herinneringen. Tot en met zaterdag hoor je de langste hitlijst ooit op Radio West. De eeuwige roemlijst.
2: I'm riding in your car.
1: Het beste uit 60 jaar popmuziek. Alleen maar muzikale klassiekers volgens de luisteraars van Radio West.
3: I'm on a Graceland, Graceland, the Memphis, Tennessee. I'm on a Graceland.
1: De eeuwige roemlijst.
3: You look perfect tonight.
1: De ontknoping is zaterdag vlak voor 3 uur. En jij kunt erbij zijn tijdens de open dag. Natuurlijk op Radio West.
0: Rob de Nijs op nummer 237. Het origineel van het liedje heet Funeral for a Friend. Gezongen door Elton John. Maar Belinda Muldijk maakte daar natuurlijk een Nederlandse tekst van. En het gaf Rob veel sterkte bij het overlijden van zijn vader.
4: Verleden is verboden. Ik wou dat het verdween. Maar ik zie...

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Mei staat voor voorjaar, vrijheid en vieren. Maar terwijl Nederland geniet, vechten ruim 1 miljoen landgenoten dagelijks tegen een zeldzame, vaak ongeneeslijke ziekte. Voor hen telt letterlijk elke dag. Er is geen tijd te verliezen. Het Zeldzame Ziektefonds jaagt daarom onvermoeibaar op oplossingen en financiert noodzakelijk wetenschappelijk onderzoek. Die doorbraak moet er komen. Help ons helpen. Ga naar zzf.nl. Dank u wel.
6: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
7: Het is 17:30 op Radio West. Bob Brinkman is hier met het nieuws. Bob, goedemiddag.
8: Goedemiddag, Bas. De politie heeft een man aangehouden voor een steekpartij gisteravond bij Haagse Volkstuinen aan het Hildebrandplein in Den Haag. Daarbij raakten 3 personen gewond. Een van hen moest naar het ziekenhuis. De verdachte is een 38-jarige man uit Den Haag. Hij verzette zich hevig bij zijn aanhouding. Aanleiding van de steekpartij is niet bekend. De man die is aangehouden na een verdachte situatie vandaag op het stadhuis van Den Haag was in discussie met bewakers, dat melden ooggetuigen. Vandaag is het stadhuis in Den Haag ruim een uur ontruimd geweest door deze verdachte situatie. De man claimde een bom bij zich te hebben, iets waar later niets van waar bleek te zijn. Veel mensen hebben de situatie van dichtbij meegemaakt.
9: Nou ja, ik zat midden in een gesprek. Het alarm ging af. En eerst was het een beetje van, ja, is dit nou echt of is dit een oefening?
10: En buiten aangekomen, ja, dan zie je al linten staan. Politiemannen stonden er al. Dan besef je eigenlijk dat het ernstig is.
9: Dat bleek toch wel serieus boel.
11: Ja, dat is toch wel echt wel heftig eigenlijk.
10: Het is een beetje shakerig wel. Ja.
12: Het gevaar is geweken. Dus we gaan weer voor de burgers ons inzetten.
8: Nou, om 12:30 was het gevaar inderdaad ongeveer geweken. Toen was de man in zijn onderbroek al afgevoerd door de politie. En aanstaande maandag gaat een algeheel fietsverbod in de Dorpsstraat van Zoetermeer. De gemeente besloot al in februari om de overlast van vooral fatbikes daar tegen te gaan. Verslaggever Aniek Enthoven.
13: Geen uitzonderingen, geen fietsen meer, ook duidelijk beleid. Niet dan wel en met koopzondag misschien niet. Nee, de burgemeester zei toen heel stellig, Michel Bezuijen, winkels open is lopen.
8: Een aantal winkeliers in de Zoetermeerse Dorpsstraat is niet blij met het verbod en heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit.
7: Dankjewel Bob, voor het weer natuurlijk naar Jordi Bloem. Jordi.
14: Hallo Bas.
7: Hoe is het?
14: Ja, vandaag was ook weer een warme dag, met zomerse temperaturen zelfs. En morgen gaan we nog even pieken. We komen even in hele warme lucht terecht. Die wordt ook vochtiger, die luchtsoort. Dus het wordt benauwder. Nou, vanavond koelt het vrij rap af, vooral na 1 uur of 10. En dan zal het morgen vroeg een graad of 16 zijn. Ja, dat is wel wat zachter dan afgelopen nacht. Weinig wind daarbij en opklaringen. En ook morgen nog zonnige periode, ook wel wat bewolking. En heel misschien in de loop van de middag, begin van de avond, een plaatselijke regen- of onweersbui bij ons. Maar op veel plekken blijft het droog. En zuidwestelijke, later westelijke wind, matig. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Zaterdag kan het hierna nog 25 graden worden. Zonnige periode en waarschijnlijk blijft het droog. Vanaf zondagmiddag wordt de kans op enkele buien groter. En vooral ook in de nieuwe week, vanaf dinsdag vooral wat meer wind, vaker buien, minder zon. En tegen die tijd ook amper 20 graden 's middags.
7: Dankjewel, Jordi. Gaan we even buurten bij Robert Vriesen van de ANWB. Ja, hè Robert?
15: Hi
7: Robert.
15: Dat kan altijd, weet je.
7: Ja, daarom.
15: Ja.
7: Donderdagmiddag in de regel natuurlijk hartstikke druk, hè?
15: En die regel die wordt bevestigd, 130 kilometer in onze regio. Maar gelukkig weinig bijzonderheden. Een paar files die zijn wat langer. A4 Amsterdam-Den Haag, 12 kilometer tussen knooppunt Badhoevedorp en Roelof Arendsveen met een kwartier vertraging. 20 minuten oponthoud op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, dus een stuk verderop. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid, 15 kilometer file. 7 kilometer op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht met een kwartier vertraging. Een dikke kwartier oponthoud ook op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Door 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Leiden en Wassenaar. En ik sluit af met de N470, want vanuit Zoetermeer naar Delft staat er 3 kilometer bij Delft Centrum met een half uur tijdsverlies.
7: En ik sluit af met de woorden, dankjewel Robert, tot later.
15: Alsjeblieft.
16: Ik sluit af eigenlijk.
7: Oh, ga je gang.
16: Met tot zover het uitgebreide regionieuws. Meer weten? Blijf luisteren. Gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.

0: Unchain My Heart van Joe Cocker. Dat liedje dat werd al in 1961 geschreven voor Ray Charles. Maar in 1987 is het de openingstrek van het gelijknamige album van Joe Cocker. En het zet zijn carrière eigenlijk weer op de rit. Met name ook door een succesvol optreden op Pinkpop in 1988. Joe Cocker, hij staat op nummer 236. Op nummer 235 vinden we Kate Bush, The Man With The Child In His Eyes. Een prachtig liedje natuurlijk. En als ik dan eens eventjes kijk naar de reacties die bij het stemmen op deze plaat zijn gegeven, dan kom ik bij Elma Metz uit Zoetermeer. En zij schrijft erover heel mooi jeugdsentiment. Nou, ik denk, weet je wat? Ik bel Elma even op om even te vragen hoe dat dan precies zit met dat jeugdsentiment. Dag Elma, goedemiddag.
1: Goedemiddag Bas.
0: Ja, fijn dat je even aan de telefoon hebt. Kate Bush en dit liedje misschien in het bijzonder. Ja, wat betekenen zij voor jou in jouw jeugd dan? Hè? Want daar gaat het dan om.
1: Nou, jeugd. Ik was 21, net getrouwd. Mm-hmm. En mijn toenmalige man die deed graag LP's kopen. En dan een beetje met mijn broer samen. Mijn broer was 3 maanden eerder getrouwd. En dan gingen we op zaterdagavond bij elkaar op bezoek. En dan eerst eten en dan LP's draaien. En de een had nog een mooiere dan de ander. En zo kwam Kate Bush natuurlijk ook op de draaitafel.
0: Ja.
1: En daarbij kwam ook nog eens een verschrikkelijk mooi wijf. Dus
0: ja,
1: dat was altijd lachen met die kerels.
0: Ja.
1: En die LP hadden wij. En ik werkte in die periode gewoon 5 dagen.
0: Mm-hmm.
1: En dan 's avonds, dan was er weer een wassie droog. En dan moest er gestreken worden.
0: Ja.
1: Nou, en dan ging Kate Bush ging op en dan maar meezingen.
0: Oké, ja, en dan viel die streek natuurlijk ook wel mee op dat moment.
1: Ja, ik was heel snel klaar. Nee, dat is zo lang geleden. En gewoon prachtig. We hebben die LP nog, dus dat is hartstikke leuk.
0: Ja, als ik me niet vergis, staat dat liedje op haar debuut-LP. Hè? Ze was hartstikke jong, hè?
1: Ja, ja.
0: Iets van, ja, iets van 19 of zo, of 20, weet ik veel.
1: Ja, ja. Ja. Ja, wat die mannen toen al zeiden. Ja, een prachtig mooi wijf, ja.
0: Ja. Is het nog steeds? Ik zag een paar maanden geleden van haar. Ja, en ze kon zingen. Nou, en dat kan ze nog steeds.
1: Ja.
0: Weliswaar, die hele hoge noten, die haalt ze niet meer. Maar dat is ook logisch, want je wordt ouder. En dan trek je stembanden dat niet meer. Maar het is natuurlijk een heel bijzondere, excentrieke vrouw. Maar toch ook een vrouw die vooral ook haar eigen keuzes maakt. Hè? Want ze heeft altijd een heel duidelijk idee gehad over haar muziek natuurlijk. Zo vertelde jij mij net. Nou ja, vertel het zelf maar. Over Wuthering Heights bijvoorbeeld.
1: Ja, nou, dat nummer dat had zij laten horen aan degene die haar plaat uitbracht.
0: Mm-hmm.
1: En die zei, nou, dat gebeurt echt niet, die gaan we niet uitbrengen. En toen zei ze gewoon, dat ga je wel uitbrengen.
0: Precies.
1: Nou, dat heeft hij dus toch gedaan, omdat zij daar zo op aandrong. Ja. Het is een hele grote hit geworden.
0: Ja, absoluut. En deze plaat die ik nu ga draaien, ja, dat is ook een hele mooie bekende plaat natuurlijk.
1: Ja.
0: Hij staat op nummer 235. Nou ja, wat mij betreft, Elma, mag jij hem aankondigen? Als je dat leuk vindt, ga je gang.
1: The Man With A Child In His Eyes van Kate Bush. En ik ga meezingen.

Een grote lieveling dus van Elma Metz uit Zoetermeer. Kate Bush, The Man with the Child in His Eyes. Het is 17:15 op Radio West. Ik kreeg net een e-mail binnen en dat is ook leuk hoor. En daarin wordt geschreven, nou, ik zal hem even voorlezen. Beste Bas, wat is het heerlijk om te horen dat mijn favoriete zanger Adamo zo hoog op de roemlijst nummer 234 staat met Vous permettez, monsieur. Ik ga er nu speciaal voor zitten. Ik ben al meer dan 60 jaar groot fan en ik ga nog steeds naar zijn concerten. Op 13 juni in Gent en dan 12 september in Antwerpen en dan 17 oktober in Rotterdam. En Rotterdam wordt voor mij de 25e keer dat ik naar zijn concert ga. Hij treedt dus nog steeds regelmatig op. En niet alleen in Europa, hij heeft ook net opgetreden in Canada. Op 1 november dan wordt hij 83 en als je hem ziet optreden dan zou je dat niet zeggen. Dat was een e-mail van Vera van Andel Kroonen. En een groot fan dus van Adamo. Nou, ik kan Vera vertellen, inderdaad, ze zit er helemaal klaar voor. Ze weet ook al dat hij op 234 staat. Vous permettez, monsieur.

0: Een heel dikke hit voor Adamo, Vous permettez, op nummer 234. In heel Europa staat hij wekenlang op de eerste plaats van nou zo'n beetje alle hitlijsten. En in Nederland is de single niet te houden nadat de zanger optreedt bij Willem Duis in de talkshow Voor de Vuist Weg. Hij zingt het liedje daar met zijn veel jongere broers en zussen. En dat maakt grote indruk op de kijkers.
1: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
2: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
3: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
4: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
5: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
2: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
6: Alleen op TV West.
0: In de lijst gaan we door met nummer 233. The Golden Earrings met een S. The Sound of the Screaming Day. Een liedje dat gaat over het vroege uur van de dag. Het moment dat iedereen zo'n beetje naar zijn werk gaat. Sound of the Screaming Day is geschreven door George Kooijmans, die het ook zingt. En basgitarist Rinus Gerritsen, die schreef het ook mee. En naar verluid hoorde Barry Hay dit nummer. En die besloot toen dat hij de band als zanger wilde komen versterken. In de zwart-wit videoclip zijn de Hagenaars onder meer te zien in een roeiboot en tijdens een moddergevecht. Het liedje is een hit in de zomer van 1967.

0: Op nummer 233, The Golden Earrings, The Sound of the Screaming Day. Andrew Lloyd Webber schrijft het volgende liedje. Het liedje heet Memory. Wordt gezongen natuurlijk in de musical Cats. Barbara Streisand heeft het ook opgenomen voor haar album Memories. En de maker van het liedje zelf, Andrew Lloyd Webber, produceert die opname. Op nummer 232, Barbara Streisand.
1: De

0: op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
6: OmroepWestAdverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
7: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Zometeen vervolgen we de eeuwige roemlijst met The Beatles. Het liedje Hey Jude op 231. Maar nu eerst. Het is 6:00 het nieuws met Bob Brinkman.
9: Drie personen zijn gisteravond gewond geraakt bij een steekpartij bij Volkstuinen op het Hildebrandplein in Den Haag. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Een 38-jarige man uit Den Haag is aangehouden. Een 28-jarige man is vandaag aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis, ook in Den Haag. Hij zei dat hij een bom bij zich had. Er zijn geen explosieven uiteindelijk bij hem aangetroffen. Het stadhuis is ruim een uur ontruimd geweest. En de N219 wordt ook komende avond en nacht vanaf 8:00 afgesloten. Iets om rekening mee te houden. Op de Provinciale Weg komt ter hoogte van bedrijventerrein Knibbelweg in Zevenhuizen een nieuwe kruising met nieuwe verkeerslichten. Over een 30 minuten hoor je het belangrijkste regionieuws van vandaag. Nu het overige nieuws.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro d'Italia. De Fransman was vandaag de beste in de sprint. Het is zijn derde etappezege. In het algemeen klassement verandert niets. Jonas Vingegaard rijdt in de roze leiderstrui. En het weer, droog en zonnig en 20 tot 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen wordt het tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later is in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Westfielen zijn vertragingen bij de ANWB Robert Vriezen.
11: Een drukkere spits vanmiddag in onze regio. Staat altijd nog 100 kilometer file bij elkaar, maar weinig bijzonderheden. A4 Amsterdam-Den Haag, daar wordt wel degelijk file gereden. En wel over 11 kilometer tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met een kwartiertje vertraging. Dik 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam door naar Rotterdam. Voor de afrit Den Haag-Zuid staat 20 kilometer file. Vanaf Hoogmade kom je in de file. En 10 minuten vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht.
12: Je staat op het punt om te vertrekken. Koffer gepakt, tickets klaar. Maar heb je je vaccinaties al geregeld? Bij Travel Clinic Erasmus MC kan dat snel en eenvoudig. Nu ook in Rijswijk. Controleer wat je nodig hebt en maak je afspraak via travelclinicerasmusmc.nl. Ook voor vaccinaties op maat, zoals gordelroos.
13: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Dijksman in Katwijk.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
16: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
18: De eeuwige roemlijst met Bas Martinius.

0: Hey Jude van de Beatles, dat is geschreven door Paul McCartney voor de destijds 5-jarige Julian Lennon, het zoontje van John Lennon. En dat is om hem een hart onder de riem te steken, want zijn vader John, die heeft zijn moeder Cynthia in de steek gelaten voor Yoko Ono. Ja, en de kleine Julian, die heeft het daar erg moeilijk mee.
1: De eeuwige roemlijst.
0: Bijna 6:11, een hartelijk goede avond. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst. Nog 229 plaatjes en we weten welk plaatje er op nummer 1 is geëindigd. En dat zal dan zijn zo vlak voor 3 aanstaande zaterdagmiddag. In dit uur nog heel veel goede muziek. Ik zet even een paar dingen op een rij.
1: Eeuwige roemlijst.

0: Dit is de Eeuwige Roemlijst met Bas Martinius. Dit is
1: Radio West. Op nummer 230, Connie van der Bos. Drie zomers lang een bescheiden hitje in de nazomer van 1975. En ook onze oude collega radiopresentatrice bij Radio West.

Connie van der Bos, eigenlijk heet ze natuurlijk Connie Hollestelle. En we kennen haar niet alleen als zangeres uit Den Haag, maar ook als oud-radiocollega, radiopresentatrice bij Radio West is ze geweest. Ik heb nog aardig wat met haar samengewerkt. Het volgende liedje, ja, dat was ook toch wel in technische zin een prachtig ding, zeg maar. Eye in the Sky van The Alan Parsons Project. Ja, Alan Parsons, die kennen we natuurlijk ook als voormalig geluidstechnicus van onder meer Pink Floyd's The Dark Side of the Moon. Een man die zijn weg wist in de Abbey Road Studios, waar ook dit album is opgenomen. Het is op analoge multitrack opgenomen, maar het werd digitaal gemixt naar een Sony digitale mastertape. En dat hoor je gewoon terug in de kwaliteit van het geluid. En verder is dit natuurlijk een prachtige plaat. Eye in the Sky, The Alan Parsons Project.

Uitgebracht in 1982. Ja, dit liedje schildert een grimmig wereldbeeld, hè, waarin iedereen in de gaten wordt gehouden door camera's, bijvoorbeeld vanuit helikopters. Met al die rondvliegende drones blijkt die Britse band zijn tijd ver vooruit. Hè. Eye in the sky, het grote boze oog in de lucht. Dan gaan we naar nummer 228. Charles Aznavour. Het was eerst Hier Encore, maar er is een Engelse versie van gemaakt in 1970. Yesterday, when I was young.

0: Jan. Jan.
1: Het blijft charmant, hè? Een Fransman die Engels zingt. Yesterday When I Was Young op 228 in de eeuwige roemlijst. De groep Steelers Wheel gaat in 1975 met de knetterende ruzie uit elkaar. Een van de bandleden, Gary Rafferty, dat is een Schot. En die moet continu heen en weer tussen Londen en Schotland vanwege allerlei rechtszaken. Nou, het schiet allemaal niet op. Hij kan logeren in een klein flatje in Baker Street. En daar is dit liedje door ontstaan. Baker Street, Gary Rafferty op 227.

0: Ja, lekker blijft dat toch, hè? Die saxofoon trouwens, die wordt gespeeld door sessiemuzikant Raphael Ravenscroft. Denk een van de allerbelangrijkste saxofoonriedels in de popgeschiedenis. Ik ben ook benieuwd wat hij daar voor centjes voor gekregen heeft. Waarschijnlijk gewoon alleen maar het sessietarief. We gaan naar het dagoverzicht met Bob.
1: De eeuwige roemlijst.
2: Dit is Radio West.
1: Welkom bij West.
3: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
4: Zaterdag 30 mei.
3: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
5: Neem een kijkje achter de schermen.
6: Win leuke prijzen.
7: Kijk hoe je het doet op televisie.
8: Spreek je eigen jingle in.
9: En beleef de finale van de eeuwige roemlijst live mee.
10: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
3: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
11: Tot dan.
12: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
13: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
12: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
14: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
15: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
18: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
19: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
20: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
0: Het is 6:30, je luistert naar Radio West. We zijn bezig met de eeuwige roemlijst die aanstaande zaterdagmiddag om 3 uur zijn ontknoping zal beleven. Maar voor nu het dagoverzicht met Bob Brinkman. Bob, goedenavond.
21: Hi Bas, goedenavond. De man die is aangehouden na een verdachte situatie bij het stadhuis in Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar. Uiteindelijk had hij geen explosieven bij zich. Het stadhuis van Den Haag werd aan het einde van de ochtend ontruimd vanwege deze situatie. Het duurde ongeveer een uur voordat medewerkers van het stadhuis weer terug konden keren naar hun werkplek. Je hoort verslaggever Lot van Bree over de situatie vanochtend.
22: Maar hij is naar binnen gegaan, het stadhuis in, is gelijk naar de beveiliging gelopen en heeft gezegd ik heb een explosief bij me. Nou, vervolgens is er een melding gedaan bij 112 en is ook zwaar bewapende arrestatieteam is naar het stadhuis gegaan. En zij hebben hem ogenschijnlijk in elk geval in alle rust naar buiten gehaald. Hij kwam in onderbroek buiten. Hij heeft zich waarschijnlijk uit moeten kleden vanwege dat gevaar van bommen die hij bij zich zou dragen. Nou, daar bleek dus niks aan de hand te zijn.
21: Burgemeester Jan van Zanen van Den Haag prijst in een schriftelijke reactie het handelen van zowel politie als de beveiligers van het stadhuis. Daar werken veel mensen. Dus veel mensen hebben de situatie van dichtbij meegemaakt.
23: Nou ja, ik zat midden in een gesprek. Het alarm ging af. En eerst was het een beetje van, ja, is dit nou echt of is het een oefening?
24: En buiten aangekomen, ja, dan zie je al linten staan. Politiemannen stonden er al. Dan besef je eigenlijk dat ernstig is.
23: Dat bleek toch een serieuze boel.
24: Ja, dat is toch echt wel heftig eigenlijk. Een beetje shakerig wel. Ja.
25: Het gevaar is geweken. Dus we gaan weer voor de burgers ons inzetten.
21: Later zal bekend worden of de 28-jarige Hagenaar die is aangehouden wordt vervolgd. Duikers van het arrestatieteam van de politie hebben vanochtend de sloot langs de Hulweg in Kwintsheul doorzocht. De zoektocht in het water heeft te maken gehad met het fatale ongeluk van een maand geleden daar aan de Hulweg. Waarom dit onderzoek is uitgevoerd, is niet bekendgemaakt. Rondvaartbedrijven maken zich zorgen over nieuwe Europese regels. Schippers van rondvaartboten met meer dan 12 passagiers moeten extra certificaten halen en aan strengere eisen gaan voldoen. De regels zijn op zich goed, maar schieten een beetje door. Dat zegt Jean-Paul Strik van Rondvaart Zoetermeer.
1: Vanaf juni 28 moeten ze 3 examens gaan doen, 30 vaardagen maken. Gaan de kosten ook ver omhoog. En ja, het resultaat van een gemiddelde vrijwillige rondvaartorganisatie is dan eigenlijk op aan 1 schipper op te leiden die dan ook in 1 keer slaagt. Ja, dat wordt natuurlijk een hele grote uitdaging.
21: De bedrijven, die vaak draaien op de inzet van vrijwilligers, zijn bang dat door de nieuwe regels het moeilijker wordt om schippers überhaupt te vinden, met als gevolg dat rondvaarten zullen verdwijnen. En de 19-jarige Yannick uit Katwijk is uitgeroepen tot de mooiste man van Nederland. Hij traint veel, hij staat vaak voor de camera en krijgt dan ook veel aandacht van vrouwen. Yannick moet nog wel een beetje wennen aan die titel, mooiste man van Nederland. Hij noemt het allemaal een beetje...
2: onwerkelijk. Ik kon het werkbaar niet geloven. Vooral toen je daar stond, dan worden die namen natuurlijk steeds opgeroepen van je zit in de top 5, top 3. En dan word je omgeroepen naar de zenuwen gieren door je lichaam. Ja, echt ongekend.
21: Dit is natuurlijk radio, maar het oog wil ook wat. Vanavond verschijnt er een artikel van en over de mooiste man van Nederland op omroepwest.nl met plaatjes erbij. Tot zover een overzicht van het belangrijkste regionieuws van vandaag.
0: Ja, een mooie kerel die heb ik hier ook. Dat is Jordi Bloem voor het weer. Jordi!
4: Hallo Bas.
0: Hoi.
4: Ja, vandaag was ook weer een warme dag, met zomerse temperaturen zelfs. En morgen gaan we nog even pieken. We komen even in hele warme lucht terecht. Die wordt ook vochtiger, die luchtsoort. Dus het wordt benauwder. Nou, vanavond koelt het vrij rap af, vooral na een uur of 10. En dan zal het morgen vroeg een graad of 16 zijn. Ja, dat is wel wat zachter dan afgelopen nacht. Weinig wind daarbij en opklaringen. En ook morgen nog zonnige periode, ook wel wat bewolking. En heel misschien in de loop van de middag, begin van de avond, een plaatselijke regen- of onweersbui bij ons. Maar op veel plekken blijft het droog. En zuidwestelijke, later westelijke wind, matig. En dan wordt het morgenmiddag ongeveer 29 graden. Zaterdag kan het hierna nog 25 graden worden. Zonnige periode en waarschijnlijk blijft het droog. Vanaf zondagmiddag wordt de kans op enkele buien groter. En vooral ook in de nieuwe week, vanaf dinsdag vooral wat meer wind, vaker buien, minder zon. En tegen die tijd ook amper 20 graden 's middags.
0: Nou, nog even genieten dan dus. En valt er nog iets te genieten op de weg, Robert Vries bij de ANWB? Gaat het snel de goede kant uit?
6: Het gaat heel snel de goede kant uit. Het is maar goed dat je een beetje vroeg bij me bent. Nog 5 minuten vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade. En nog 5 minuutjes op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Langzaam rijden tot aan Moordrecht.
0: Grote klasse, tot later.
6: Tot later.
0: Hoi.
8: De eeuwige roemlijst.

nummer 226, André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen, een hit uit 2002. Het is nooit een nummer 1 geweest, maar heel Nederland kent het en zingt het mee uit volle borst. De volgende plaat, Golden Earring, She Flies on Strange Wings op 225, bereikt in het najaar van 1971 de Nederlandse top 5. Het jaar daarop mag de Haagse band als Europees voorprogramma voor The Who optreden. Het is de enige single van het album Seven Tears. Het werd geschreven door George Comans. En het liedje dat duurt maar liefst 7 minuten en 22 seconden. En dat is te lang natuurlijk voor één kant van een single. En daarom werd het in tweeën gehakt en moest je dan natuurlijk het singeltje omdraaien. Maar ik heb hem hier in zijn geheel, ruim 7 minuten. Love.

Op nummer 225, Golden Earring. She flies on strange wings. Daar is natuurlijk geen woord Spaans bij. Op nummer 224, Celine Dion, Because You Love Me. Prachtig liedje.

Wereldhit voor Celine Dion, Because You Love Me. Het komt natuurlijk ook uit de film Up Close and Personal met Michelle Pfeiffer en Robert Redford. Ja hoor, dat was een lekkere op 224. Ja, en dan dit liedje van The Police. Dat is misschien wel een van de meest verkeerd opgevatte songs aller tijden. Want het gaat gewoon keihard over een stalker. Het heeft helemaal niks met liefde te maken. Goed, op nummer 223 dus. The Police, Every Breath You Take.

0: Deze single uit 1983 is de grootste Amerikaanse hit voor deze Britse rockband The Police natuurlijk. We zijn toe aan het laatste plaatje in de eeuwige roemlijst voor vandaag. Morgenochtend om 6 uur gaat het feest natuurlijk gewoon verder. Dan met nummer 221, Mattia Bazar, Ticento, maar zover is het nog niet. Want ik heb hier nog klaarstaan Boudewijn de Groot en Ellie Niemann met het liedje Meester Prikkebeen. Lennart Nijg die haalt de naam Prikkebeen uit het kinderboek Reizen en Avonturen van meneer Prikkebeen van J.J.A. Gouverneur uit 1858. Die hoofdpersoon die wordt afgebeeld als een lange, dunne man met een slipjas, een hoge hoed en een vlindernet. En in het boek gaat meneer Prikkebeen op reis naar Amerika. Hij wordt daar achtervolgd door zijn zuster Ursula, die niet wil dat hij daar achterlaat. Lennart Nijg, de schrijver van de tekst, die putte ook inspiratie uit dit boek voor de hit Dag, zuster Ursula, die natuurlijk schreef voor Rob de Nijs. Meester Prikkebeen, een top 10 hit in 1968. En de laatste plaat van vanavond, op nummer 222.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjeskat, want hij heeft last van muizenissen die nesten maken in zijn baard. Maar die laat hem altijd mooi fluiten.

0: Morgenochtend om 6 uur gaan we weer verder. De eeuwige roemlijst op Radio West. Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
8: Verhuizen? UTS Van der Geest Verhuizingen heeft ook een speciale service voor senioren.
9: UTS Van der Geest Verhuizingen, dat is verhuizen en meer.
8: Kijk op utsvandergeest.nl.
10: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
13: Ik hoop dat de acties, en dat is hun goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet, werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken weer kunnen hervatten.
12: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
14: Er gebeurde een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen. De linkerrijstrook is dicht bij Roelof Arendsveen. Vanaf Hoofddorp Zuid 5 kilometer file en een kwartier vertraging.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
16: Wil je meer klanten, meer naamsbekendheid, meer succes?
17: Of gewoon dat je schoonmoeder eindelijk hoort dat je echt een bedrijf hebt?
18: Omroepwestadverteren.nl.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
17: Dit is Radio West. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it, that's it, baby.

0: Zondag op TV West, de talkshow Aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
4: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
8: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
7: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. De overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
9: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
7: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
12: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
5: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zaterdag op TV West, het West Vandaag weekoverzicht. Een samenvatting van het belangrijkste, opzienbarendste of leukste nieuws uit de regio van de afgelopen week. Elke zaterdag vanaf 7:30 ochtends en daarna in de herhaling. Het West Vandaag weekoverzicht. In 20 minuutjes ben je weer helemaal bij.
1: Alleen op TV West.

0: kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hé, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: installatiebureau van Ginderen.
1: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
2: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
3: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
4: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
8: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de schollexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
7: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
9: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol is
10: ethanol
9: even
10: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
9: Uit een slecht aangesloten toestel.
7: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
13: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
14: Tot 11 uur, romantiek op weg.

Volgende week eren we een legendarische band op Radio West. Je hoort muziek van Queen en je maakt kans op kaarten voor de musical We Will Rock You in het World Forum in Den Haag. Met 20 hits van Queen daarin. Love of my life, you've hurt me. Lekker veel Queen. Volgende week natuurlijk op Radio West.

0: Hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: en Studio Rotterdam-Hilligersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam-Hilligersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
1: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
2: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
1: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
3: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
4: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
6: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
5: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
7: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
5: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
8: Installatiebureau Van Ginderen.
9: Van Ginderen. Voor elektrotechniek, beveiliging, brandmeldinstallaties en onderhoud. Al 50 jaar tot uw dienst.
10: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
11: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
12: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
13: Tot 11 uur, romantiek op

0: Graag. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: hier kun je gewoon alles zeggen natuurlijk. Hey, boerenlul of dit of dat. Dat kun je in andere koffiehuizen niet doen. Zeker niet als je die mensen niet kan.
1: In Expeditie West gaat Erik Kooijman de regio door op zoek naar mooie verhalen.
2: Wat al 32 jaar een spektakel is in het dorp, dat is de jaarlijkse beddenrace.
3: En daar gaan we, dames en heren. We zijn vertrokken.
4: Als we samen gaan shoppen, dan helpt Anna mij ook met in het pashokje met aankleden en afrekenen en ja, dat soort dingen allemaal.
1: Je ziet het in Expeditie West. Vandaag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: Auping-studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping-assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping-studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
1: Wat als je zo ziek wordt dat je niet meer beter wordt? Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ook dan is er zorg. Palliatieve zorg. Zoals medicijnen tegen de pijn, om nog op je kleinkind te kunnen passen. Of hulp van een geestelijk verzorger, zodat je weer zin hebt in je dag. Zorg tot het laatst om te kunnen leven tot het laatst. Kijk op leventothetlaatst.nl.
2: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
3: Installatiebureau Van Ginderen.
4: Van Ginderen. Ook voor camera's, slagbomen, toegangscontrole en intercomsystemen. Al 50 jaar tot uw dienst.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Elf uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De man die een aanslag plande op een concert van Taylor Swift in Oostenrijk moet daarvoor 15 jaar de cel in. Het gaat om een man van 21 uit Oostenrijk. Hij werd in de zomer van 2024 opgepakt. Hij wilde toen mensen buiten het stadion in Wenen aanvallen met messen of een zelfgemaakt explosief. De optredens van Taylor Swift gingen ondanks die aanhouding vervolgens niet meer door. De man plande samen met twee anderen daarnaast ook aanslagen in Mekka, Istanbul en Dubai. In zijn laatste woorden tijdens de rechtszaak zei de man dat hij spijt heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim 170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte bijvoorbeeld ruim 180.000 euro. De Chinese webshop JD.com heeft mogelijk staatssteun gekregen om het moederbedrijf van Mediamarkt over te nemen. De Europese Commissie vermoedt na een eerste onderzoek dat JD door deze overheidssteun een hoger bod uit kon brengen dan concurrenten. Het Chinese bedrijf maakte vorig jaar bekend het Duitse bedrijf achter elektronica-kens Mediamarkt in Saturn te kopen voor 2,2 miljard euro. De overname moet nog worden goedgekeurd. De Europese Commissie is er een dieper onderzoek naar gestart. En de concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de twee optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden vannacht. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag, met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien, vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
8: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Dit
3: is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het belangrijk dat je weet hoe je infecties kunt voorkomen. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
9: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
10: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: TFH investeert onder andere in AI Mails. Een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
12: Weet je nog, die avonden samen voor de buis, de spanning van de wekelijkse serie of die ene vertrouwde stem op de radio? Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Bereik je heden, ontdek het verleden op schatkamer.nl.

0: letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Lucella Carrasso.
2: De Italiaanse politie heeft vandaag beslag gelegd op 200 miljoen euro van de overleden maffiabaas Denaro. Ze hebben alles van hem afgepakt, behalve zijn naam op zijn grafsteen. En laat Denaro nou net geld betekenen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Schrijver Arnon Grunberg is over uit Amerika. Hij gaat met speciale belangstelling het WK voetbal volgen. En wie weet maakt hij u ook enthousiast. Jan Haasbroek dook in de geschiedenis van de VPRO. Morgen bestaat de omroep 100 jaar. Hij was lange tijd de radiobaas daar en schreef een boek over die 100 jaar. En theatermaker Nicky Ong zocht als veganist contact met de vleesindustrie. Ze maakte de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist. Want dat is de uitkomst eigenlijk van die contactmomenten. En vertelt daar straks over bij ons. Den Haag Vandaag gaat over de plannen voor de bouw van extra woningen. U krijgt eerst het nieuws van vandaag.
3: Donderdag 28 mei.
2: Het kabinet en de vakbonden zijn niet dichter bij elkaar gekomen tijdens het gesprek dat ze in het Catshuis hadden over de sociale zekerheid.
4: Bezuinigingen moeten van tafel op de WW, op de WIA, op de AOW. Dus dat pakket zoals we dat neer hebben gelegd, dat moet van tafel.
2: De bonden wilden een simpel ja of nee horen op hun eisen.
4: En het antwoord is onvoldoende een ja gebleken.
2: Dus gaan de aangekondigde stakingen door, maar...
5: Dat is ook voor ons geen plezier, ook niet voor de actievoerders.
2: Volgens minister Veilbrief kan Nederland gewoon niet op deze voet verder.
6: Het is een feit dat die WIA-uitgaven sterk groeien. Het is een feit dat we vergrijzen en daar zullen we ons toe moeten verhouden.
2: Premier Jette hoopt vooral dat de acties...
7: wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben ook op onze samenleving.
2: Intussen gaat het kabinet verder met het uitwerken van plannen.
7: En hen vragen om dan weer met ons om tafel te komen zitten.
2: Er zijn steeds meer gokverslaafden en dat komt door de populariteit van het online gokken.
8: Het is echt de internetgeneratie, echt de online gokkers. Het fysieke, zeg maar, echt naar het casino toe gaan, die zien we steeds minder.
2: Zorgverleners hadden dit 5 jaar geleden al verwacht toen het online gokken legaal werd.
9: Ja, eigenlijk vanaf het begin van het openen van die online gokmarkt is er gewaarschuwd voor een toename in het aantal mensen dat gokt en daar ook mee in de problemen komt. En we zien nu dat dat ook waarheid wordt.
2: Ook deze vrouw raakte eraan verslaafd.
10: Bijvoorbeeld thuis kwam van een feestje, dan voelde ik me eenzaam. Dan ging ik vooral gokken.
2: Het liep uit de hand en uiteindelijk was ze er de hele dag mee bezig.
10: Op een gegeven moment dan heb je al je geld er doorheen gegokt, je maandsalaris, je spaargeld. En dan ga je de gekste dingen verzinnen eigenlijk om toch te kunnen gokken.
2: Zorgverleners denken dat de toename van het aantal gokverslaafden nog maar het begin is.
9: Van een grotere golf die ik nog daarachteraan verwacht.
2: Het was voor veel Nederlanders even schrikken toen ze de nieuwe prijzen voor het versturen van rouwpost hoorden.
11: In een tijd waar veel dingen al duur zijn en een uitvaart vaak toch kostbaar, vind ik het moeilijk voor nabestaanden dat ze geconfronteerd worden met deze enorme prijsverhoging.
2: Wil je rouwpost snel laten bezorgen, en dat wil je meestal, dan kost dat vanaf juli €3,25. Dat kan niet anders, zegt PostNL.
12: Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen.
2: Elke dag brieven en kaarten bezorgen is te duur en daarom gaat de snelle post straks met de pakketbezorger mee. PostNL geeft de schuld aan de politiek.
12: Als we in Nederland wat voor het varen nou geweest, kun je dingen geleidelijker doen. Dat doen we niet. We hebben lang gewacht. Dat betekent dat wij nu in een paar grote stappen een inhaalslag moeten maken. Daar is dit de consequentie van.
2: Toch lijkt het er niet op dat mensen straks gaan overstappen op het sturen van rauw appjes.
13: Voor deze tijd zou dat normaal kunnen zijn, maar vind ik geen optie.
14: Nou, dat zou toch verschrikkelijk zijn? Zo'n prachtige mooie kaart wil je toch krijgen?
2: En een schoolklas uit Alblasserdam is nog helemaal vol van wat ze gisteren meemaakten. Tijdens een bootreisje op de Oosterschelde ging het mis.
15: We gingen daarheen om een lekker toertje te maken en toen zaten we opeens vast. Ja, dat maak je niet elke dag mee.
2: Er liggen daar lijnen in het water om ervoor te zorgen dat boten niet te dicht bij de dam komen. De kapitein was er overheen gevaren en de lijn zat vast in de schroef.
15: Ik moest huilen en daarna moest iemand anders huilen en toen gingen we elkaar allemaal troosten.
2: Toch vonden ze het ook een groot avontuur.
15: Er kwam een helikopter, die ging rondvliegen. Uiteindelijk moesten we op een boot stappen. En dan werden helemaal van die pakken aan. Dat was wel cool, ja.
2: En vandaag was de ergste schrik voorbij en zongen ze over hun schoolreisje.
3: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: En dan de krant van morgen, Jan van der Putten.
16: Brussel heeft de blues, schrijft Trouw. Afgelopen jaren waren de halfjaarlijkse ramingen van de Europese Commissie lekker opgewekt. Maar in de verwachtingen voor komende herfst is alle optimisme verdampt.
2: De economie loopt niet lekker, de prijzen stijgen en de werkloosheid daalt niet meer. De sombere toon, zegt Trouw, is overal.
16: Ook al weinig vrolijkheid in de Telegraaf. Neem de verkeersboetes, die worden volgend jaar nog hoger. Appen achter het stuur kost je nu €440 en het wordt meer dan €450.
2: Het kabinet wil de boetes laten meestijgen met de inflatie. Bekeuringen worden zo'n 2,7% duurder. Ondanks een oproep van de Tweede Kamer de boetes binnen de perken te houden.
16: De topbestuurders van verfproducent Akzo Nobel zal dat stiekem zorg zijn. In het FD staat dat de CEO een salarissprong kan maken. Van 7,6 miljoen per jaar naar 18,3 miljoen.
2: Voorwaarde is wel dat de fusie met het Amerikaanse coatingsbedrijf Axalta doorgaat. De Vereniging van Effectenbezitters spreekt van Amerikaanse beloningspraktijken.
16: Het is een groeiend probleem. Geld lenen bij familie en vrienden. Het Parool sprak met Cher van 25. Ze heeft €15.000 schuld bij instanties.
2: Maar informele schulden zijn er ook bij haar moeder, oom, tante, nicht, oma en haar ex-vriendin.
16: En Cher krijgt hulp van jongerencoach Azitra. Zij ziet dat jongeren liever bij familie lenen dan dat ze een regeling treffen. En hulpverleners constateren dat mensen die geld uitlenen zelf ook in financiële problemen komen.
2: China en de Europese Unie staan op de drempel van een handelsoorlog, schrijft NRC. Steeds meer landen dringen aan op tariefmuren, invoerquota en ander grof geschut om de Europese industrie te beschermen. Morgen vergadert de Europese Commissie om een strategie uit te stippelen.
16: 5 dagen in de week, met weer en wind, buiten werken, kabels en leidingen leggen. Marcel Moerkerk kan er als monteur over meepraten. En zomers met warm weer, altijd in de blote bast, vertelt hij in het AD. En toen kwam de diagnose, uitgezaaide huidkanker.
2: Gelukkig sloeg de immuuntherapie goed aan bij hem, maar Moerkerk zal niet meer genezen.
16: Maar mede dankzij hem kwam er UV-werende werkkleding, werd er gezorgd voor voldoende schaduw en ook voor zonnebrandcreme.
3: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Croquettabeer van Jonathan Jeremiah. 10 nieuwe steden moeten er komen om het woningtekort in Nederland op te lossen. Dat was de belofte van D66 tijdens de verkiezingscampagne. En wie daar vraagtekens bij zette, kreeg het advies niet te somber te zijn. Het kan wel, we kennen de slogan nog. Nou, vanavond was het grote debat over de staat van de woningbouw. Meestal worden de verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee, zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hij nog niet verloren hoor. Deze vrolijke strijder die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien in, op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.
0: Verwachtingen getemperd. Lars Geerts, goedenavond.
1: Dag Lucella, goedenavond.
0: Als de campagne voorbij is en het regeren is begonnen, is D66 al wat voorzichtiger geworden?
1: Oh, nee hoor, nee, zeker niet. Robert van Asten voert het woord voor D66 op woningbouw. Die was de campagneleider. Die heeft uit zijn koker komt dus dat enorme optimisme, dat enthousiasme. En dat is hij nog niet verloren hoor. Deze vrolijke strijder die gaat ervoor. Waar anderen die 10 steden niet terugzien in, op een kaart of in de begroting bijvoorbeeld, ziet Van Asten dat toch anders. Ze zijn er als je maar wil.

0: dat toch anders? Ze zijn er als je maar wil.
1: De vraag aan de heer Van Asten, waar zijn die 10 nieuwe steden?
2: De heer Van Asten.
3: Ja, ik ben nogmaals blij dat ook daar het enthousiasme over de 10 nieuwe steden er is. Want die is er ook nog steeds bij ons. Want D66 gelooft dat wij echt nog steeds grootschalige woningbouwgebieden nodig hebben. En ze staan erin. Want het vorige coalitieakkoord, of het vorige kabinet, had 21 grootschalige woningbouwgebieden. Als u het akkoord erbij pakt, en dan geef ik u toe, het zijn er geen 10. Het zijn er 9, want we zijn van 21 locaties naar 30 gegaan. En ik heb van de week nogmaals het pleidooi gehouden voor IJstad. Een drijvend IJstad met de nieuwste technologie. Iets waar ik net ook nog in mijn bijdrage aan refereerde. Laat dat dan de 10e zijn en dan mag deze minister de andere 9 zelf nog aanwijzen.
4: Zeg, en dit enthousiasme, Lars, van Van Asten, is dat ook overgeslagen op de andere partijen?
0: Nou, daar valt dan wel een wereld te winnen, hoor, zou ik willen zeggen. Dat bleek in ieder geval in het debat vanavond. Om eens een beroemde woningbouwslogan te parafraseren: in enthousiasme kun je niet wonen.
5: Voorzitter, ik moest wel een beetje lachen, want de heer Van Asten zei het kabinet levert. En het noemt allemaal voorstellen die niet uit de koker van dit kabinet komen. De wetregie komt van een vorig kabinet. Vandaag tweette de minister ook enthousiast over woningbouwimpuls. Was een voorstel van het vorige kabinet. Ik snap niet helemaal wat dan de doorbraak is die dit kabinet nu al met elkaar veroorzaakt heeft.
6: Want we hadden grote woorden van D66 voor de verkiezingen. Nu te weinig geld voor de bouw van die echt betaalbare huurwoningen, sociale huur, dat nu al vastloopt. En tegelijkertijd kondigt D66 huurverhogingen aan.
1: D66 en dit kabinet hebben helemaal geen geld vrijgemaakt voor die 10 nieuwe steden. Laat staan voor de wijken of IJstad alleen. Dus hoe kan D66 dan vol blijven houden dat die 10 nieuwe steden er komen? Ze staan niet in het coalitieakkoord en er is ook helemaal geen geld voor vrijgemaakt.
0: Ja, dat waren de PVV, GroenLinks, PvdA en SP. En die zijn toch nog niet echt overtuigd van het idee van D66. A, dat er blijkbaar 10 nieuwe steden komen, want die zien ze niet. En B, dat daar ook geld voor is, want dat hebben ze ook nog niet gezien.
4: En de partij D66 wilde een bouwbaas, om het maar zo te noemen, om die 100.000 woningen per jaar voor elkaar te krijgen. Nou, dat werd uiteindelijk minister Eleanor Boekholt O'Sullivan. Is zij net zo bevlogen als haar partijgenoot?
0: Nou, de partij die had hele hoge verwachtingen van haar. Ze werd met veel bombarie, zou ik bijna zeggen, aangekondigd als minister. Maar de eerste schreden, ja, die waren toch niet zo gelukkig. Ze hadden een interview in The Guardian waarin ze zei dat mensen wellicht met wat minder genoegen zouden moeten nemen als het niet anders kon. Kwam toen vervolgens met een voorbeeld over het rationeren van water wat zij zelf in Afghanistan had meegemaakt. De beroemde douchemuntjes die achteraf niet bleken te bestaan. De debatten in de Kamer die waren eigenlijk niet goed. Ze las de antwoorden van de ambtenaren letterlijk staccato voor. Viel af en toe seconden stil als haar een moeilijke vraag werd gesteld. Dat werd met verbijstering gadegeslagen door de partijen en wellicht ook haar eigen partij. Politiek bleek toch een ander vak dan het leger waar zij vandaan kwam. Maar blijkbaar is het ook een vak dat je kunt leren. Er werd een debatcoach in de arm genomen. Ja. En dat heeft geholpen, zegt ze zelf.
7: Ik heb daar natuurlijk goed naar geluisterd en geprobeerd te beoordelen van welke delen ben ik het helemaal mee eens. En moet ik ook echt iets leren? En daar probeer ik ook in te leren. En er zijn ook onderdelen waarvan ik denk, oké, dat is een stijlverschil. En dat mag er ook zijn.
0: Nou, en inderdaad, het ging beter dan eerdere debatten. Dat is objectief vast te stellen vanavond. Ze zal niet snel de Thorbeckeprijs voor welsprekendheid in de politiek winnen, die ieder jaar wordt uitgereikt. Maar dat het dat er vooruitgang in zit, ja, dat is waar.
4: Maar wel misschien voor openheid en reflectie. Want wel verfrissend toch dat een minister dit gewoon zo zegt.
0: Ja, zeker. Nou ja, ze kon waarschijnlijk ook niet achter. Het was overduidelijk. Dit kwam natuurlijk ook nog naar buiten, dat nieuws dat ze gecoacht werd. Ja, dan is eerlijkheid meestal de beste remedie. En zelfreflectie zeker. Wordt ook gewaardeerd in Den Haag.
4: En dan gaat dat over de vorm. Maar ze is natuurlijk aangenomen om die woningen te bouwen of te laten bouwen. Gaat dat lukken?
0: Nou ja, de opgave is groot. En eerlijk gezegd, het zit nog niet mee. Dit jaar ziet het eruit dat in ieder geval die 100.000 woningen niet gehaald worden. Er zijn ook allerlei bewegingen die je nu ziet die het kabinet niet wil. Vandaag werd bijvoorbeeld bekend dat er alweer meer huurhuizen zijn verkocht sinds de wet betaalbare huur is aangenomen. Want vastgoedeigenaren die willen van hun huurhuizen af. Ze mogen namelijk niet altijd meer de huur vragen die ze willen. Vinden het dan niet meer rendabel. En verkopen hun huurhuizen.

0: De wet gaat worden aangepast. De minister is hoopvol dat het bloeden nu wel gestopt is en dat het vanaf nu beter gaat. Maar daarnaast, de woningcorporaties, ja, die moeten de grootste stappen maken. En die klagen dat ze daar eigenlijk te weinig geld voor hebben. En daar hebben ze blijkbaar gelijk in, want ook boekhouder O'Sullivan zei vanavond in het debat dat ze op zoek zal gaan naar meer. En dat was op vragen van de SP.
1: Het gaat niet met het beschikbare budget. Dus de hele simpele vraag aan de minister is: komt er geld bij, ja of nee?
2: Minister.
3: Het is inderdaad een eenvoudige vraag, voorzitter. Als die zo makkelijk was dat ik hem met ja of nee, omdat het geld op mijn begroting stond, zou kunnen uitvoeren. Dus wat ik u heb proberen te vertellen is: ik onderken het probleem. Dus ik zal hiervoor mijn uiterste best doen om in de volgende ronde, waar we met z'n allen, met het hele kabinet, gaan kijken naar de verdeling van het geld, of daarin iets te doen is. Ik zal ook bekijken of er geherprioriteerd kan worden. Dus ik ben met u eens dat ik met een oplossing moet komen, maar die kom ik hier niet mee tijdens dit debat.
2: Mevrouw Beckerman.
1: Ja, voorzitter, er moet geld bij. De minister zegt nu, ja, dan gaan we kijken of we gaan herprioriteren. Voorzitter, er moet toch gewoon een garantie komen? Die prioritering is toch niet op orde?
3: Wij staan echt aan dezelfde kant van touw te trekken, echt waar. Ik vind dit echt net zo belangrijk en net zo'n grote prioriteit als u dat vindt. En als een heleboel andere Kamerleden dat vanavond en vanmiddag hebben laten horen dat ook te vinden. Ik vind dat ook. Wij staan aan dezelfde kant van de touw te trekken op dit onderwerp.
0: Ja, en dat onderwerp is dus meer geld voor woningcorporaties en anderen om woningen te bouwen. Er staat nu 1 miljard voor en dat moet dus blijkbaar nog meer worden.
4: Ja, terwijl ook andere ministers zullen vragen om meer geld. Hè. We hoorden net ook in het nieuwsoverzicht natuurlijk de sociale zekerheid. Dat is ook een probleem. Het lijkt een hele dure zomer te gaan worden voor het kabinet.
0: Ja, de prijs van voor dit minderheidskabinet wordt steeds meer opgedreven. Sociale zekerheid noemde je al. Maar vanavond werd ook bekend bijvoorbeeld dat de bezuiniging op de gehandicaptenzorg, die was ingepland voor volgend jaar, op pauze wordt gezet. En dat geld moet ook weer ergens vandaan komen. En de verhoging van het eigen risico zou ook door moeten gaan. Maar dat wordt waarschijnlijk ook niet zo hoog als het kabinet wel zou willen. Want daar is geen Kamermeerderheid voor. Moeten ze ook weer geld voor zien te vinden. En dan is er dus nog de vraag of er extra geld naar woningbouw moet. De verleiding is groot om dat toch te doen. Omdat het kabinet allereerst wil inzetten op die woningbouw. En omdat ze ook wel een succesje kunnen gebruiken. Ze hebben moeilijke weken achter de rug. Met verzet tegen de bezuinigingen dus. De asielwetten die niet zo vlot lopen als ze hadden gedacht, de energieprijzen die onverminderd hoog blijven. Ze willen wel heel graag voor de zomer nog een opsteker hebben. Dat zal qua wonen wat lastig worden. Boekhouder O'Sullivan belooft een hoop regelgeving. Maar dat betekende nog niet dat er ook echte resultaten komen. Hè? Die duizenden nieuwe woningen, dat duurt wel even voordat die gebouwd zijn. Laat staan dat je 10 nieuwe steden zomaar hebt. Maar wellicht zal de opsteker dan toch eerder van het ministerie van Landbouw komen. Over een maand moet het stikstofpakket af zijn. En dat lijkt wel te gaan lukken, zo beweren de bronnen achter de schermen. En dan kan het kabinet toch nog met een succes de zomer in. Maar daarna zal het toch wel heel duur worden, vermoed ik zomaar, in september.
4: Dankjewel, Lars, vanuit Den Haag.

0: Jet Rebel Changes Coming Round the Bends. Het vizier richt zich zo langzamerhand steeds meer op het WK voetbal, dat over 2 weken begint in Canada, Mexico en Amerika. En dus komen we langzaam aan in de stemming. Maar waar moeten wij ons op verheugen? Dat ga ik vragen aan Arnon Grunberg, schrijver, maar ook voetbalwatcher in zekere zin. Woonachtig in Amerika. Welkom.
1: Dankjewel, in zekere zin. Hè? Goed dat je
0: ja, in zekere zin toch? Want ik ga hier niet als de grote voetbalkenner van alle elftallen.
1: Ik weet niet wat het precies is, een grote voetbalkenner.
0: Nee,
1: maar
0: nee.
1: Ik denk dat je er heel veel namen van voetballers weet en dat je die heel goed aan elkaar kan verbinden.
0: En dat als ik vraag wie maakt het derde doelpunt in de halve finale in 1968, dan verwacht je.
1: Ja, precies, zoiets.
0: Maar dat niet. Dat gaan we ook niet
1: doen. Dat gaan we niet doen vanavond. Nee, gelukkig.
0: Wat betekent een WK-periode voor jou?
1: Nou, ik denk een WK kleurt heel erg vanaf het eerste WK wat ik echt bewust meemaakte in Argentinië toen ik 15 was. Kleurt een zomer, kleurt in mijn geval, het was toen mijn eerste verliefdheid. En dat speelt zich dan af tegen het decor van zo'n WK. En ook bij andere WK's weet ik nog precies waar ik wat gekeken heb. Terwijl ik helemaal niet zo'n liefhebber ben, maar in New York is het heel leuk om bepaalde cafés dan te gaan zitten, te kijken wie daar zitten, hoe de mensen reageren. Toen het WK in Brazilië was, 2014, heb ik een tijd lang met Willem Vissers van de Volkskrant gecorrespondeerd over onder andere Louis van Gaal. Kijk, Qatar was natuurlijk een uitzondering, omdat het opeens in de winter plaatsvond. Kleurde het wat minder, maar het kleurt een zomer en het kleurt daarmee ook alles wat in die zomer gebeurt.
0: Ja.
1: En ik ben natuurlijk ook, ik vind het als amateur-antropoloog, amateur-socioloog heel interessant te zien wat er omheen gebeurt. Hè. Ik vind incidenten altijd het leukst. Op het moment dat het uit de hand loopt, wordt het echt spannend, vind ik.
0: En lopen we kans nu dat het uit de hand loopt? Want dat er incidenten komen. En heb je het dan over voetbalincidenten of incidenten rondom zo'n WK? Want het vindt natuurlijk nu plaats in Amerika in een tijd van geopolitieke spanningen.
1: Ja, dat gold natuurlijk ook 4 jaar geleden al. Hè? Toen waren er ook wel ook bijvoorbeeld de voetballers. Ik zag net weer een Duitse krant, de Süddeutsche, een heel artikel staan van dat de Duitse voetbalbond heeft besloten dat ze niet meer zo met de hand voor de mond op een elftalfoto mogen, want dat zet toch geen zoden aan de dijk. En ze willen politiek en voetbal scheiden. En toen kwam die krant met een commentaar van het is waanzin om sport en politiek van elkaar te scheiden. Dat kan niet en dat kan helemaal nu niet. Maar ik denk wel dat je was natuurlijk ook sprake op een gegeven moment toen Donald Trump zich echt heel erg impopulair had gemaakt. Onder andere door wat ICE aanrichtte in Minneapolis. Dat mensen zeiden we moeten niet naar Amerika, we moeten dit WK boycotten. Maar net als met Qatar, dat is een beetje, Dat loopt weg in het afvoerputje. En de echte voetballiefhebber trekt zich dan uiteindelijk niets aan van welke misstanden dan ook. Wat ik ook begrijpelijk vind. Ik heb daar geen moreel oordeel over. En gaat gewoon, hoe duur het ook is, naar het WK. Wat ik wel interessant vond, ik les net dat de openbare aanklagers in New York en New Jersey een onderzoek zijn gestart tegen de FIFA, omdat die oneerlijk is geweest met de prijzen, met hoe de tickets zijn geprijsd. Dat op een gegeven moment zijn die stadion verdelingen zijn veranderd en waren tickets die, laten we zeggen, eerst voor $3000 zijn verkocht, bleken onverkoopbaar en gingen daarna iets goedkoper toch weer in de aanbieding voor $2000. Waardoor sommige mensen veel meer en andere
0: oneerlijk.
1: Mensen veel minder. Oneerlijk.
0: Ja. Maar zou Trump dat toestaan dat daar onderzoek naar wordt gedaan?
1: Dit is vanuit de staten New Jersey en New York. Hij kan het niet echt saboteren, maar hij kan natuurlijk wel het zo moeilijk maken.
0: Ja.
1: Het is denk ik, kijk, voetbal, je hebt allerlei soorten washing, hè, whitewashing, pinkwashing. Dit is natuurlijk ook een vorm van voetbalwashing, waardoor het ook voor landen als Saudi-Arabië en andere landen die politiek gezien qua mensenrechten, qua wat Europese staten officieel heel belangrijk vinden, een dubieuze geschiedenis hebben, kunnen dat door het voetbal, denken dat door het voetbal een beetje recht kunnen trekken. En dat geldt ook zeker voor Amerika.
0: En politiek en voetbal is niet goed te scheiden, zei je net. Je volgde in 2014 inderdaad het WK door middel van een briefwisseling voor de Volkskrant. En jij schreef toen dat het vaak misgaat als voetballers zich over de situatie gaan uitlaten in een land. Je haalde toen Van Persie aan. Van Persie sprak in de Telegraaf over armoede in Brazilië. Ondanks die armoede blijven ze vrolijk. Daar kunnen heel veel mensen volgens mij een voorbeeld aan nemen, citeer je.
1: Ja.
0: Dat is zo'n, nou ja, zo'n mooi incident. In Qatar had je volgens mij ook iets heel ongelukkigs van de KNVB die met arbeidsmigranten ging praten.
1: Heel, heel ongelukkig. Dat moet je natuurlijk ook. Het heeft iets heel pijnlijks. Ik gun iedereen zijn salaris. En ik misgun het helemaal niet dat voetballers die heel erg goed zijn, echt enorm veel verdienen. Nog meer dan bankiers, denk ik. Maar dat heeft natuurlijk wel iets schijns als die zich dan gaan uitlaten over armoede of even voor de foto met uitgebuiten migranten uit Bangladesh of uit Nepal gaan praten in een land als Qatar. Ik denk dat niemand daarmee echt geholpen is en dat het echt puur gaat om het imago van die mensen dan een beetje iets schoner te maken. Ik denk dat laat dat maar.
0: Want Ronald Koeman die zei gisteren, ik sluit me vanaf nu voor alles af. Hè, de bondscoach van Nederland. Je hoeft me niks meer te vragen zometeen. Want ik lees het niet, ik hoor het niet. Ik sluit me helemaal af. Is dat verstandig?
1: Ja, ik denk wat mensen van hem willen. Daarvoor is hij aangesteld. En dat geldt niet alleen voor de Nederlandse coach. Maar winnen. En ik denk winnen is alles. Dat is een heel Amerikaanse gedachte. Daarvoor moet alles wijken. En dat probeert hij op die manier in praktijk te brengen.
0: En ben jij dan ook zo'n liefhebber dat je gisteren zo'n persconferentie van hem
1: volgt?
0: Nee. Dat niet.
1: Ik vind de persconferenties. Kijk, die van Gaal hadden nog iets van een, laat ik zeggen, een theatrale kwaliteit. Ik vind dat Ronald Koeman niet heel veel talent heeft als acteur. Nee. Zo zeggen. Nee.
0: Die moet het dan van zijn bondscoach.
1: Die moet van trainingskwaliteit zijn.
0: Ja, want ja, maar het boeit je dan ook niet of hij Veerman en Kees Smit thuis laat en Weghorst wel meeneemt?
1: Dat Veerman heel boos is. Dat of echt dat hij zich daarover uitlaat, dat hij gekwetst is. Wat ik vond ook heel interessant van die Qatar, op een gegeven moment een bijbelclubje. Kan ik me nog goed herinneren. Ik vraag me af of er weer een bijbelclubje komt. Of daar ook weer over wordt gepraat. Welke rol God op dit WK gaat spelen. Wat vind ik ook een heel interessante combinatie van Jezus en topsport of God en topsport. Dat fascineert mij wel.
0: En Wouter Weghorst, die gaat wel mee. Dat moet iemand zijn die is theatraal. Die fascineert.
1: Ik nog was of is nog altijd zeer met Jezus bezig. Dus dat fascineert me zeker. Ja. Ja. Maar Memphis is natuurlijk ook met Jezus bezig. Hè?
0: Want als we het hebben over spelers. Ja, jij schreef ook in 2014. Een icoon kan alleen een voetballer met een verhaal zijn. Wie is daar een goed voorbeeld van?
1: Nou, ik had het net nog even over met mensen eigenlijk. Na Maradona was natuurlijk het beste voorbeeld. Hè? Dat was echt een verlosser. Als je ook die beelden ziet wat daar in Napels gebeurde. Mm. Ook toen hij daar speelde. En ook na zijn val. Hè, hij werd echt een junk. Maar hij bleef die verlosserskwaliteit ondanks alles hebben. Ik denk dat ook in Italië nog mensen zijn die oprecht geloven dat hij net als Jezus weer zal terugkomen. En dat vind ik wel mooi. Als een sporter echt een verlosser kan zijn en verlossing kan bieden. Dat heeft dat toch iets fascinerends. Ik denk niet dat je dat Ronaldo heeft die kwaliteit niet. En je hebt daarvoor ook toch een soort mysterie nodig. Wat ook iemand als Messi. Ik vind het wel fascinerend, die volg ik ook. Omdat natuurlijk dat ze zo oud zijn. Ik denk, waarom gaan ze nog door? Je kan op een gegeven moment zeggen, het is genoeg geweest, toch?
0: Ja, nee, maar zij niet, hè? Ja, die identiteit kunnen ze niet afstaan, lijkt het wel.
1: Ik denk niet dat het geld is, het heeft iets anders. Misschien is het ook een soort bijna een doodsangst. Dat je denkt, als ik stop met voetballen, dan begint de dood of de ouderdom.
0: Dan sta ik niet meer.
1: Maar het heeft ook iets tragisch. Want je ziet toch onvermijdelijk het verval van een speler. En dat je dat voor een enorm publiek wil laten zien. Ik weet het niet. Ik bedoel, ik weet ook niet welke keuze ik zelf gemaakt zou hebben. Misschien zou ik ook wel door zijn gegaan. Denk ik, laat het. Maakt me niet uit. Kijk maar. Maar het heeft ook iets tragisch. Maar het heeft toch niet dat tragische wat een Maradona had. Of kijk, tragisch. Een Zlatan heeft in ieder geval ook een verhaal.
0: Ibrahimovic.
1: Ja, Ibrahimovic. Ja,
0: ja, dat is ook voor jou zo.
1: Dat vond ik ook. Dat boek heb ik ook gelezen. Ja. Ja. Fascineert me minder dan een Maradona, maar wel nog altijd.
0: En zitten er nu iconen tussen? Mensen met een verhaal, voetballers, van wie jij zegt, daar moet je echt even op letten op het WK. Behalve dan de neergang van Messi en Ronaldo mogelijk.
1: Nou ja, wat je net noemde, het Weghorst, dat vind ik. Ik hoop, misschien zegt hij nog wat moois over zijn geloof. Wat ik altijd heel fascinerend vind. Maar ik ken ook de meeste spelers niet. Hè, van al die landen die meedoen. Het kan best zijn dat een paar hele fascinerende verhalen tussen zitten die hopelijk boven komen drijven.
0: Ja.
1: Maar dus niet met één. Ik volg Duitsland altijd, omdat ik dat wel een interessant land, sowieso een interessant land vind. En ook de manier hoe daarmee wordt omgegaan, hoe gevoelig dingen daar liggen vanwege het hele verleden, vind ik dat altijd. Die Mannschaft, en ook natuurlijk omdat Nederland eigenlijk officieel Duitsland zo behoort te haat als het om voetbal gaat, vind ik toch altijd fascinerend wat daar gebeurt.
0: En zitten er nog andere landen tussen waar jij zeker tijd voor gaat maken?
1: Dat we kijken wat gebeurt daar. Wat gebeurt als Iran speelt?
0: Ja, niks waarschijnlijk toch? Ik denk dan wordt er gewoon gevoetbald.
1: Ik vraag me af, wat ik eigenlijk stiekem hoop, is dat een paar Iraanse spelers asiel gaan aanvragen in Amerika.
0: En wat Trump dan gaat doen? Dat kunnen we wel raden, denk ik. Die stuurt ijs erop af, denk ik.
1: Dat vrees ik wel.
0: Ja, ja. En nog een ander land, Curaçao. Heb je daar dan iets mee of is dat te gehyped?
1: Een beetje gehyped.
0: Ja.
1: Maar gewoon de landen Oezbekistan. Dat is zo'n raar land, heb ik ook wel eens geweest. Dan ben ik wel benieuwd wat. Ja.
0: Wat die laten zien. En hoe ga je dat volgen in Amerika? Doe je dat thuis of ga je...
1: Als het op een tijd is dat ik kan en niets anders te doen heb... en denk het is tijd voor een glaasje witte wijn of zoiets... dan ga ik ergens naar een café waar ik ben in New York... of naar, als ik upstate ben, waar ik ook wel eens in de zomer ben... kijken wat daar gebeurt. En dat is natuurlijk heel interessant te zien hoe die mensen daar zitten... en hoe die dat beleven.
0: Want jij gaat niet $2000 neertellen om naar een stadion te gaan?
1: Zeker niet.
0: Nee, zeker niet.
1: En heb als het $500 was, had ik het niet gedaan.
0: Want denk je dat het gaat leven de komende weken in Amerika?
1: Een beetje. Maar kijk, in 1994 hadden ze ook een WK. Hè? En toen dachten ze, oh, nu wordt voetbal groot in Amerika. En het is toch nooit zo groot geworden als basketbal, als baseball, als ijshockey. Nee.
0: Nou, ik wens je heel veel plezier.
1: Dank je wel.
0: Sowieso met alles eromheen, maar natuurlijk ook met alle verhalen. En dank dat je hier was.
1: Graag gedaan.
0: Arno Grünberg, dank je wel. Na jaren van boosheid op de vleesindustrie bedacht theatermaker en schrijver Nicky Ong dat ze eigenlijk niemand kent die daar werkt. En hoe eerlijk is het dan om er boos op te zijn? Voor de voorstelling De Kleine Vriendelijke Veganist dompelde zij zich daarom een jaar lang onder in de varkenshouderij. Welkom, Nicky.
2: Dank je wel.
0: Met welke vraag begon jij een jaar geleden?
2: Ja, ik wilde eigenlijk die sector leren kennen... omdat ik dacht, ik wilde een voorstelling maken over de vee-industrie... omdat ik daar inderdaad al heel lang boos op ben. En toen dacht ik...
0: Op wie ben ik eigenlijk boos?
2: Precies. Wat is die industrie eigenlijk? En hoe werkt dat? En ik strijd al heel lang voor die dieren, maar hoe leven die dieren eigenlijk? Dus ik wilde eigenlijk die sector leren kennen. Maar
0: want
2: dan...
0: wist je daar echt helemaal niks van?
2: Nou, ik had wel documentaires gezien en boeken gelezen... maar allemaal geschreven door veganisten of activisten... of gemaakt door mensen die dan eigenlijk aan mijn kant van het verhaal stonden... zoals ik dat dan toen zag. En toen dacht ik, is het nou... eerlijk om die sector alleen op die manier te leren kennen. Dus toen dacht ik moet eigenlijk juist mensen in die sector gaan spreken... om er dan achter te komen hoe het echt zit.
0: En hoe heb je dat aangepakt? Bel je dan op en zegt, hallo, ik ben Nicky, ik sta aan de andere kant. Ik ben eigenlijk jullie vijand, maar waarom?
2: Ja, dat was nog best een uitdaging. Ik noemde dat onderzoek Veganist zoekt veeboer. Dat leek mij een soort leuke knipoog naar Boer zoekt vrouw. Maar boeren vonden dat niet zo leuk. Omdat het woord veganist toch best wel bedreigend overkomt. Daar ben ik wel achter gekomen.
0: Ja?
2: Dus ik stuurde heel veel mailtjes eigenlijk naar allerlei boeren die ik online kon vinden. Met dit is mijn project Veganist zoekt veeboer. Wil je met me in gesprek? Toen kreeg ik eigenlijk heel weinig antwoord. En toen op een gegeven moment ben ik in contact gekomen... met iemand van de Belangenorganisatie voor Varkenshouders. En die heeft toen een videoboodschap van mij rondgestuurd... waarin ik heel vriendelijk probeerde te kijken. En zei, ik ben benieuwd naar jullie verhalen, mag ik langskomen? Toen ben ik met één boer in contact gekomen. En toen is het eigenlijk gaan rollen. Dus die heeft me weer met andere boeren in contact gebracht. En andere mensen uit de sector. Dus ook van banken, maar ook van slachthuis bijvoorbeeld.
0: Want wat riep, ben je erachter gekomen? En ze antwoorden niet. Wat riep veganist dat woord bij hen op?
2: Ja, toch wel vooral activist. En ook wel dierenrechtenactivist. En veel boeren die ik heb gesproken zijn ook bedreigd online. Of dat er bij ze is ingebroken in een stal bijvoorbeeld. En voor mij betekent dat woord eigenlijk vooral veganist... dat ik geen dieren of dierlijke producten eet... maar niet per se dat ik daardoor een dierenrechtenactivist ben. Mm-hmm. En bij hen riep het toch vaak wel angst op. En dat vond ik ook wel confronterend. Omdat ik dacht, ik vind mezelf niet per se een bedreigend persoon... maar blijkbaar kom ik wel zo over door mezelf zo te noemen. Daarom ook de titel van de voorstelling nu, De Kleine Vriendelijke Veganist... in de hoop dat mensen daar niet zo door worden afgeschrikt.
0: En toen ben je met één boer in gesprek gegaan... en later nog meerdere partijen hè, dus die ja. in de sector een rol spelen. Dus ook slachterijen bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Waar ben je ergens verbaasd over geraakt?
2: Zeker. Ja, eigenlijk de eerste boer die ik al sprak... die haalde alle vooroordelen die ik had over boeren onderuit. Dus ik...
0: Zoals?
2: Dat ze conservatief zijn, dat ze heel erg heel veel eer halen uit hun beroep. Wat natuurlijk vaak ook wel zo is, hoor. Niet om alle boeren nu over één kam te scheren. Maar ik heb ook boeren ontmoet die zeiden... ja, kom op, de wereld eindigt niet als je geen boer meer bent. Doe nou niet zo moeilijk. Vaak veel progressiever dan ik dacht. Veel boeren zeiden ook dat ze vonden dat er te veel vlees werd gegeten. Dat consumenten veel bewuster met vlees bezig moeten zijn. Dus dat vond ik eigenlijk...
0: En dan waren ze niet met jou aan het meepraten?
2: Nee, helemaal niet. Dus dat verbaasde me eigenlijk wel. Maar ook, ik ben ook bij een boerin op bezoek geweest... bij wie dus was ingebroken door dierenrechtenactivisten. die mijn beeld van veganisten ook weer deed kantelen. Dat ik dacht, oh ja, er zijn heel veel mensen die ik dan zag, dat ze, waarvan ik dacht dat ze aan mijn kant van het verhaal stonden, die mensen zo bang kunnen maken en zo verdrietig. Daar schrok ik dan ook weer heel erg van. Dat ik dacht, het is toch niet de manier om het systeem te veranderen door juist zo één individu aan de schandpaal te nagelen.
0: En hoe ging het in het slachthuis? Wat was dat voor ervaring?
2: Een bijzondere ervaring. Ik stuurde een mailtje naar het grootste slachthuis van Nederland of ik langs mocht komen. Kreeg ik gelijk de volgende dag antwoord, wat ik wel bijzonder vond. Met de uitnodiging voor een rondleiding en een gesprek met een directeur daar. Die directeur heeft de hele dag de tijd voor mij genomen. Dus dat was ook heel bijzonder. En hij heeft me helemaal rondgeleid door dat slachthuis. En dat was een intense ervaring. Ja, hij vroeg me toen we het slachthuis uitkwamen, vroeg hij aan mij hoe ik het heb ervaren. En toen zei ik, absurd. En toen zei hij zelf, vond je het oneerbiedig? Toen dacht ik, ja, dat is wel een mooi woord. Maar ik heb daar heel mooi met hem over kunnen praten. En hij kon daar ook, ja, we konden daar heel goed samen op reflecteren hoe dat dan voor mij was. En ook hoe het voor hem is om dat dan te zien en om daar elke dag weer mee bezig te zijn. Dus dat was eigenlijk een heel interessant en mooi gesprek, wat uren duurde. Dus dat zijn ook momenten geweest die me ook wel hebben ontroerd ergens. Omdat mensen waarvan ik dacht dat ze helemaal aan de andere kant van het spectrum stonden of een hele andere visie hadden op de wereld, dat we eigenlijk elkaar in heel veel dingen konden vinden.
0: Dus dat je meer gemeenschappelijk had dan je eigenlijk dacht.
2: Zeker.
0: Heb je van begin af aan ook het idee gehad, dit moet een voorstelling worden?
2: Ja. Ja, omdat ik dacht, wat een rode draad is geweest, of een rode lijn eigenlijk in mijn onderzoek, is die verbinding tussen stad en platteland. En juist die polarisatie tegengaan door wel dat gesprek aan te gaan. En wat ik bijzonder vind aan theater is dat je mensen samenbrengt live in één ruimte. Dus ik heb ook een onderzoekspresentatie gehouden over deze voorstelling bij een varkensboer. En daar waren mensen uit de sector, dus allerlei mensen van het slachthuis, die zaten dan weer naast mensen van Partij voor de Dieren bijvoorbeeld. Dus dat was een hele bijzondere combinatie. En juist die mensen in één ruimte samenbrengen en met elkaar in gesprek laten gaan. En toen konden ze ook de varkens zien, wat extra bijzonder was. Dat is wel iets wat ik bijzonder vind in theater. En waarom ik ook dacht, ik weet niet of dit werkt als ik hier een boek over zou schrijven. Omdat het ook, nou, dan wordt het waarschijnlijk ook weer zo'n boek wat dan allemaal andere veganisten gaan lezen. In plaats van dat je juist weer mensen aanspreekt die gewoon een voorstelling willen zien. En dan ineens op zo'n manier met andere mensen in contact komen en hierover na gaan denken.
0: En komend weekend sta je met de voorstelling op een festival in Delft. Op een plek van 80 bij 80 centimeter. Dat is dan ongeveer de ruimte die een varken gemiddeld heeft.
2: Ja, nou, de kamers zijn wel groot hoor. Dus ik sta in huiskamers, maar ik heb een speelvlak van
0: van 80 bij 80 centimeter.
2: Precies,
0: hè?
2: Ja.
0: En welk beeld schets je daar dan van het leven van een varken?
2: Nou, toch wel een vrij opgesloten leven. Dus heel weinig bewegingsruimte. Wat ook wel in contrast staat met hoe ik dit onderzoek heb gedaan. Namelijk, ben naar Oost-Groningen geweest en naar Brabant en overal naartoe op een OV-fiets bijvoorbeeld. Maar die varkens die staan allemaal daar binnen in die stallen. Een paar varkens mogen naar buiten. Ongeveer 1% van alle varkens komt buiten. Maar de rest staat hun hele leven binnen op dus 0,8 vierkante meter, 1 vierkante meter of soms 1,1. Dus dat wil ik ook in de voorstelling, dat beeld schetsen van ja, hoe dat dan moet voelen als je hele wereld bestaat uit 0,8 vierkante meter eigenlijk.
0: En draagt dat ook niet bij aan polarisatie? Of zeg je, ja, dit is wel gewoon wat het is?
2: Nou, ik denk dat dat is wel wat het is. En veel boeren die ik heb gesproken willen ook dat die varkens meer ruimte krijgen. En ook dat ze naar buiten gaan. Maar ja, zij zeggen, er wordt niet voor betaald. En dan kunnen wij ook niet zoveel doen. Dus ik weet niet of dat oproept op meer polarisatie. Nee. Ik hoop het niet.
0: En dit onderwerp kwam uit jouw hart, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Als veganist. Als ik jou zo hoor, vond je het een interessante methode om juist de mensen met andere denkbeelden op te gaan zoeken en mee te gaan praten.
2: Ja.
0: Heb je een ander onderwerp wat je hierna op deze manier zou willen aanpakken?
2: Nou, het onderwerp dieren eten, of hoe wij ons verhouden tot de dieren die we eten, vind ik heel interessant. Dus ik wil ook graag de pluimvee-industrie in en zuivel en eigenlijk die verschillende industrieën onderzoeken. Dus mijn doel is nu om een beetje een soort expert te worden op het gebied veehouderij en vanuit daar voorstellingen te maken over vlees eten. Dus dat is nu mijn plan voor de komende jaren eigenlijk.
0: Oké, nou dankjewel en veel succes in Delft met je voorstelling. En fijn dat je hier was. Nikki Ong, theatermaker. Dank.

0: Odds and Ends, Bob Dylan en de Bands. De VPRO bestaat 100 jaar. Wat begon als een omroep van dominees, werd de plek waar grootheden als Wim T. Schippers, Coot en Bie, de Nachtzusters, de mannen van Jiskevet een plek vonden. En voormalig radiobaas Jan Haasbroek beschrijft al die jaren in een boek dat morgen verschijnt. En daarin is de kracht van ontregelen een van de rode draden, de belangrijke thema's. Welkom Jan Haasbroek.
1: Dankjewel.
0: Je werkte zo'n 30 jaar bij de omroep tot 1996. En in het boek staat nog veel wij. Ook als het over de huidige tijd gaat. Zou ik u of je zeggen?
1: Nee, juist. Prima.
0: Ja? Voel je je nog erg verbonden met de omroep?
1: Ja, VPRO is wel echt mijn omroep, ja.
0: Ja, ja, en dat ontregelen. Laat ik eerst vragen. Wat weet je nog van je sollicitatie bij de VPRO?
1: Nou, het probleem was, mijn broer zat er eerder, mijn tweelingbroer. En ik wilde niet als tweede, dankzij zijn hulp, daar komen. Dus ik heb een half jaar lang heb ik naar de programma's geluisterd. Ze hadden toen nog heel weinig cent, 10 uur per week of zo. En daar heb ik toen een soort verslag over geschreven. Van hoe dat beter kon, volgens mij. En dat hebben ze leuk gevonden. En op basis daarvan kon ik toen aan de slag.
0: Oké, dat heb je niet naar je
1: broer geschreven.
0: Nee, want je hebt
1: één eigen tweeling. Hè?
0: Ja.
1: Dat moet je niet doen.
0: Nee, en je hebt niet die brief naar je broer geschreven.
1: Nee.
0: En dat ontregelen, hè, dat komt dus regelmatig terug in het boek. Want daar hou jij van.
1: Ja, het is zelfs. Kijk, als je de dikke vandalen pakt en je kijkt bij ontregelen, dan staat er als enige voorbeeld de VPRO probeert te ontregelen. Dus dat is echt, dat is de VPRO en ontregelen hoort echt bij elkaar.
0: En waar komt dat vandaan, juist bij
1: dat
0: de VPRO?
1: Komt uit de vrijzinnigheid van de vrijzinnige dominees. Dat is gewoon de afkeer van dogma's, dat is de afkeer van religieuze wetten, dat is de vrijheid van de gelovigen, dat is niks voor waar aannemen, debunken. Pretenties doorprikken. Altijd wat mijn moeder ook al zei. Dus, die komt ook zo'n vrijzinnig nest van klets niet zo. En is het wel waar wat je zegt? En dat is echt vrijzinnig.
0: En in de beginjaren, de eerste decennia, was het vooral radio, hè, de VPRO.
1: Ja.
0: Ook lange tijd nog wel toen andere omroepen al richting televisie gingen. En het waren vooral dominees en orgels die te horen waren. Maar zat daar dan ook wel al wat van dat ontregelen in?
1: Nou, ze waren erg bang voor amusement en voor televisie. Dat kwam uit Amerika en zo. Dus die dominees die waren daar bang voor. Duistere huiskamers staan voor duistere hersenkamers. Ze ontkenden dat ze zelf al televisie kijken. Dat zagen ze alleen bij gemeenteleden als ze daar op bezoek gingen. Dus ja, televisie vreesden ze echt. En ja, ze zijn langzaam in de televisietijd zijn ze begonnen met cabaret en zo. Met Ramse Shaffi en zo. Dat soort dingen. Ze waren altijd wel cultureel erg geïnteresseerd in nieuwe kunstvormen en zo.
0: En die grote ontregeling die kwam eigenlijk later, hè? En de grootste, schrijf je, was wat jou betreft in 1985 in Het Gebouw. Radioprogramma van de VPRO, vanuit VPRO Villa, volgens mij 10 uur per dag op vrijdag. En laten we even luisteren hoe dat in 1985 op een dag klonk.
2: Dit is het VPRO-programma Het Gebouw op Hilversum 2. U hoort een sirene. Dat is geen toeval. Vandaag immers neemt het kabinet Lubbers het besluit om in Nederland 48 kruisraketten te plaatsen. Ons telefoonnummer is 035 712 880.
0: Nou, en zo ging dat de hele dag door. 9 uur duurde die uitzending met de hele dag het luchtalarm. Wiens idee was dat?
1: Dat weet ik niet. Dus de avond ervoor is dat bij de makers is dat ontstaan. Ja.
0: En jij was toen radiobaas in die tijd. Ja. Was je daarbij betrokken?
1: Nee, het is me ook wel gemeld. Ik heb ook even geverifieerd hoe het zou vallen bij de leden. Zo. Dus ik heb een paar prominente leden opgebeld. Zo van, vinden je het te ver gaan? Het werd eigenlijk wel op prijs gesteld. Omdat men was toen echt, je had die grote demonstratie gehad met miljoenen mensen in Den Haag en Amsterdam tegen kernwapens. En men was echt boos en verontrust dat die kernwapens geplaatst dreigden te worden in Woensdrecht. En ja, dat daar een krachtig geluid tegen, dat werd wel goed gevonden. Een man als Blokker, Jan Blokker, die was woedend. Die vond het verzaking van de journalistieke plicht.
0: Maar die was woedend over het alarm, was hij boos?
1: Ja, die vond dat we allemaal ontslagen moesten worden. Okay. Ik voorop natuurlijk. Want dat was verzaking van de journalistieke plicht. Dat was het natuurlijk ook.
0: Ja, maar jij vond het wel niet. Leuk. Het
1: is eenmalig geweest. Ja. Het is een eenmalige. Er waren ook mensen bij de VPRO zelf. Ik herinner me John Jans Vergaan en zo. Die vond het nonsens. Die heeft er ook niet aan meegedaan. Die dacht, is echt, nee, het is totaal doorgeslagen. Ja, was het ook.
0: En op televisie wist Wim T. Schippers, ik noemde hem net al, voortdurend te ontregelen. Zoals in zijn Barend Servet Show.
3: Goedemiddag, Hare Majesteit. Goedemiddag. Ik ben Barend Servet van de Courant. En ik kom voor het interview. En ik heb haar meegebracht om...
4: Ja, u zult wel denken, wat zit onze vorstin nu te doen? Ja. Nou, gewoon spruitjes schoon te maken. Dat vind ik leuk werk. Ja. En dat is nou een karweitje wat ik moet door niemand uit de handen laten nemen. Nee.
0: Dat was Juliana met de spruitjes, hè?
1: Ja.
0: Wat maakt dit een goede ontregeling wat jou betreft?
1: Ja, dat is natuurlijk... Dat is een raar soort van mens. Kijk, Juliana, dit was ook wel een soort menselijke vorstin. Die zag je ook fietsen. Of die had ook gewone jurken aan en zo. Dus eigenlijk met die sherry en met die spruitjes, dat zag je eigenlijk wel gebeuren. Ja.
0: En wat betekent het voor een baas in zo'n tijd? Je zei in het geval van de sirene belde ik toch wel even een paar prominente leden hoe het zou vallen. Moest je dat vaak doen? Of wat vraagt het van leiderschap om leiding te geven aan zo'n club?
1: Nee, ik heb eigenlijk weinig leiding gegeven. Ik heb het eigenlijk veel op zijn beloop gelaten. En dat was ook een bewuste policy. Ik had liever dat ze me niet gingen van tevoren vertellen als ze op grensoverschrijdende dingen zouden gaan doen. Ik dacht, ik hoor het liever pas als het gebeurd is. Dan kan ik het achteraf verdedigen. Want zo hoort dat, vind ik. Ik ben echt voor een vrij verregaande vorm van vrijheid van meningsuiting. En dus, nou ja, wat mij betreft kan er heel veel. En dat moet niet vooraf verboden worden, maar dat moet bediscussieerd worden. Als het over de streep, dan moet de rechter ook een oordeel erover uit kunnen spreken.
0: Ja, maar dat is altijd goed gegaan, toch?
1: Of ja, dat is nooit gebeurd. We zijn nooit veroordeeld, nee. Wel, veel natuurlijk door politiek en door ministers, berispt en vermaningen en dat soort dingen. Maar nooit door de rechter, nee.
0: En heb je achteraf bij één of meer gebeurtenissen wel zoiets... dat hadden wij eigenlijk niet zo moeten doen?
1: Nee, toch niet. We hebben toen ook die fake-rip. We hebben gedaan een keer alsof de revolutie was uitgebroken in Amsterdam. Met een nieuwslezersstem, waardoor het echt klonk.
0: Nou, en dat vond je ook
1: grote
0: prima.
1: Grote rel, minister wacht op tekst, weet ik veel. Mis, grote koppen mis en zo. Heeft ook veel leden gekost en zo. Maar ja, er waren ook wel mensen. Het was toen de tijd van het Maagdenhuis zat er aan te komen en zo. Het was een tijd waarin het onrustig was in Amsterdam... en waarin mensen dachten dat het gebeurd had kunnen zijn. We hebben het goed
0: nagedaan. Faked, ja. AI eigenlijk, avant la lettre. Ja. Ja. Als je nu kijkt naar de programma's van de VPRO... dan is vooral buitenlandsjournalistiek een belangrijk genre.
1: Ja.
0: Wat is er nou nog over van die ontregeling in het DNA van de omroep?
1: Nou, er zijn nog wel goede humoristen. Zo. Als jij bijvoorbeeld Toren C, ik weet niet of je dat kent of zo... dat is echt wel ontregelend. Dan gaan ze echt wel lekker te keren. Zo. Dat is geloof ik inmiddels wel gestopt. Maar dat ontregelende is er nog wel. In de kinderprogramma's zit het zeker nog. Ja, nee. Ook in de muziek waar ze voor openstaan, ja.
0: Oké. Ja. Nou, morgen mooi feestje vieren.
1: Ja.
0: 100 jaar. Jan Haasbroek, hartelijk dank voor je komst.
1: Graag gedaan.
0: En voor de herinneringen aan die rebelse tijd van de VPRO. Dit was het Oog. Morgen dan zit Simone Wijmans hier. Ik wens u een heel goede nacht.
5: NPO Radio 1.
6: Human.
5: De ouders van schrijver Jolande Entius verbraken het contact met haar en haar zussen. Als haar moeder stervende is, besluit ze toch te gaan zorgen. Als dochter. Na de dood van haar moeder krijgt Jolanda het bericht dat ze onterfd is. En dat komt keihard aan. Ze schreef er het boek PS, Brief aan mijn moeder over. Een rauw en eerlijk onderzoek naar het verleden. In Wat blijft praat ik, Lara Billy Rensen, met Jolanda over haar zoektocht. En over de vraag of vergeving mogelijk is.
7: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat blijft.
8: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
6: staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Waarmee je kans maakt op de hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Je hebt alleen vandaag nog om je gratis lot te activeren op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
10: Weet je nog? Die avonden samen voor de buis. De spanning van de wekelijkse serie. Of die ene vertrouwde stem op de radio. Beeld en geluid bewaart de Nederlandse mediageschiedenis. Die ruim 100 jaar teruggaat in de tijd. En maakt deze nu gratis beschikbaar. Verrijk je heden, ontdek het verleden. Op schatkamer.nl.
9: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
11: NPO Radio 1. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de Straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran. Ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Voorzaad Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmer begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: project op stapel. En dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
2: The next awards category is for documentary pictures.
3: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmer. Zaterdag vanaf 5 uur, elke uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Zondag op TV West, de talkshow aan tafel over zorg en gezondheid. Er zijn veel veranderingen en ontwikkelingen gaande in de zorgsector. Wat dat voor gevolgen heeft voor jou als gebruiker en hoe je daar het beste mee om kunt gaan, bespreken we in Aan tafel over zorg en gezondheid. Zondag vanaf 5 uur en daarna in de herhaling.
1: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na twee aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Welkom bij West.
1: Bij Omroep West zetten we de deuren weer voor je open.
2: Zaterdag 30 mei.
1: De open dag van Omroep West. Vorig jaar was het gezellig druk.
3: Neem een kijkje achter de schermen.
4: Win leuke prijzen.
5: Kijk hoe je het doet op televisie.
6: Spreek je eigen jingle in.
7: En beleef de finale van de Eeuwige Roemlijst live mee.
8: Kinderen en kleinkinderen zijn ook welkom.
1: De open dag van Omroep West. Zaterdag 30 mei tussen 11 en 3 uur. Meld je aan via opendag@omroepwest.nl.
9: Tot dan!

0: Ja. Jouw oom is in mijn ogen beeldbepalend geweest voor de manier waarop wij nu in deze tijd terugkijken op de oorlog in Nederlands-Indië.
1: Hugo Wilmar begon zijn carrière als fotograaf in Nederlands-Indië. Daarna reisde hij de wereld over en belandde hij bij Walt Disney om natuurdocumentaires te maken.
2: Want er staat een groter filmproject op stapel en dat is het maken van White Wilderness.
1: Die film won zelfs een Oscar.
3: The next awards category is for documentary pictures.
4: The winner is White Wilderness.
1: Je ziet het in De avonturen van fotograaf Hugo Wilmar. Zaterdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Daardoor zou er ruimte moeten komen voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Er zouden ook afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran. Ook moet president Trump er nog mee instemmen. Vice-president Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël wordt al langere tijd beschuldigd van seksueel geweld tegen onder meer gevangenen. Zo bleek uit onderzoek van Save the Children dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. Israël reageert woedend op de vermelding en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een eurosceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.